0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. Met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de minima 14 graden. Morgen periode met zon, op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse dag van het kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de dag van het kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

0: we go thrift shopping?
1: What?

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
3: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
3: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
3: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. De met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de minima 14 graden. Morgen periode met zon, op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
5: Ja, het is weer tijd voor je lekkerste ochtendprogramma van je weekend. En ja, voor de mensen die altijd trouwe luisteraars zijn vanaf 8 uur... het is weer zover. Willem is er niet. Maar hij is met spoed onderweg, zover ik begreep. Maar ja, dat krijg je ervan, hè. Gisteren zijn we naar het bierfestival geweest. En daarna de stad nog in. Ja, dan dat is problemen opzoeken zonder dat je het wil. En dan zo vroeg opstaan is ander leveltje. Hey, hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is vandaag 30 mei en lekker 8 uur 's ochtends. Dus het is tijd om wakker te worden. Het is tijd voor je weekend. Heb me laten vertellen dat het vandaag echt heel lekker weer wordt. Dus daar ben ik echt super blij mee. Eindelijk weer een beetje zon in ons leven. Lekker een beetje warmte. Heerlijk. En om je ochtend natuurlijk goed te beginnen, beginnen we altijd met ons favoriet ochtendmuziekje. Namelijk even erin komen.
6: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sunbeams will soon smile.
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry. I thought we were still going.
5: Ja, wat een ochtend dat het is, hè? Gewoon zonnetje, alles blauwe lucht, heerlijk, helemaal genieten. Soms ben ik echt benieuwd als je dan luistert naar ons en dan denk ik echt van, wat heb je gedaan gisteravond? Of waarom ben je zo vroeg wakker? Ik vraag me dat echt af. Misschien ga ik binnenkort even op de socials zetten om erachter te komen wat jullie doen in de ochtend. Ik ben wel benieuwd. Het is wel leuk. Ook een leuk shout-out vandaag is namelijk Lucy is jarig. En ik ga proberen, denk ik, 9:15 zo, want dan weet ik zeker dat ze een beetje levend is. Kijken of we er kunnen inbellen voor de verjaardag. Want dat is altijd wel leuk. Het gekke kind is lekker met de familie op vakantie. Dus dan is het altijd wel even fun om iemand wakker te bellen. Je weet maar nooit hoe wakker ze zijn. Of ze bereikbaar zijn, want ze zijn in het buitenland. Wij gaan gewoon even, voordat we naar het leuk nieuws gaan dit weekend, want daar staan we wel op, daar staan we voor gerand. Leuk nieuws. Gaan we naar muziek en wel naar Magical Mystery van Vos. Die hebben we vorige week gedraaid in Pitch the Tune. En ik vond eigenlijk wel echt een heel leuk nummer. Dus daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dat was Magical Mystery van Vos. Vorige week in Pitch Tune en nu alweer hier gewoon live op de radio. Origineel niet van Den Haag, maar ze zitten zo lang nu in Den Haag en ze hebben een hele goede connectie met de stad. Dus dan mag het.
1: Ja, vooruit voor deze keer.
0: Ja, nou, Willem is er.
1: Ik ben er.
0: Het was korter dan usual.
1: Ik heb me gehaast ook.
0: Goed zo. Ik zei al van, we gingen naar een bierfestival en daarna de stad in. Ja, dan ga je al mis. Daar gaat het al.
1: Ja, toen had ik...
0: Het werd iets te gezellig.
1: Ik had zo'n dingetje. Ik had even zo'n dingetje in me.
0: Ja, het werd toch even gezellig. Ja. Dat was wel heel leuk. We zijn gisteren naar het bierfestival geweest.
1: Ja, in de
0: heel tof. We hebben Eiberbier gezien en Copaanbier en heel veel bieren uit heel het land.
1: Ja, en uit het Westland dus ook.
0: En het Westland heeft dus ook bier.
1: Ja.
0: En toen daarna zijn we naar... Waar zijn we naartoe gegaan? De Huppel.
1: Ja.
0: En ik ben naar paard gegaan.
1: Ja. Hoe was het nog bij Ree?
0: Leuk, gezellig.
1: Was het gezellig?
0: Ja, dat was heel gezellig. Ja, dus als je altijd als eerst zoiets moet doen, dan is het ineens dit. En toen liep ik naar buiten, want ik dacht, ach, ik moet echt op tijd naar huis. Gekke rij bij Paardcafé.
1: Oh, wat goed.
0: Paardcafé stond echt de woef.
1: Ja,
0: ik dacht, wow.
1: Dus ja, het is de vrijdag.
0: Ja, vrijdag. En heel jong publiek. Echt heel, heel jong. Ik voelde me meteen oud. Ik dacht, laat maar. Doei. Ga me niet doen.
1: En je bent niet eens zo oud.
0: Nee, valt er wel mee. Maar als je daarnaast loopt, dan denk je meteen, wauw, Jesus, dinosaurier. Ja, dat is niet te doen. Hey, positief nieuws van de stad gaan we even doornemen. En namelijk, oud-premier Dick Schoof wordt ambassadeur van de nieuwe Haagse Marathon.
1: Oh ja, want die loopt natuurlijk heel veel.
0: Ja, hij is fan. Fan van, hoe noem je het? Hardlopen. Hoe het er staat is fervent hardlopen.
1: Fervent hardlopen.
0: Ja, en moet ook internationale gasten naar de stad halen om mee te gaan doen. Want er is buitenland heel veel interesse voor deze marathon. Dit is de allereerste Haagse marathon in... Dus voor het eerst dat wordt georganiseerd ook. En marathonlopers kunnen dus vanaf 1 november alvast in hun agenda schrijven. En dan kunnen ze zich opgeven om dan mee te lopen in Den Haag.
1: En volgens mij gaat deze week ook de inschrijving.
0: Ja. Ja. Ja, deze week kan je al inschrijven en alles.
1: Ben jij ook knettergek? Schrijf je in voor een marathon?
0: Ja, als je houdt van hardlopen, is het... maar dan heb je CPC en de Haagse Marathon. Ik vind het wel wat hebben.
1: Het is wel echt leuk. Ik heb ook een vriend van mij die zei, ik ga nooit een marathon lopen tenzij die in Den Haag is.
0: Oh, nou, dan moet je dus wel aanhouden.
1: Die gaat
0: ja, die moet doorgedrukt dan. Ja. Even kijken wat daar staat qua afstanden. Er zijn routes voor jong en oud. Er komen 2 rondes voor kinderen van 1 en 2,5 kilometer. En er komt ook een route voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn er 3 afstanden beschikbaar. Tocht van 5 kilometer, eentje van 10 kilometer en de hele marathon. Halve marathon komt er niet.
1: Nee, die heb je natuurlijk met de CPC gehad.
0: Hoe lang is halve marathon?
1: Volgens mij is een hele 42,8 of zo. Dus dan zal het 21,4...
0: Of is een halve marathon?
1: 21 punt nog iets.
0: 21,1.
1: Ah, oké, dan is een hele...
0: Maar rit je dat dan 40 kilometer door de hele stad? Volgens mij ben je dan al 3 rondjes in het centrum geweest.
1: Ja.
0: Of is het dan echt er ver buiten misschien?
1: Nee, is net,
0: kan wel.
1: De CPC loopt ook echt helemaal door tot bijna aan het Westland.
0: Oh, oké, ja.
1: Dus ik denk dat ze...
0: Oh ja, dat staat hier ook. Trekt hier in op met burgemeente Westland.
1: Ja.
0: Ja, dat zou wel slim zijn, toch?
1: Ja, en ik denk dat je als je door het Westland aan het lopen bent, ook wel een chille route is.
0: Soms lekker
1: is
0: door de natuur, heerlijk, een beetje genieten.
1: Ja, je kan ook rondjes in Laak gaan rennen, maar dat... je kan dan...
0: Ik weet niet of dat gezellig is.
1: Nee, ja, dat was...
0: Zo alleen maar daar rennen.
1: Nou, je hebt ook van die mensen die lopen dan een ultramarathon om een plein.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die gewoon een plein 1000 keer rondrennen. Ja, dat is ook een keuze.
0: Hey, nog meer mooi nieuws uit de stad. En het werd er net al in het nieuwsbericht verteld. Namelijk dat onze collega van Spuigasten Ron Vreese een prijs heeft gewonnen voor zijn radio-interview met Mark Rutte. Niet vergeten dat wij een voorprogramma met hem hadden.
1: Ja, ja.
0: Om hem even los te maken voor de serieuze kant.
1: We hebben hem even opgewarmd.
0: Even opgewarmd. Nee, oh, grapje. En heeft dus een Haagse persprijs gewonnen. En die gaat binnenkort in... ze zeggen het interview... is nu bekroond met persprijs in de categorie Luis in de Pels.
1: Wat?
0: Luis in de Pels. Dus dat je on top of the news bent. Luis in de Pels.
1: Ja, dat...
0: Ja.
1: Nog nooit van gehoord, maar ik vind een hele leuke benaming.
0: Ja, ze zeggen ook, de prijs is ook een blijk van waardering voor de belangrijke rol die hij tijdens zijn loopbaan in de Haagse journalistiek heeft gespeeld.
1: Ah, shout-out naar Ron.
0: Ja, toch? Shout-out naar Ron. Misschien, hij is er vandaag niet, volgens mij.
1: Nee, volgens mij is vandaag Gino weer aanwezig.
0: Ja. Ook 2 andere winnaars waren AD-journalist Michiel van Grijthuizen. Huizen?
1: Gruithuizen.
0: Gruithuizen. Hij maakte het dossier namelijk Tarwekamp een jaar later over de fatale explosie in de wijk Mariehoeve op 7 december 2024. Hij sprak met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners en maakte een reconstructie. En het wijkblad Concreet Nieuws maakte in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op de wijk toegesneden interviews met lokale lijsttrekkers. En hiervoor wordt de Flaneur uitgereikt. De prijs voor bijzondere journalistieke prestaties. En dan de prijzen worden op vrijdag 19 juni uitgereikt in de Haagse Kunstkring.
1: Leuk.
0: Ja, leuk toch? Leuk. Altijd, ik word altijd blij van positief nieuws.
1: Ja.
0: Dat is altijd leuk.
1: En zeker als ze in onze stad een beetje in de prijzen vallen. Ja. Want dat is ook compleet terecht natuurlijk.
0: Gewoon... Ik heb nog meer leuk nieuws voor je.
1: Ah, vertel.
0: Ben jij wel eens in een film gaan spelen?
1: Ja.
0: Als figurant?
1: Ja.
0: Ja, was dat leuk?
1: Ja, was echt heel... Ja, het is heel lang wachten, maar het is wel heel...
0: En dan heb je 5 minuten en dan ben je klaar.
1: Maar het is wel leuk. Het is wel echt leuk.
0: Ja? Nou, dan is dus je kans.
1: Yes.
0: Want het boek van Haagse schrijver Splinter Chabot, Confetti Regen, wordt verfilmd. De komende week zijn er opnames in Den Haag. En daarvoor zoekt de productie nog figuranten. Het wordt opgenomen... Het boek gaat over Wobby, een fantasierijke en gevoelige jongen die opgroeit in een warm maar chaotisch gezin in Den Haag. Terwijl hij worstelt met zijn identiteit, verliefdheid en erbij willen horen, ontdekt hij langzaam wie hij echt is.
1: Nou, leuk.
0: Leuk toch?
1: Ja.
0: En je kan je dus opgeven voor de opnamedagen in Den Haag. Woensdag 1 juli zijn er strandbezoekers en gespierde mannen nodig. Donderdag 2 juli zijn er passanten voor een avond- en nachtscène. Ja, dat lijkt me wel leuk. We kunnen ons opgeven. Want dan krijg je 60 of 85 euro per draaidag.
1: Nou, dat is prima.
0: Is niet verkeerd. Ja. Even een avondje chillen. Ja. Even kijken hoe een film wordt gemaakt. Wel leuk, toch?
1: Ja.
0: Ik ga even kijken of ik me kan opgeven. Of ik word geaccepteerd.
1: Ja, ik denk niet dat jij je kan opgeven als gespierde man. Maar voor de, voor de avondunit kan je...
0: Avond, toch?
1: Zeker.
0: Avond chillings. Ja. Is wel leuk, toch?
1: Niet in de camera kijken. Gewoon langs.
0: Oh, zo, echt zo.
1: Hey.
0: Hallo.
1: Ik ben Desiree, ik ben hier ook.
0: Ik ben hier ook, ik besta. Hey, we gaan weer terug naar muziek. En wel naar lekker een rockband gaan we in. En dat is, ik vind het wel heerlijk. We hadden laatst toch een tijdje terug, hadden we Stick to the Plan.
1: Ja.
0: En die hebben een nieuw nummer. En ik vind het nu al hilarisch.
1: Ik kom niet een bitch toen, ik kom gewoon nu. Gewoon.
0: Nee, het heet Like Shit.
1: Oké. Okay.
0: En toen dacht ik, weet niet, het klinkt gewoon leuk. En een beetje rocken. We gaan gewoon wat harder in vanochtend. Ik wil niet een rustige ochtend hebben, want dan ga ik weer terug snoezen.
1: Ja, nee, iedereen moet even...
0: Ik wil niet snoezen, je moet gewoon wakker worden.
1: Ja, dat had ik vanochtend ook moeten doen.
0: Ja. Dus we gaan luisteren naar Like Shit van Stick to the Plan.

0: Ja, en dat was Light Shit van Stick to the Plan.
1: Ah, leuk.
0: Toch?
1: Een leuk plaatje.
0: De titel vind ik ook heel graag. Ja. Stick to the plan. Stick to the plan. Hey, het leukste onderdeel van Luus van de dag is Lul Haags met me. Waarom is het zo leuk? Omdat we altijd lekker schunnig zijn.
1: Ja.
0: Dus we gaan vandaag lekker lesje Haags doen.
2: En ik Lul Haags met me. Even Haags met me.
0: Ja, kijk, meestal zitten we met z'n drietjes en nu zitten we met z'n tweeën.
1: Met z'n tweeën.
0: Maar jij komt met een woord en dan moet ik raden wat het is. Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik heb sowieso hier, zag ik, uitliggen.
0: Uitliggen.
1: Uitleggen.
0: Uitleggen.
1: Nog even in bed blijven, heb ik net gehad.
0: Je hebt gesnoest.
1: Ik heb nog een klassieker die de meeste mensen wel kennen, maar ja, kijk of jij hem weet. Een truttenschudder.
0: Oké, dit klinkt kapot leuk.
1: Een truttenschudder.
0: Een truttenschudder.
1: Ja.
0: Oeh, dit is een heel goed scheldwoord. Truttenschudder.
1: Truttenschudder.
0: Gebruik het in een zin.
1: Komt er weer zo eentje aangereden in zo'n truttenschudder?
0: Is het een auto?
1: Ja. Maar
0: dan, wat voor soort auto? Truttenschudder. Is het zo'n wagen waar zo'n moeder in zit met 5 kinderen?
1: Het is in principe gewoon een kutaltertje.
0: Oh.
1: Het is zo'n klein dingetje. Zo'n iets waar.
0: Weet je, een soort van bureau kunnen we het noemen.
1: Nou, een bureau of een mini bijvoorbeeld. Waar veel vrouwen in rijden.
0: Ah, oké.
1: Truttenschudder.
0: Ja, vroeger was dat voor het K, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, die heb ik ook gehad voor het K. Het was echt mijn favoriete raceauto.
1: Hoewel ik moet zeggen, een mini is dus echt.
0: Die is wat stabieler, hoor. Dus niet zo...
1: Nee, maar dat is ook echt een rallyauto.
0: Ja.
1: Mensen denken altijd, dan rij je alleen maar...
0: Nee, maar die rijdt gewoon heel stabiel.
1: Mini is een leuk raceautootje.
0: Ja.
1: Dat is echt op de snelweg... Op de snelweg is een Mini je beste vriend.
0: Voor het K trouwens ook, hoor. Daar niet van. Ik heb vroeger echt... Voor het K was echt zo... Ging racen met mensen. Oh, nee, mag ik niet zeggen. Nee, ging niet racen. Ik ben altijd netjes geweest op weg.
1: Oké, stiekem mag je mij. Dat dan weer wel.
0: Hey, we gaan naar Pitch the Tune door. Ik heb weer 3 nieuwe nummers gevonden. Alle 3 ander genre. Alle 3 even speciaal. En alle 3...
1: Dat klinkt goed.
0: Gek Haags.
1: Dat klinkt goed.
0: Ik ga je 3 genres geven en dan moet jij zeggen met welke we gaan beginnen. We hebben er eentje. Hip-hop, rap uit de stad. We hebben Haagse muziek. Volksachtiger. En we hebben een soort van meer, een beetje band, pop, indie pop. Nee, niet indie pop. Ik weet niet precies het genre, maar meer de band vibes.
1: Laten we dan beginnen met het volkse. Dan hebben we dat maar gehad. Dan gaan we naar de band. En dan gaan we naar de hiphop.
0: Oké, nou, dan beginnen we dus. Want binnenkort is natuurlijk tijd voor Vlaggetjesdag. En de haring komt er weer aan. En je hebt dan ook alle haringparties. Maar ook Haringfest. En speciaal voor Haringfest is er dus een nieuw nummer uitgebracht. Wat heet door FC Noordzee. Samen met Joop Buit. Het heet Zand in mijn glas.
1: FC Noordzee,
0: ja. En ik vind... Ik vind het altijd hilarisch. Ik hou er wel van. Maar Willem die moet altijd weer een beetje inkomen.
1: Laat me horen dan.
0: Ja, toch wel?
1: Ja. Hey, Mim.

0: Ja, nou, ik ben benieuwd.
1: Ja, wel grappig.
0: Toch wel een beetje... Ja, wel grappig toch. Ja. En je kan een beetje goed op meegaan.
1: Daar is alles wel mee gezegd. Dat is heel grappig. Ja. De kwaliteit... ik vind Joop een schat. Maar Joop kan niet zingen. Die kan niet zingen.
0: Ja, maar soms heb je juist mensen nodig die niet kunnen zingen bij dit soort dingen.
1: Hij weet wel gewoon gezellig,
0: hij brengt
1: maken.
0: Smeertje. Als je hem inhuurt, gewoon maakt niet uit welke partij je staat, je gaat altijd los.
1: Ik kan beter over voetbal lullen.
0: Dat is een waar woord. Oké, volgende nummer.
1: Bandje.
0: Hip-hop of band?
1: Band.
0: Band.
1: Okay, dan band, Elroy, de band.
0: De band. Hebben we het namelijk over de Bird Experience. En de Bird Experience...
1: Oh, gaan we weer Roku of...
0: Nee.
1: Niet zo'n Bird Experience.
0: Het is... komt van de underground. En ze hebben een soort van voodoo-infused psychedelic blues rock.
1: Wat?
0: Ja. Dit was echt... ik vond dit
1: voodoo
0: al...
1: Voodoo-inspired.
0: En er staat voodoo-infused psychedelic blues rock. En soul moves with a strange magnetism casting a spell on anyone who wanders to close.
1: Oké, zo intense.
0: Dus heel hypnotic psychedelic blues rock, dat.
1: Gaan we even kijken of het nummer net zo intens is als de omschrijving.
0: De foto is ook heel intens.
1: Kijk.
0: Ja, het is een soort van... De artiest staat met een soort van schedel van een os of zo.
1: Ja, oké. Het is wel heavy.
0: Ja, toch? Maar ik vond het wel mooi. Ik vond het wel leuk. Oké, we gaan luisteren naar She's So Fine bij The Bird Experience.

0: Ja, en She's So Fine van de Bird Experience. En eerste reactie.
1: Funky.
0: Ja, hè?
1: Ik vind het wel leuk dat
0: echt dat blues, dat oude blues.
1: Een beetje oude blues, een beetje de funk erin.
0: Ja.
1: Ja, nice.
0: Ja, toch
1: ja.
0: Wel?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu naar het laatste genre.
1: Uh-oh. Wow.
0: Het is echt voor de liefhebbers, kan ik er wel bij zeggen.
1: Oh, gelijk.
0: Ja. We hebben ze al eens eerder in de studio gehad. Namelijk van de 5-year Enterprise, Purple 25 en Mangoto.
1: Die hebben een prijs gewonnen, toch?
0: Ja, ze hebben de Rotterdamse hip-hop prijzen gewonnen.
1: Ja, gaat Rotterdam overnemen.
0: Ja, maar sowieso 5-4 Enterprise stond ook op Koningsnacht. En ze staan bij verschillende podia heel vaak op te treden. Ze zijn gewoon aanwezig in de scene. En ja, dat is goed zo. Om te zien.
1: Ja.
0: Nummer wat ze hebben gemaakt heet Slurpee. Ja, dat zover kwam ik. Slurpee.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook.

0: Ja, en dat was Slurpee bij Mankoto en Purple 25.
1: Ik snap dat je zegt, je moet ervan houden.
0: Ja.
1: Maar ik hou ervan.
0: Ja, het is een beetje een andere vorm van hiphop die de laatste tijd steeds populairder wordt.
1: Ja, ja, dat is
0: een beetje... En het is, ja, je moet er echt een beetje in zitten, wil het een ding zijn.
1: Ja, en je moet ook niet willen dat het hele inspirerende tekst heeft. Moet gewoon...
0: Bam, bam, bam, lekker bam, bam, en een beetje baby. Losgaan.
1: Ja.
0: Ik heb wel meteen trek in slurpjes, zei ik net.
1: Ja.
0: Ik heb meteen wel dat ik denk, weet je waar ik ook trek in heb?
1: Nou.
0: Softijs met disco-spikkels.
1: Je hebt altijd zin in softijs met disco.
0: Ja, maar ik
1: heb
0: dus tot nu toe kan ik dus niet vinden waar ik softijsje met disco-spikkels kan halen.
1: Ik heb dus wel gehoord dat je jou daarvoor 's nachts mag wakker maken.
0: Ja, 100%. Iedereen mag me daarvoor wakker bellen. En als je zegt, emergency, softijs, ben ik daar.
1: Met
0: disco-spikkels.
1: Ja, dat stelt er niet.
0: Of misschien bij de Shamin. Hebben ze daar nog, denk ik, softijs? Softijs is echt uitstervend begrip.
1: Nee, toch wel van die cafetaria's waar ze volgens mij echt wel die soft.
0: Ja, maar dan moet ik ver. Ik heb het niet in mijn wijk. Oké, voordat we afdwalen in mijn softijs quest... gaan we door eigenlijk naar het volgende stukje. En dat is de laatste les van je zaterdag voordat je weekend mag beginnen. Of gaat beginnen.
1: Laat me leren dan.
0: Ja, laat me leren.
2: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger...
0: Ja, we gaan terug de tijd in. En meestal doet de andere co-host dat. Maar nu doe ik het.
1: Ja,
0: en
1: de stoel is leeg.
0: De stoel is leeg. Er is niemand. Nee, maar maakt niet uit.
1: Niemand wilde.
0: Als we hebben over Paleistuin. Kom je daar vaak of niet? In de zomer?
1: Ja. Dat achteringangetje.
0: Niet veel mensen weten dat trouwens, ja, hè?
1: Ik vind altijd leuk
0: dus
1: om...
0: Dus waar is dat? Oude Molstraat? En dan kan je zo aanbellen, zo.
1: Ja, en dan kan je naar binnen. Ja. Ik neem altijd mensen die niet uit Den Haag komen mee van... Oh, dan gaan we via het achter.
0: Nee, kijk, ik weet wat geheimd.
1: Ja.
0: Het heeft altijd wel wat magisch. Maar ik vind sowieso de Paleistuin echt een heel mooi stukje. En dan mag je maar komen totdat de zon omlaag gaat, toch? Dat was de afspraak.
1: Ja,
0: als de zon omlaag gaat, dan moet je het park uit.
1: Ja,
0: dan heb je maar een Suseni.
1: Er staan genoeg grote mannen die je even naar buiten begeleiden.
0: Maar dit is dus de tuin van letterlijk het paleis. En er staan dus heel veel standbeelden.
1: Welk paleis?
0: Het Noordeinde. Waar je nu trouwens ook tickets voor kan halen. Los van het feitje wat ik nu ga vertellen. Nee, nog niet. Maar ik wil wel weer gaan. Lijkt me wel heel leuk. Maar er staan dus heel veel standbeelden in de tuin. En er staat dus ook een standbeeld in over van een ballon. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Want dat heeft heel veel betekenis. Want de allereerste ballonvlucht ooit boven Nederland... was door Jean-Pierre Blanchard. En dat was namelijk in Den Haag. En wel vanuit de Paleistuin. En dat gebeurde op 12 juli 1785. En de Franse Jean-Pierre zat in de mand. Het was een professionele ballonvaarder die door heel Europa testvluchten uitvoerde. En een jaar eerder was de eerste luchtballon trouwens ook al opgelaten vanuit de Paleistuin. Maar die was onbemand. Dus dat was de eerste bemande ballonvaart.
1: Dus je hebt en de eerste ballonvaart en de eerste bemande ballonvaart.
0: Allebei vanuit de Paleistuin. Waarom specifiek de Paleistuin en niet bijvoorbeeld Malieveld? Vraagteken, maar ik weet ook niet toen hoe het Malieveld was, meer een bos.
1: Ja, misschien dat de koning destijds ook dacht, groter, doe gewoon in mijn tuin. Dat vind ik echt...
0: Ja, zo ook meer voor de elite, toch? Dat de elite ging kijken. In 1807 had Jean-Pierre maar liefst 66 ballonvaarten uitgevoerd. Een astronomisch hoog aantal voor die tijd. Hij stierf op 7 maart 1809 in Parijs. Had enkele maanden eerder bij een ballonvaart boven Den Haag een hartaanval gekregen.
1: Ja, dan moet je naar beneden.
0: Ja, dan moet je heel snel. Maar het standbeeld is dus in 1959 gemaakt door twee kunstenaars, M. van den Burg en P. Donk. En in oktober 1960 werd het beeld officieel onthuld in de Paleistuin.
1: Ja, leuk.
0: Leuk toch?
1: Heb jij ooit in een luchtballon gezeten?
0: Nee, ik ben hartstikke bang voor hoogtes. Als ik daarboven zou zitten, zou ik niet eens naar beneden durven kijken. Ik zou alleen maar zitten huilen.
1: Ja, jammer dat Luus niet is. Luus is laatst wel in een ballon geweest.
0: Ja, maar die houdt wel van dat soort dingen. Ja. Die zit ook in helikopters en weet ik het allemaal.
1: Ja,
0: springt uit vliegtuigen. Die doet van alles en nog wat.
1: Ik heb ook nog nooit in een helikopter gezeten. En dat wil ik wel heel graag.
0: Ja?
1: Lijkt me echt tof.
0: Oh. Ja, misschien...
1: Kan ik jou ooit strikken voor zoiets geks? Of ben je dan echt...
0: Kan wel, maar ik zal waarschijnlijk wel zo zitten van... Leuk. Ja, echt superleuk dit.
1: Okay, ik ga...
0: Heel leuk.
1: Good to know.
0: Ja, toch? Hey, terug naar Haagse muziek. En dan daarna naar de Haagse muziek gaan we even kijken... of we onze co-host kunnen inbellen. Kijken of ze een beetje wakker is. En dan toch ga ik het favoriete nummer van vorige week... afspelen.
1: Oh.
0: Roe. Ik vind het gewoon een helemaal geweldig nummer.
1: Oké.
0: Het is van Inneroe. En het heet Roe. Roe.
1: Als je best een duif wordt, die komt uit je radio.
0: Ja, die komt uit je radio, niet in je huis. Ik vind het gewoon te leuk.

0: Dat was roem van de innerroem. Goed, dit is toch puur genieten?
1: Het is...
0: Ik kan dit altijd voor me aanzetten, word gewoon blij.
1: Het is zo'n goed nummer, maar het is...
0: Roem.
1: Dat is zo vaag.
0: Het is zo vaag, maar dat maakt het toch heerlijk?
1: Ja, ik vind dat...
0: Puur genieten dit.
1: Ik vind dat moeilijk. Ik vind
0: ik weet het. Als het vage nummers zijn, dan zit je altijd zo...
1: Wat is dit?
0: Ik had laatst ook echt een vaag nummer gehoord. En toen dacht ik van, oeh, dit is ook wel grappig om te draaien.
1: Ja...
0: Ja, en toen werd ik ook wel, dat ik dacht van, dit klinkt ook wel grappig.
1: Je bent mijn beste, hè?
0: Nou, ik heb wel gemerkt dat jij hebt een hele specifieke muzieksmaak. Hele oude muzieksmaak heb jij. Oude ziel muzieksmaak.
1: Ik heb wel een oude ziel, ja.
0: Oké, wij gaan dus nu live in de uitzending, gaan we proberen om onze lieve vriendin wakker te bellen. Kijken of ze opneemt. Want we bellen natuurlijk wel met een ander nummer. En ik weet niet of deze ook... hij wordt gebeld. Hij wordt gebeld. Ik hoop.
2: Gelieve het nummer te controleren en opnieuw te proberen.
1: Gelieve het nummer te controleren en opnieuw te proberen.
0: Nou, wacht even hoor. Ik ben een 1 vergeten. Ja, dat is zo gebeurt dat, hè. Wacht, zo gaat dat. Even kijken. Ja, ik wilde het bijna hardop zeggen. Toen dacht ik ineens, nee, deze, dat mag niet op de radio. Want ze zit natuurlijk, volgens mij zit ze in het buitenland. Dus ik vraag me af of ze überhaupt dit binnenkrijgt.
1: Ja, moet even kijken.
0: Ja, misschien.
1: Druk op de bel. Gaat in ieder geval over.
0: Gaat over. Oh, hoop wel dat ze opneemt. Zou wel leuk zijn. Anders gaan we gewoon 3 keer achter elkaar bellen. Want je weet hoe ik ben. Ik ben echt zo'n stalker. Dit is je via.
3: Goedendag. Dit is de voicemail van...
0: Ze heeft opgehangen.
3: 06.
1: Nog een keer bellen.
0: Nog een keer. We gaan nog een keer bellen. We gaan nog een keer bellen.
1: Stop. Ik heb door naar mij gepraat.
0: Het werkt niet. Het gaat niet weg.
1: Oké,
0: we gaan nog een keer.
1: Oké.
0: Ja, ze komt niet van ons af, kan ik je wel vertellen. Dan moet ik even opnieuw. Wacht even hoor. Kijken of ze... We hebben niet Liewe's nummer, hè? Dat zou ook nog... Oh, wacht, er wordt nu verkeerd gebeld. Ja, nee.
1: Er wordt nu weer een 1 vergeten.
0: Nee, ik was gewoon niet verder gegaan met het nummer. Ja. Misschien, want Liewe... Ik heb Liewe's nummer niet, anders hadden we Liewe gebeld.
1: Had hij wel opgenomen?
0: Ja, denk het wel. Want misschien denkt hij dat het spoed is of zo.
1: Denk dat het spoed is?
0: Misschien moeten we Maxime even appen van... Yo, wat is Liewe's nummer?
1: Mogen we
0: Liewe's nummer? Luus, neem nou op, joh.
1: We willen iemand irriteren.
0: Je bent toch al wakker?
1: Wel zo'n tijd dat je op vakantie tijd wel was.
3: Goedendag. Dit is de voicemail van 0.
0: Ik ga Maxine even appen. Wat is Liewe's nummer?
1: Dat kan. Heb je wel opgehangen of hebben we nu ook een hele voicemail aan het in?
0: Nee, hij is al opgehangen.
1: Dat lijkt me mooi.
0: Hij is al opgehangen. Okay. Nee, want anders. Nee, dat gaat ze niet horen.
1: Ben je echt een voicemail van een uur aan het inspreken?
0: Jammer, ik dacht echt wel stille hoop. Dat ik dacht van, nou, misschien dat ze ineens random wakker schiet of zo, weet je? Als ze ineens denkt, oh my god, what's happening?
1: Ja, het ligt er een beetje aan wat gisteren even aan.
0: Oeh, ja, misschien hebben ze een heel leuke avond gehad misschien met z'n allen. Want ze is met de familie weg.
1: Nou, misschien denk ze, is het gewoon goed? Laat me maar eens.
0: Hé, dan gaan we gewoon even... Ik ga even wachten op antwoord van Maxime. Die is meestal vroeg wakker, want die heeft straks ook uitzending.
1: Ja,
0: we gaan even leuk nieuws in. Want vroeger hadden we altijd de Havana.
1: Buitenhof. Strandtent, ja.
0: Ging ik erg vaak heen. En die sloot in januari natuurlijk zijn deuren. En toen was iedereen eigenlijk een beetje van... Oh my god, what's happening? No. En er komt dus een nieuwe... Er stond ineens laatst een nieuwe naam op de ramen. Namelijk Rogue. En Rogue gaat namelijk binnenkort open. Volgende maand wel. Want de eigenaar van Strandtent Barbarossa. Ja, hebben het overgenomen.
1: Leuk.
0: En ze zijn flink aan de slag geweest met de renovatie. Ze hebben een nieuwe keuken. En enthousiast kok Boris kookt daar mediterraanse gerechten.
1: Maar hebben ze ook een rogue ruimte?
0: Een rogue ruimte. Oh, dat zou wel grappig zijn, hè? Rogue.
1: Dat je de rogue ruimte
0: rogue.
1: Ja. Ik zou alleen maar een rogue ruimte erin doen, omdat mijn zaak rogue heet.
0: Ja, maar ik denk dat het wel goed is. Even vernieuwing van dat plein.
1: Ja.
0: Want het viel een beetje weg. Het viel een beetje zo half-half.
1: Ja, je hebt ook die nieuwe burgertent daarnaast zitten natuurlijk.
0: Ja, het Duitse burgertent.
1: Hansim Gluck of zo.
0: Ja, met dat poppetje zo.
1: Ja, ik vind dat stoplicht dingetje.
0: Ja.
1: Ik heb nog niet gegeten.
0: Nee, ik ook nog niet. Moet nog wel. Ik hou echt van hamburgers.
1: Wil iemand maar laten weten of het lekker is?
0: Hey, nog wat moois. Volgende week is het namelijk 4 juni opa en oma dag.
1: Opa en oma dag.
0: Heb jij nog opa's en oma's?
1: Ik heb ze allemaal nooit gekend.
0: Oh, wauw. Ja. Oké, okay. Nee, ja, ik heb ze niet meer.
1: Die waren allemaal cassiwelen voordat ik eruit kwam. Volgens mij is mijn laatste, mijn laatste oma overleden in 1990. En ik kom uit 95.
0: Oh, wauw. Oké. Okay.
1: Maar ik heb wel twee hele lieve ooms, de broers van mijn moeder.
0: Oké, okay. Nou, dat zijn een beetje
1: mijn,
0: je
1: opa's. Opa en oma gewoon... Ja. In zeg maar Super Saiyan vorm.
0: Ja, precies. Dus dat kan ook. Ja. Maar stel, heb je nog wel een opa en oma, kan je dus die dag kun je een oudere gratis meenemen naar een restaurant. Dat klinkt ook gek. De actie heet namelijk Een tafel voor twee tegen eenzaamheid. Is bedacht door Oma Soep. Bijna 200 restaurants in heel Nederland doen mee, waaronder een aantal zaken in Den Haag. En dus neem je opa en oma mee op sleeptouw. Nou, op sleeptouw zeg ik altijd, neem ze gewoon mee op date. Dat klinkt veel leuker.
1: Ja.
0: Nodig liever je buurvrouw of oom uit, dat mag ook. Maar het zit natuurlijk wel, je moet wel even afspreken. Deelnemende restaurants in Den Haag zijn Sla, Vegan Pizza Bar, de Pizza Bakkers, de Boterwaag, Brasserie Runners, Indian Curry Club en de Fred Brasserie. Dus dan kan je lekker gezellig met je opa nog even gaan chillen.
1: Ik vind dat echt heel cute.
0: Leuk toch?
1: Ik vind dat echt heel cute.
0: Het is wel leuk. Zouden mensen meer moeten doen op date met je opa of oma? Ja, het is echt of allebei. Schattig. Kan allebei.
1: Ik vind het echt heel mooi.
0: Ik heb
1: word een klein beetje emotioneel.
0: Ik heb adoptie-opa's en oma's.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, gewoon, ik werk in de wijk toch als vrijwilliger van Bezuidenhout. En dan heb je een paar van die heel oudjes. Ze noemen zichzelf oudjes, dus ik mag het zeggen. Ja, ja, ja. En die zijn bijna, die gaan richting de 90. En dan is dat altijd, ja, maar deze soort van mijn dochter. En iedereen gelooft dat. Terwijl ik ben haar helemaal niet haar dochter, cute. Maar iedereen gelooft het. Het is heel leuk.
1: Ik vind dat heel cute.
0: Dat is heel lief.
1: Ja, shout-out naar alle opa's en oma's.
0: Ja, toch?
1: Nou, nee, het is geen Haagse band helaas. Of dat we het nummer van K3 kunnen doen.
0: Oh, ja, maar dat kan...
1: Iets met oma, toch?
0: Ja.
1: Oma's aan de top. Dat is
0: het. De kan niet op. Oma's aan de top.
1: Ook wel Loki banger.
0: Ja, nou, Loki banger is gewoon een banger. Gewoon, hun concert was gek uitverkocht.
1: Ja, maar echt keer op keer.
0: Niet normaal gewoon. Ja. Zullen we nog één keer testen? Kijken of ze nog één keer misschien...
1: Ja, laten we één keer testen dan.
0: Ja, ik krijg geen reactie van...
1: Van
0: de collega.
1: Helaas.
0: Echt jammer dat ik Lieuws nummer niet heb. Want dan had ik twee opties namelijk.
1: Heb jij het nummer van de moeder?
0: Nee, ook niet. Moet ik eigenlijk ook binnenkort even regelen. Als soort van noodlijn.
1: Misschien dat hij een andere... Ik denk dat hij wel in een andere kamer ligt. Ik hoop dat hij in een andere kamer ligt. Dat zou toch gek...
0: Nou ja, je weet niet. Ja, misschien hebben ze een andere vakantiedeal.
1: Ja.
0: Maar zou het zijn als ze in het buitenland zitten... of deze lijn wel daarheen kan?
1: Ja, tuurlijk kan dat.
0: Oké, wacht. Voordat hij ineens weer overstapt op dingen, dan krijg ik dat weer.
1: Dit is de voicemail van.
0: Hij gaat wel over.
3: Goedendag.
1: Doei. Gezellig. We bellen.
0: Misschien rond 10 uur probeer ik nog een poging nummer 13.
1: Poging nummer 13.
0: Hey, we gaan naar jouw muziek. En jouw muziek is de Certified Banger.
1: Ja.
0: Heb je hem er wel of niet in?
1: Ik heb hem erin gezet.
0: Oké, nou, gelukkig. Even kijken. Borderline?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zat te twijfelen deze keer.
0: Ik ken dit niet,
1: keer.
0: Totaal niet.
1: Nee, dat dacht ik al. Ik denk dat de meeste mensen het niet kennen. Het is een zangeres uit Noorwegen.
0: Ja.
1: En ze is een jaartje jonger dan ik.
0: Oké. Okay.
1: En ja, als ik dit hoor, krijg ik er zoveel energie van. En het doet een beetje denken aan de stijl van mijn favoriete band. 1975. Ze zit daar heel erg in die stijl.
0: Oké. Okay.
1: Maar je wordt hier gewoon... Ja, het is echt even vrolijk wakker worden. Het is echt vrolijk wakker worden.
0: Nou, dat is toch belangrijk.
1: Daar gaat het om.
0: Oké, dus Sigrid.
1: Sigrid. Met Borderline.
0: Met Borderline.

Ja, en dat was Borderline van Sigrid. En wij gaan door naar het volgende nummer. En dat is namelijk... Ik had een beetje zitten kijken, want er staan heel veel nieuwe nummers tussen. En ik dacht ineens van... Ja, misschien doen we wel weer een beetje Planktoon. Dat vind ik wel leuk. Dus lekker luisteren naar Hoofd, Hart en Handen van Planktoon.

om te zeggen dat het goed komt. Om te zeggen het komt goed. Het komt goed omdat we het zeggen. Omdat we het zeggen kunnen.

0: Ja, en dat was Hoofd, Hart, Handen van Planktoen. En onze eerste gast is er al, dus...
1: Lopen, joejoe.
0: Ja, want we hebben zometeen Soef in de uitzending. En Soef, ik zweer, ik heb hem eens een keer zien optreden. En ik was helemaal fan van die jongen. Gewoon fan. En hij gaat zometeen ook een nummer live doen. En dat is heel leuk. Ja, daar word ik gewoon helemaal blij van. Daarna komt Dominique langs van Aircoot Scheveningen. Die doen al jaren een soort van samenkomst van... wat is het? Volkswagen Kevers. En die kan je dan zien op de pier. Of in ieder geval op de boulevard. En dan kan je dus op de zondag kan je dus daar helemaal langs lopen. En dan zie je allemaal historische Volkswagen Kevers. Ja, ik vind dat altijd wel wat hebben hoor, dat soort dingen. Net zoals als je oude auto ziet, weet je wel, Porsche of zo, dat soort dingetjes. En in het laatste uur komt Lenio langs met een voordracht over de zomer. En dan hebben we ook nog een Haagse avontuur naar de Bunkerdag. En in dit geval, de Bunkerdag, gaan we naar dit jaar het officiële Atlantic Wall Museum bij de Badhuisweg. Dat hebben we elk jaar, kwam er eigenlijk een hele speciale bunker naar voren, waardoor we elke keer niet daarheen gingen. En dit jaar gaan we voor het eerst wel daarheen. Dus dat is gewoon heel leuk. Ja, en om weer even je weekend weer een beetje lekker relaxed te laten zijn, gaan we even muziek draaien van Sherry Ann met Calm Aan.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Haagse Ypenburgse stationsweg aangereden samen met haar man. Journalist Ron Vreese heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
7: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
6: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend van het NOS-journaal, hij was daar politiek verslaggever, is blij met de prijs. Kinderen krijgen wat extra aandacht op de Poolse Dag van het Kind. Met name Oost-Europese viering zal ook in de wijk Laak gevierd worden. Polka, het Centrum voor Poolse Vrouwen, organiseert een dag vol activiteiten. De feestdag is nog niet heel erg oud. Sinds 1949 vieren mensen uit Polen de Dag van het Kind in het kader van de Internationale Dag van het Kind. Er zijn veel verschillende data voor andere landen, maar de meeste doen het op 1 juni. Dan nog het weer. Bewolkt, kleine kans op een bui. Bij een zwakke tot matige zuidenwind is het ongeveer 27 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, weinig wind. De minima 14 graden. Morgen periode met zon. Op de meeste plaatsen droog. De maxima dan zo'n 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent.
8: 100%
9: ja!
8: Oh ja, sorry.
9: En geen koken.
8: Ja, Willem zit gewoon naast me.
9: Gewoon jij en ik. Ja,
8: jij en ik.
9: Ik zit wel inmiddels gewoon naast je, ja.
8: Ja, laatst kreeg ik tegenover me. Ik mag niet meer zeggen dat je naast me zit, maar je zit tegenover me. Ik kreeg op mijn kop toen ik iemand aan het interview was.
9: Nou, in principe zit
8: ik... Ja, maar valt wel mee,
9: het
8: toch?
9: Het voelt naast je.
8: Ja, voelt naast. Ja. Hey, we gaan weer even wakker worden, want het is 9 uur op deze mooie zonnige dag. Ja, de wolken zijn al bijna helemaal weg. Het is blauwe lucht buiten. Heb je al gekeken hoe warm het wordt vandaag?
9: Ik denk...
8: 25 graden.
9: 24, dacht ik.
8: Ik ging van 25 uit.
9: 25.
8: Ja? Ja, toch? Beetje goed ingeschat.
9: Ja, 25.
8: Daar vond ik wel... Ik heb er wel zin in, hoor. Lekker warm zonnetje.
9: En daarna wordt het weer koud en regen.
8: Ja, het is Nederland, hè. Dat kan je verwachten.
9: Het kan vriezen, het kan dooien.
8: Precies. We gaan even lekker wakker worden. En we hebben wel je favoriete wekker daarvoor. Namelijk klaarstaan.

0: wake up. Gotta wake.
1: You gotta wake up. Want het is tijd gewoon. Tijd om op te staan, want het is een mooie zaterdag. Je moet een beetje genieten. Genieten van de, van, ja, van de wereld.
2: Het is echt heel mooi en stad. Heel blauw.
1: Heel mooi en blauw, hè? Ja, ik hou daarvan.
2: Hier in de
1: stad. Hier in de stad. Hey, om je dag weer een beetje goed te beginnen. Net zoals in het eerste uur ben je ook in het tweede uur van ons goed nieuws gewend. En daar gaan we zeker mee door. Want er is goed nieuws. De Haagse Bieb wordt gratis. Een boek lenen voor op vakantie of een luisterboek aanzet in de tram. Vanaf 2027 wordt dat een stuk goedkoper. Want alle inwoners van Den Haag kunnen dan gratis lid worden van Bibliotheek Den Haag. De boetes verdwijnen definitief.
2: Ja.
1: Oké, okay. Ik niet helemaal of dat nou... Maar kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen nu al gratis lid worden van de bibliotheek. En vanaf 4 januari geldt het ook voor volwassenen. Met het nieuwe gratis lidmaatschap kun je straks tot 5 boeken per jaar lenen. En daarnaast kun je in de bibliotheek computers gebruiken en online oefenprogramma's doen, zoals leren werken met Excel of leren solliciteren. Voor wie meer en vaker boeken en tijdschriften en weet ik veel wat wil lenen, heb je een basislidmaatschap van 4 euro per maand. En dan leen je 5 items tegelijk. En een compleet lidmaatschap is 6 euro per maand. En dan heb je toegang tot 20 items tegelijk.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Dat is toch goed?
2: Ik vind het, ja.
1: Stimuleer mensen om te lezen en te doen.
2: Ik ben heel erg bevooroordeeld, maar ik vind het echt heel goed. En je hebt ook echt... Ik ben ook verbaasd over hoeveel bibliotheken je hebt in Den Haag.
1: Heel veel.
2: We zitten nu in de centrale.
1: Ja.
2: Maar in meerdere stadsdelen heb je gewoon meerdere bibliotheken. En dus, ja, ik kan niet goed genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te lezen.
1: Ja, en daar komt weer goed nieuws bij. Want er komt een boek bij over tweelingvaders.
2: Wat moet ik me voorstellen? Ja.
1: Twee vrienden komen er namelijk in 2022 achter dat ze allebei een tweeling krijgen. En de vaders merken dat er niet veel wordt geschreven voor vaders van tweelingen en nemen de pen in eigen hand. En hun boek Superpapa, een praktische gids voor. En door tweelingvaders zetten zij hun beste tips voor nieuwe tweelingvaders op een rij.
2: Ja, shout-out naar überhaupt vaders. En vaders die dit doen. En dan zorgen dat je andere mensen helpt.
1: Ja.
2: Ik vind dat echt... Ja, kijk... Ja. Sowieso de allergrootste shout-out naar moeders. Want die staan echt sowieso altijd...
1: Zal ik stiekem wel een beetje over op te wachten. Want ik dacht, hallo.
2: 10.000 keer boven de meeste vaders. Maar ik vind het goed dat het meer naar de voorgrond komt. En dat vaders ook gewoon hun ding pakken. En gewoon vader zijn.
1: Ze zeiden ook gewoon, bijna alle boeken zijn geschreven voor moeders. En die schrijven over hun eigen ervaring. Dat is altijd leuk om te lezen. Maar iets voor vaders van tweelingen, dat bestond nog niet. En volgens mij bestaan er ook vrij weinig boeken over hoe een vaderschap ervaart.
2: Ja,
1: als het gaat om baby's
2: ik denk dat we daar
1: en kinderen.
2: Sowieso mannen wat minder praten over dingen die ze voelen en emoties en zo. En juist goed dat zeker in het vaderschap. Ja, weet je hoe... Als je vader bent, weet je hoe belangrijk jij bent in het leven van je kind?
1: 100%.
2: Ja. En dus laten we daar meer over schrijven.
1: Ja, de belangrijkste tip is om als ouder tijd voor jezelf te nemen.
2: Classic mannen.
1: Zo van, ja, we moeten extra tijd voor onszelf nemen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kunnen,
2: maar gewoon...
1: Ja, even tijd voor mezelf. Ik ga nu even golven. Doei! Ja.
2: Papa,
1: hij zegt, dan word je een betere vader of moeder van, al is het maar 10 minuutjes. Het kan best een periode zijn dat je compleet overweldigd wordt door die baby's. Maar en dan kan je er echt mentaal aan onderdoor gaan. Dus gun jezelf ook de pleziertjes.
2: Ja, dus...
1: Ik vind dat lastig gezegd, want moeders, hun hoofd staat altijd aan.
2: Ja, maar ik denk
1: zij zorgen zelfs zonder dat ze er bewust mee bezig zijn.
2: Ja, maar ik denk ook dat ook voor moeders gewoon een hele goede tip is. Je moet ook af en toe...
1: Ja, gewoon jezelf treaten. Kijk, treat yourself. Ja,
2: als je vader of moeder wordt, ben je voor de rest van je leven vader of moeder. Je kan niet meer terug.
1: Nee.
2: Maar daarnaast ben je ook nog steeds je eigen persoon. Ja. Dat mag er ook zijn.
1: Praat maar met mijn vader. Die komt niet meer van me af.
2: Nee, ja.
1: Kom weer binnen. Ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Je komt niet van me af.
2: Nee,
1: ik besta.
2: Heeft hij zelf voor gekozen? Heeft hij zelf zorg voor gedragen? Letterlijk en figuurlijk?
1: Hey, en nog wat dingen. Zoals vandaag, je kan al zien 25 graden, heel veel zonnetjes. Op je hoofd en op je schouders en dingen. En ik zie iedereen een beetje rondlopen.
2: Schouders, knieën.
1: Ja, nee. Ik hou me netjes. maar dat betekent ook dat je dus heel snel rood kan worden als een garnaal. Als dat niet voor jouw huid geschikt is. En wat betekent dat dan? Lekker smeren, smeren, smeren met de zonnebrand. En er staan dus overal door Den Haag palen met gratis zonnebrand.
2: Ja, dit is zo
1: is perfect.
2: Op het strand heb ik ze ook gezien.
1: Ja, op Scheveningen staan ze. Kijk, tuin staan ze. Ze staan, sommige dingen staan ook in het centrum. Volgens mij staan er ook een paar. En dan heb je ook zo'n overzicht waar je dus kan zien waar de palen staan. Ik vind dat
2: fantastisch.
1: Geniaal.
2: Luister naar me. Smeer je hoofd. Smeer.
1: Oké.
2: Smeer.
1: Heel intens dit. Heel intens.
2: Ja, maar ik zag ook voorbij komen dat mensen minder doorhebben hoe schadelijk het kan zijn om heel veel in de zon te zitten.
1: Ja, de zon is intens. Ja. Heel intens is dit. Ja,
2: dus smeer.
1: Wij gaan weer naar Haagse muziek. We gaan weer even terug in de tijd. En we hebben Maak mij nou rijk van Jorik Westland.
2: Ja, Maak mij nou rijk.
1: Die was wel leuk, toch? Ja. Volgens mij was hij ook wel een beetje hard.
2: Ja, dus als je denkt...
1: Ja, maar dan kon je gewoon lekker wakker worden. Ik heb er net rustige muziek gedraaid, toch?
2: Ik vind hem leuk.
1: Ik vind hem ook leuk. Dus daarom gaan we ook gewoon draaien. Ook. Huppa. Ja. Gewoon,
2: als je niet van harde muziek houdt, draai hem ietsje zachter. Dan zo meteen
0: Terug naar die 9 tot 5. Ik wil levenslang vrij zijn. Geen stress, ik geef niks onder tijd. Hoe maak me nou rijk? Hoe maak me nou rijk?

0: Ja, en dat was Maak Me Nou Rijk van Jorik Westland. Alweer van een tijdje geleden, maar net zo leuk. Lekker een beetje hard.
1: Westland.
0: Even erin. Hey, we zitten namelijk in ons tweede uur. En dat betekent dat wij gasten in de studio hebben. En in dit keer hebben we uitgenodigd Soef. En hij is een artiest in hart en nieren. Dat zie je ook zeer zeker als hij aan het optreden is. En ja, eigenlijk ben ik wel heel blij om je in de studio te hebben. Want wij kennen je allemaal van het nummer Dans in Den Haag. Wat ik ook al meerdere keren heb gedraaid, daar niet van. Maar ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, het is voor mij is het ook een beetje van, want je gaat al wat langer mee. Ja. En wat ik ook hoorde was, je hebt een 3FM-hitnotering gehad. Hele lovende recensies. Je hebt meegedaan aan popronde.
2: Nee, dat laatste.
0: Of het laatste niet?
2: Nee.
0: Wacht.
2: Nou, maakt niet uit.
0: Nou, in mijn hoofd was het dan de popronde.
1: Maar... Ja, dat kunnen we nog wel regelen.
0: Kunnen we? Dat kan nog wel mogelijk ooit.
2: Zeker, ja.
0: Maar ooit dat als mensen jou zien, hoe zou jij jezelf als artiest omschrijven? Want ik vind dat dus extreem moeilijk. Want ik vond, ja, er komt van alles bij kijken.
2: Ja, zeker, ja. Ja, Soef is eigenlijk, ik ben Soef. En Soef is eigenlijk een deel van Moos. Ik heet Moos, in het echt.
1: En, in real life? Ja.
0: In real life heet ik Moos, maar 's nachts ben ik Soef.
2: Ja, Soef is een soort van een stukje van Moos wat heel erg is uitvergroot. En het is eigenlijk ook gaandeweg met de band erbij een beetje uit de hand gelopen. Dus aanstekens tot een hele wereld met... De jongens hebben ook allemaal een soort personage. En het is eigenlijk een soort hele wereld geworden... waarin er heel veel vrijheid is voor de fantasie eigenlijk. En wat Soef allemaal doet en is. En een hele lifestyle. Ik heb mijn eigen haarlijn. Ik heb mijn eigen kledinglijn. Ik heb zelfs een beetje mijn eigen taal.
0: Oh.
2: De Soef straattaal, de Soef slang.
0: De Soef slang, geef ze een paar woorden. Gooi ze een paar woorden op ons.
2: Vakka wakka... FOMO FAKKA. valt ze voor mijn jakka. Ja, jakka bestaat dan al wel. Ja. Maar, dat soort
0: Want je
2: dingen.
0: Maakt ook heel vaak op Instagram allemaal filmpjes... die echt super relatable zijn voor mensen die uit Den Haag komen.
2: Ja.
0: Gewoon als ik jou al... Ik heb die filmpjes wel eens naar je doorgestuurd.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: En dan zei ik echt zo van, oké, dit... Ik begrijp dit 100%.
2: Oh, leuk.
0: Ja, om gewoon... Je hebt wel eens een filmpje volgens mij gedaan over een oom of een tante in het Haags. En toen dacht ik, oh, dit is heel herkenbaar.
2: Oh,
0: dit is, iedereen heeft wel zo iemand in zijn leven.
2: Ja.
1: Maar je had het net ook over de band die erbij... Wat voor soort muziek moeten we een beetje denken?
2: We zijn eigenlijk begonnen met een soort electropop plaat. Die staat nu ook online op Spotify. En nu de tweede plaat is meer een soort trance pop.
1: Mm-hmm.
2: En hebben we ook heel fijn advies gekregen van bijvoorbeeld Dennis Wacob Reijers, die voor Chesto heeft geproduced. En van Skold van Prinses en de Geit en zo. Dus het klinkt allemaal nu wat meer elektronisch.
0: Oh, dat is
2: meer
0: wel mooi.
2: Dan dat het was. En het gaat weer net even wat dieper, wat artistieker, I guess.
0: Want waar hou je dan een beetje... Want er stond ook, je wordt sterk beïnvloed door het nachtleven... maar ook rauwe emotie en humor. En dat zag ik ook echt on stage.
2: Ja.
0: Hou je uit... Wat is een beetje... Ik wil niet zeggen zo'n afgeknapte... Weet je zo van, oh ja, wat is je inspiratie? Maar het is meer zo van... Ik merk dat er een diepere laag aan jou zit als je optreedt.
2: Ja.
0: Waar komt die specifiek vandaan? Want ik neem aan, als Moos ben je gewoon... Moos, maar Soef heeft dan juist... Die kan expressie tonen en losgaan.
2: Ja, Soef is eigenlijk... Ik doe met Soef wat ik misschien eigenlijk al heel lang had willen doen... maar het nooit echt durfde of zo.
0: Ja.
2: Ik ben natuurlijk ook nu wat ouder, dat misschien wel makkelijker gaat. Maar ik ben eigenlijk... Moos is heel verlegen en die denkt heel veel na en zo. Maar Soef die denkt juist helemaal niet na. En die gaat gewoon, weet je wel. Dus het is eigenlijk ook een soort van... ook misschien voor andere mensen dat... Ik heel graag ook onstage en live een soort veilige plek wil creëren... waarin iedereen gewoon zich lekker mag laten gaan. Omdat dat voor mij heel goed werkt en heel fijn is. En ik daar heel erg in geloof dat dat goed is.
0: Hoe hebben als mensen voor bijvoorbeeld... Want je hebt natuurlijk vaste aanhang. Maar als mensen voor het eerst jouw muziek zien... Wat zijn een beetje hun reacties?
2: Vaak niet... Iedereen snapt het altijd, zeg maar, gelijk.
0: Okay.
2: Ik heb ook wel eens mensen live die dan ook de humor... Sommige mensen die pikken dat heel snel op en die vinden dat echt lachen, weet je wel. En sommigen, daar kost het wat meer tijd. Of die zijn een beetje in verwarring van, hè, maar wat bedoel je nou? Maar dat is alleen maar leuk.
0: Die gaan het echt ontdekken en uitpluizen. En ik zat daar gewoon zo... ik begrijp dit.
2: Ja.
0: Ja, ik wil, ja, dat is gewoon hilarisch, toch? Ja, ik vind wel. En straks sta je. Je hebt best wel aankomende tijd. Heb je leuke optredens staan? Ja. Je staat ook op Kaderrock.
2: Ja, klopt.
0: Dat is best wel een statement. Als je op Kaderrock staat.
2: Oh ja, bedankt. Ja, ja. I guess. Ja.
0: Ik vind wel met de line-up waarmee je staat. Ja. Is best wel. Ja, is niet niks.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik was ook echt ontzettend blij. Zelfs een klein beetje emo toen ik daar mocht spelen. Want ja, er staan altijd ook van die legends, weet je wel. Van die Haagse legends.
0: Ja, die staan er nu ook.
2: Ja, die staan er nu ook weer. Ja, klopt. Ja.
0: Ik zag echt dingen langskomen. Ik denk, wauw.
2: Ja, klopt. En het is dan toch wel bijzonder dat ik daar dan tussen mag staan. Met Zoef. Ja.
0: Ja, maar dat laat dus ook zien dat de programmeurs daar ook denken van... ja, maar dit is wel een Haags pareltje.
2: Ja. Ja.
1: Voelt het een beetje als een opstapje ook naar meer? Of is het nu gewoon, we gaan een show doen?
2: Nee. Ik heb zeker zin in meer, ja. Er ligt ook wel wat meer op de plank na de zomer nog. Dus
1: okay.
2: Er zijn komen wel leuke dingen aan, zeker.
0: Leuk. Zometeen gaan we een live nummer van jou krijgen te horen. Ja. Ik heb er nu al helemaal zin in. Maar we vragen daarvoor altijd, voordat we dat gaan doen... wat jouw favoriete Haagse nummer is. En dan gaan we die afspelen in de show.
2: Ja, heel leuk. Ja, ik zou heel blij worden van Wat Jij Wil van Prinses en de Geit.
0: Oeh.
1: Wat jij wil.
2: Ja.
0: Ja. Ik zag hun laatst live op Koningsnacht. Ik heb echt...
2: Ja.
0: Het was
2: echt
0: de next level artiesten. Gewoon echt next level artiesten.
1: Certified banger.
0: Ja, dat is echt. Zeker certified banger.
1: Wat goed.
0: Dan gaan we gewoon nu luisteren naar Wat Jij Wil van Prinses en de Geit. En dan zijn we zo bij je terug met het live nummer van Soef.

Wil je een koning zijn of onderdaan? Jij voor mij dan ik voor jou of sluit je liever achteraan? Wil je met me naar bed of is dat nu nog te snel? Kamperen in een tent of slaap je liever op hotel? Wil je samen zijn of blijf je altijd alleen? Omdat je niet jezelf kan zijn met zoveel mensen om je heen. Blijven we vrienden nu of toch nog één keer op date?

veters of klittenband. Voorsprong of achterstand, zonnebloem of kamerplant. Oog om oog of tand om tand, alstublieft of dank u wel. Kaas soufflé of frikandel, langzaamaan of razendsnel. Eeuwig trouw of overspel, woningbaan of poolcafé. Rode of de Zwarte Zee, Audi of een BMW. Origineel of heel cliché, Bassie of Adriaan. Gemiddelde of mediaan, opkomen of ondergaan. Jong geleerd of oud gedaan.

0: Ja, en dat was Wat jij wil van Prins S en de Geit. En ondertussen zijn dat ook wel... We hebben ze live gezien en ja, we zijn net al, ze zijn echt keihard. Ja,
1: echt.
0: Keihard.
1: Echt heel leuk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Echt heel leuk. Maar we zijn hier in de studio met Soef, a.k.a. Moos. Of Moos, a.k.a. Soef.
1: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, wat jij wil.
1: Wat jij wil. Hij is scherp op de voet.
0: Ja, je bent erg scherp voor ons. We zijn nog niet helemaal daar met de scherpheid. Hé, we gaan zo meteen luisteren naar jouw nummer, wat je gaat doen, Famous Face.
2: Ja.
0: En ja, meestal vragen we dan een beetje zo van, wil je er wat over vertellen? Een beetje wat voor soort nummer het is, of misschien wat de intentie van het nummer is. Of denk je, nee, ervaar het eerst en daarna ga ik het uitleggen.
2: Oh, ja.
0: Of niet uitleggen, want Ilko zei, ik ga het niet uitleggen, ik ga het goed doen. Toen dacht ik, ja, oh ja, dat kan natuurlijk ook een optie zijn.
2: Ja, ik kan wel een klein beetje vertellen. Ja, ja, het nummer gaat eigenlijk, ik was aan het daten met een meisje en het was heel leuk en zo. En ik was eigenlijk heel erg verliefd geraakt of zo, heel snel. En zij ook wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van gaandeweg van ja, valt ze nou voor Zoef en voor een jassie en voor het plaatje en dat ik muziek maak en dat soort dingen. Of valt ze ook wel echt voor Mo, zeg maar, de persoon die erachter zit.
0: Oh, ja.
2: En daar heb ik dan vanuit het Zoef-perspectief samen met Iso van de Meerman producer Famous Face over gemaakt.
0: Ja, dat ze niet alleen maar het groepie is.
2: Ja. Nee, precies. Ja,
0: dat zeker in deze tijden is dat beetje, wel een ding, hè? Geen groepie love.
1: Nee, ja,
2: nee.
3: Mega,
0: oprechte liefde hebben we nodig in de wereld. Oprechte liefde. Ja. Oké, okay, ik ga alles voor je klaarzetten. Dan zet ik onze microfoons uit. En dan begin ik alvast met de muziek. Even kijken.

0: begreep het is van mij.
1: Ja.
2: Ik vind dat tof als een artiest ook staat. Van, is dan heel, je voelt gewoon alsof er een soort publiek bij is. Dat maakt er echt een show van. Dat vind ik tof. Dat vind ik leuk.
3: Ja, leuk.
1: Ik ben wel benieuwd wat jij van hem gaat vinden als je bij Kaderhoek gaat zitten.
2: Ja, ik denk dat ik het heel erg leuk ga vinden. Ik denk dat ik wel ga viben.
3: Ja,
1: maar Famous Face, hoe vaak heb je in een situatie gezeten? Is het alleen met dat ene meisje? Zijn er meerdere situaties geweest waarvan je zegt, geen idee?
3: Ja, wel af en toe meerdere situaties, maar nooit zo diep als dat ene meisje. Het is vrij recent en ik heb het ook, we hebben het ook afgekapt hoor. Dus,
1: ja, toch wel. Je dacht, dit werkt niet.
3: Nee, dat wegwezen. Dat werkt ze niet.
2: Het moet wel goed voelen natuurlijk.
1: Moet wel goed voelen, anders oprotten.
3: Nee,
1: opzaten. Dat kan toch niet? Nee, zo werken we niet.
3: Ja.
1: Maar het is toch zo?
3: Lieve andere vriendin, dus...
1: Daarom, dus dat is alleen maar goed, toch? Meer liefde voor jou. In de aankomende tijd, wat kunnen we een beetje van je verwachten? Waar sta je allemaal op te treden?
3: Ja.
1: Wat zijn de plannen?
3: Nou ja, Kaderhoek, Fruitfestival.
1: Fruitfestival?
3: Zeker.
1: Gerard Kester, die gaat presenteren. Die zat me al te spammen.
3: Ja, heel leuk. Ja, dus dat sowieso. En dan na de zomer nieuwe plaat. Ik ga nog in Amsterdam een release show geven. Dus dat komt er ook nog aan.
1: Waarom specifiek Amsterdam?
3: Ja, ik ben daar gevraagd of ik daar een avond wil boeken.
1: Dat kan ik. Soms hebben mensen specifieke reden waarom ze in een andere stad doen, toch? Dus daarom.
3: Ja, precies.
1: In dit geval ben je geboekt.
3: Ja, en ik mag de rest van de avond boeken, dus dat is heel leuk. Dus ik mag
1: dat is wel leuk, dus gewoon je eigen invulling.
3: Ja.
1: Als je dan je eigen avond kan boeken, wie heb je dan een beetje op oog?
3: Zo, ja.
1: Welke soort stijl muziek? Want het moet natuurlijk wel een beetje in de vibe van jou, van jezelf liggen.
3: Ik zou een DJ daarna heel cool vinden, een trance DJ.
1: Yeah.
3: En eromheen misschien een opkomend artiest, maar dat ben ik ook nog wel. En misschien ook wel, er passen 900 mensen in die zaal. Dus het
1: moet is ook niet wel niks.
3: Misschien één artiest zijn die net wat verder is dan ik. Dus Scott en Marno, als jullie luisteren, misschien hebben jullie zin in. De zes in de geit zou ik wel leuk vinden.
1: Je kan altijd hoog gooien, toch?
2: Geboekt.
1: Je wordt meteen gewoon klaar. Hup.
3: Ja.
1: Ja, maar wel gaaf hoor. Ik vind 900 man is veel hoor. Is geen klein zaaltje.
3: Nee.
2: Leuk
1: dat is heel leuke uitdaging.
3: Zeker. Ja.
1: Misschien krijg je inspiratie bij Kaderhoek, je weet maar.
3: Ja, wie weet.
1: Ja, misschien zie je daar echt zo, jij past bij mij.
2: Wil jij mee?
1: Ja. Wil je mee met mij, meisje? Ja, kan meisje, man, kan ook. Ja, weet je, alles.
2: Gelijk weer zo.
1: Duwiede, kan gewoon.
2: Gelijk weer zo.
1: Hey, Soef, dankjewel. Ja. Onwijs voor je komst. Onwijs leuk dat je er bent geweest. We houden je in de gaten. En speciaal daarvoor draai je toch een beetje mijn favoriete liedje van Soef. Dans in Den Haag.
2: Top.
3: Leuk.
2: Waar is je dan?
1: Komt eraan, rustig aan.
4: Maar het weerzien doet

0: Ja, en dat was Dansen in Den Haag van Zoef. En die hebben we er net live kunnen beluisteren hier in de studio. Volgende week staat hij op Kaderrock. En speciaal daarvoor kwam hij ook natuurlijk even bij ons langs. Dus ja, echt een aanrader als je hem live wil zien. Helemaal geweldig. Ik word daar ook helemaal blij van zijn muziek. Gewoon brengt je een beetje terug in de oude vijf van Den Haag. Volgende gast zit al bij ons in de studio. En dat is Dominique van Aircoot Scheveningen. Wel de 13e editie alweer dit jaar van deze unieke Volkswagen Otto. Show aan zee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat een dag alweer, hè? De 13e editie alweer voor jullie morgen.
1: Ja, dat,
0: wow.
1: Dat gaat snel.
0: Ja, dit is niet niks, want ik volg het altijd wel een beetje. En er wordt altijd gezegd, dit is echt een oldtimer show. Maar wat ik er zo speciaal aan vind, is dat het echt vol op de boulevard is.
1: Nou, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook het...
0: Super uniek.
1: Denk ik het leuke daarvan. Dat was ook... Eigenlijk al een hele lange wens van mij. Ik woon zelf daar vlakbij. En ik reed al eigenlijk permanent in een kevertje of in een busje.
0: Oh, dus de liefde was er al.
1: Die liefde die was er al heel erg. En ja, eigenlijk al heel snel zei ik van... ja, die dingen moeten gewoon allemaal aan het strand staan op de boulevard.
2: Zoals waar anders?
0: Maar waarvoor het bestemd is toch? Want het waren origineel surfbusjes, toch?
1: Nou, dat 8-8. Niet alleen, hè. Er is wel heel veel gedaan in die busjes, maar...
0: Als je het zo zegt.
1: Nou ja, kijk, die busjes die zijn van 50e jaren tot vrij aan het eind van 70 geproduceerd. En daar zijn mensen die zijn daar inderdaad, die hebben dat als werkbusje gehad. Hebben daar heel veel herinneringen aan. Er zijn mensen geweest die hebben daarna zijn ermee op vakantie gegaan. Ze zijn gebruikt voor trouwerijen, voor allerlei verschillende dingen eigenlijk. En het leuke is dat op een of andere manier de look van die busjes en de kevers ook... ja, toch een soort vriendelijkheid uitstraalt. Waar iedereen begint te lachen als ze hem zien.
0: We worden altijd wel blij als we het zien.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En wat vind je dan van die nieuwe variant? Weet je, die elektrische heb je nu bijvoorbeeld ook.
1: Ja, hij is bijna gelukt, zou ik
2: maar zeggen. Even checken.
0: Hey, maar hoe is ooit bij jou dan? Want als we het hebben over Aircoot... nou, jij wilde heel graag dat evenement... maar waar is ooit echt die passie voor gestart... dat je echt dacht van, nou, ik ga elke liefhebber benaderen... en dat we daar met z'n allen staan als statement?
1: Nou, ja, dan weet ik niet of ik er nou echt zo over nagedacht heb... maar ik had zelf zoiets van, dit is gewoon echt leuk.
0: Leuk plan.
1: Dit vind ik leuk. Die kever vind ik leuk, dat busje vind ik leuk... en daar was ik veel mee bezig. En toen kwam dat er eigenlijk gewoon op van... ja, weet je, ik wil eigenlijk met een heleboel vrienden op de boulevard staan.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was bij de gemeente best wel lastig. Want dat is vervuiling.
2: Bij de gemeente? Dingen lastig?
0: Ja.
1: Nou ja, laten we het
0: hadden we niet verwacht.
1: Dat was wel wat. Maar ik organiseer ook nog een ander evenement.
0: Ja.
1: En dat is nog veel ouder.
0: Wat voor evenement dan? Ik ben nu wel benieuwd.
1: Vliegerfeest Scheveningen.
0: Oh, ben ik ook fan van.
1: Nou ja, goed.
0: Trouwens, even voordat we verder gaan. Gefeliciteerd, want ik zag dat je subsidie hebt gekregen. Stond in de lijst.
1: Ja, dat klopt.
0: Stond in de lijst. Niet helemaal wat je wilde, maar...
1: Nou, nee, dat gaat zo niet gebeuren. Nee. Nee. Dat wordt wel heel moeilijk. Maar dat is een ander
0: verhaal. Ja.
1: Maar goed,
0: Vliegerfestival heeft veel liefhebbers daarvoor ook van, hoor.
1: Ja. En daar kwam een keer... Ik was eigenlijk al heel lang bezig om het te organiseren. Aircoot Scheveningen. Dat lukte niet. En toen kwam de gemeente een keer met een vraag... want er was een probleem met het vliegenfeest. En ik had gezegd, jongens, ik stop ermee.
0: Oeh.
1: En toen was de vraag van, wil je niet helpen? Want het gaat niet goed. Ja. Eén voorwaarde. En dat is dat ik
0: Aircoot
1: Scheveningen dat een tijdje mag doen. En dan zien jullie dat het leuk is. Nou, dat was de ingang. En in 2012 was het dan gelukt om dat de eerste keer te doen. En ja, dat was echt een... heel spannende organisatie ook eigenlijk, want...
0: Je moet natuurlijk alles erop rijden en de juiste plek.
1: Ja, en dat klinkt allemaal nog simpel. Maar wat je hebt, Scheveningen, dat heeft wel wat beperkingen. Je mag op de boulevard niet rijden.
0: Nee.
1: Nou, dan heb je al iets.
0: Ja.
1: Dus wat gebeurt er? Er wordt gezegd, nou, voor 10 uur...
0: Moet iedereen er staan. Ja.
1: Maar die mensen komen uit België, Frankrijk, overal vandaan.
0: Hoeveel heb je er in totaal staan op zo'n dag?
1: Ja, honderden. Echt, die hele boulevard staat vol. Dus wij zaten eerst van, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Want je moet elke auto aan laten komen. Ja. Rustig over de boulevard laten rijden. Veilig.
0: Ja, je kan natuurlijk niet 50 rijden.
1: En die moet achteruit inparkeren. Ja. Ja, dat kan niet iedereen.
0: Nee, dat is waar.
1: En dat kan tijd kosten.
0: Ja.
1: Maar er is geen tijd.
0: Nee,
1: dus toen hadden wij
0: challenge.
1: Een heel systeem gemaakt dat eigenlijk de auto's komen allemaal in een rij aanrijden.
0: Ja.
1: En er stonden overal op de boulevard verschillende parkeergroepen. Die dan een auto uit de rijdende rij haalden.
0: Ja.
1: En zeiden, jij gaat hier staan. En dat gebeurde op een heleboel plekken. En dan kwam het er eigenlijk op neer dat elke 30 seconden een auto geparkeerd werd.
0: Oh, wauw, dat
1: is netjes.
0: En dan hadden
1: we precies om voor 10 uur alles stil te hebben.
0: Ah.
1: En dan staat alles op zijn plek.
0: Ja.
1: Nou ja, dan mochten we verder. Maar dat was de eerste keren echt wel het meest uitdagende en spannende. Waarvan we zeiden, ja, dat gaat waarschijnlijk een immense bende worden. En we hebben geen idee hoe we eruit moeten komen als dat fout gaat.
0: Oh ja, dat ook nog, ja. Dat heb je natuurlijk ook weer.
1: Dat valt eigenlijk, nu na, dit is dan de Lucky 13, hebben we hem genoemd. Nu het hele team wat daar werkt. We werken met ongeveer 40 vrijwilligers.
0: Zo groot team.
2: Veel.
0: Holy moly.
1: Ja, is groot. Maar is ook nodig, want het is een paar kilometer die boulevard. En je moet
0: daarom.
1: Je
0: zit met honderden.
1: Dus je zit in een heel lang stuk. Je hebt niet een vierkant blokje waar ze staan. Hè?
0: Nee. En als we het hebben over die die Volkswagen Kever. Wat is een van de deelnemers die de verste land ooit... Ik ben er echt benieuwd naar. Want je zei, Frankrijk, de komen van internationaal komen ze van ver.
1: Ja, ik denk dat Engeland, Frankrijk. Ja, heel veel verder is het op het moment niet.
0: Nee, omdat het natuurlijk ook aanrijden is. Hè? Ja, het is natuurlijk aanrijden.
1: Ja. En we zitten ook regelmatig gewoon vol.
0: Oh, dat heb je ook weer. Jaren,
1: ja, boulevard is nu de afgelopen 2 jaar verbouwd geweest.
0: Ja.
1: Dus toen mochten we helemaal, nou, konden we veel minder kwijt.
0: Mm. En nu kan je
1: dit
0: dus in volle glorie kan je weer.
1: Dus nu moet iedereen weer zien dat het weer kan. Dat is dan weer de volgende missie. Maar we hebben meer inschrijvingen dan vorig jaar, dus dat is goed.
0: Maar zo te horen, als dit je 13e editie hebt, heb je dus wel de steun echt van stadsdeel Scheveningen achter je staan, zodat ze heel enthousiast zijn daarover.
1: Ja, ze vinden het evenement zeker heel erg leuk.
0: Ik merk de laatste tijd dat stadsdeel Scheveningen echt vaker is van het steunen van lokale initiatieven.
1: Ja.
0: Ja, het is me echt opgevallen.
2: Ja, leuk.
0: Ja. Heel leuk. Want ik zat ook zo te kijken van... Er staat ook bij wat ons anders maakt, de sfeer. Het draait om community, liefhebbers die elkaar helpen... verhalen uitwisselen en samen genieten van de techniek, details en nostalgie. Ja. Maar wat is nou een verhaal waarvan je zegt... Nou, dat verhaal dat ga ik nooit meer vergeten over een Volkswagen Kever. Of een Volkswagen.
1: Nee, wat er eigenlijk gebeurt...
0: Oldtimer.
1: Op die boulevard staan al die busjes en kevertjes. Wat er zelfs gebeurt, is dat ze voor hun busje... tapijtje neerleggen, stoeltje neerzetten, tafeltje neerzetten... bakje drinken en daar heerlijk onderuit... chillend een beetje van de zon liggen te genieten.
0: Ja.
1: Dan komt er zo'n familie voorbij. Opa, oma, met kinderen en misschien wel kleinkinderen. En dan vertelt opa ineens van... Ja, mag ik nog heel even in je bus ruiken?
0: Huh?
1: Bus ruiken. Ja, natuurlijk mag dat. Dat is heel raar. Maar als je in zo'n bus of zo'n kevertje gereden hebt... Dan weet je de geur. Ja, die auto was zeg maar niet helemaal reukvrij als je reed.
0: Dus ja, oké, ja, dat is waar.
1: De motor altijd binnen.
0: Oh.
1: En die mensen zeggen, ja, die lucht, die is me zo bijgebleven. Dat is zo leuk. Ik wil het weer even ruiken. Dat soort gesprekken. En dat gebeurt over de hele boulevard. En dat is heel erg leuk eigenlijk.
0: Hey, voordat we zo meteen gaan verder praten over de Erkoet Scheveningen... krijg jij ook de vraag die we altijd stellen aan elke gast. Wat is je favoriete Haagse nummer?
1: Ja, dat is een moeilijke. Ik ben niet zo van alle namen en dingen. Maar ik denk dat als ik Golden Earring neem...
0: Ja.
1: Met Radar Love...
2: Ja,
1: ik denk, die is volgens mij omschreven als de ultieme car song. Dus dan...
0: Het is volgens mij ook de nummer 1 van onze top 70.
2: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja, dus ik ben eigenlijk afgezaagd.
0: Nee, juist niet. Maar want het is een heel goed nummer.
2: Het begint natuurlijk wel met... I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
1: Ik denk dat toch bij het kevertje, hè?
2: Ja.
1: Als die mensen soms om 6 uur of om 5 uur nu weg... Ze komen uit Friesland, hè? Dan moeten ze om 9 uur er zijn. Dus die gaan als de zon opkomt weg en die zet dat muziekje aan. Als ik me dat dan van zo'n voorstel, ja, dat is ja, wat.
2: Dan ben je er binnen een kwartier.
0: Ja, ja. Nou, speciaal voor jou, Raider Love. Wel de remastered version.
2: Ja.
0: Want anders zitten we straks tot 10 uur nog steeds te luisteren.
2: Ja, vind ik niet erg.
0: Even lekker genieten van Raider Love van Golden Earring.

0: Ja, en dat was Raider Love van Golden Earring. Krijg gewoon kippenvel, altijd van het eind. Ik word daar helemaal blij van.
1: Blijft een plaatje.
0: Ja, wel toch? Heb je een speciale band met Golden Earring? Of vaak live gezien, dat kan ook natuurlijk.
2: Nee, ik heb ze niet vaak live gezien. Oh. Ik vind wel, het is wel de muziek die ik leuk vind.
0: Ja, toch wel. Dat is een beetje die... Ja. Ga je dan ook wel eens naar bijvoorbeeld Haags Beat Festival of zoiets?
2: Ja, ik ben echt heel erg. Dingen doe ik gewoon niet. Ik vind ze wel leuk.
0: Ja, maar toch niet.
2: Kom er gewoon niet toe. Dan ben ik zelf zo druk bezig met allemaal andere dingen.
0: Ja.
1: Moet ook gewoon kunnen.
2: Dat niet gebeurt. Maar wie weet, als ik met pensioen ga, dan neem ik ze allemaal.
0: Je weet maar nooit, hè. Dat kan allemaal. Want weet het, jij hebt best wel, volgens mij, zover ik nu al een beetje van jou door heb, een heel creatief hoofd als het gaat om ondernemen en evenementen organiseren. Want je zei ook vliegfestival, maar ook nu aircoot staat. Heb je nog ander ding waaraan wij kunnen voelen dat de creativiteit eruit uitkomt?
2: Nou,
0: misschien heb je zo'n...
2: dat is altijd moeilijk. Moet je van jezelf gaan zeggen waar je dan creatief mee uitblinkt of zo. Ik denk
0: gewoon waarmee je bezig bent.
2: In mogelijkheden denk.
0: Kijk, daar zijn wij fan
2: van. En
0: nooit
2: in beperkingen. En dat is voor sommige mensen heel frustrerend.
0: Ja. Herkenbaar.
2: Maar daarmee heb ik wel heel veel voor elkaar gekregen.
1: Een beetje in de categorie, de boulevard is lang genoeg, toch?
0: Ja
2: toch?
1: Dan zetten we vol.
2: Ja. Waarom niet?
0: Perfecte slagzin ook voor Erko. De boulevard is lang genoeg, toch?
2: Ja.
0: En dan zo meteen morgen is de dag. Hoe vroeg start jij op zo'n dag?
2: Nou ja, wij gaan om een...
0: Met de opstart?
2: Ik denk tussen rond een uurtje of zes gaan we eruit. Huh? Dan gaan we iets heel belangrijks doen. We gaan koffie zetten.
0: Het is het belangrijkste moment van je dag.
2: Nee, voor iedereen die dadelijk op de boulevard aankomt. Die 40 mensen die helpen, die komen tussen 6 en 7 komen die aan op de boulevard. En dan beginnen we gewoon altijd lekker met een bakje koffie.
0: Oh ja, even lekker relaxed.
2: Iedereen krijgt even de laatste instructies door. Ik ben net ook op de boulevard geweest om nog even te kijken of de
0: gemeente
2: niet even gedacht heeft om weer wat extra plantenbakken neer te zetten.
1: Bijvoorbeeld.
2: Of het andere grappig is die verschrikkelijk in de weg staan. Nou, dat heb ik gedaan. Dat was helemaal goed. Het was lekker zonnig. Dus dat viel dit keer mee. En dan bespreken we alles door. En om 7 uur dan gaat iedereen eigenlijk naar zijn plek op de boulevard.
0: Ja.
2: Die
0: en
2: gaat
0: om te helpen.
2: Klaarmaken. Wat er dan ook gebeurt is, meteen wordt al het karton uitgereden. Dan zeg je karton?
0: Ja.
2: Ja, karton is nodig. Wat er gebeurt, zo'n kevertje of een busje, die kan wel eens een beetje druppelen.
0: Met de oliedingetjes en de water.
2: Oude autootjes. En ja, ik mag de boulevard niet vies maken.
0: Oh ja.
2: En dat was ook een groot ding van de gemeente vroeger. Dus ik heb gezegd van, nou weet je wat, ik heb er een hele goede oplossing voor. Ik
1: karton.
2: Leg onder elke auto
0: karton.
2: Een kartonnetje.
0: Ja.
2: En dat nemen wij naar de hand weer mee. En dan is er niks aan de hand. Dus elke groep loopt met, ik weet niet hoeveel karton, naar zijn plek.
1: Hoe kom je daar aan?
0: De horeca zou wel schelen, toch?
1: Hallo, heb jij karton voor mij?
0: Heb je kartonnen vlakjes? Is het een specifieke maat ook?
2: Ja, want hij mag niet te klein zijn.
0: Nee, daarom, want het is een motorblok.
2: Hij moet vastliggen onder een band. Als die onder een band ligt, dan vliegen al die kartonnetjes over de hele boel.
0: Dan heb je ook natuurlijk weer dat.
2: Maar
0: ander soort vliegerfestival dan we in ons hoofd hadden.
2: Je hebt tussenlegvellen bij een pallet.
0: Ken ik. Ja.
2: Nou, die vellen,
0: perfecte maat.
2: Die zijn redelijk goedkoop. En er zijn soms bedrijven die ons daar een beetje in willen helpen. En die nemen we. En die gebruiken we. En aan het eind van het evenement halen we ze ook allemaal weer op. Want de hele boulevard moet natuurlijk ook leeg zijn.
0: Ja, moet leeg zijn.
2: We stapelen ze weer op. We checken en de echte die geen tweede kans meer kunnen krijgen, die gaan de kliko in. En de rest is voor het volgende jaar.
0: Ja, dat is wel handig bedacht hoor. Want dan weet je ook dat ze niet achteraf nog iets erover kunnen zeggen. Want je hebt aan alles gedacht dan.
2: Nee.
0: Snap je? Je weet hoe het gaat, toch? Heb je evaluatie? Ja, maar ik heb dit gezien. Ja. Bap, bap, bap, bap. Ja, dan denk je, nee, we hebben getackled.
1: Hou je bek, karton.
0: Als ze met aircoot Scheveningen, en je zei al, er komen honderden auto's eigenlijk aan.
2: Ja.
0: Als we het hebben over Volkswagen Oldtimers. Want op de foto zie ik bijvoorbeeld. Als ze met aircoot Scheveningen. En je zei al, er komen honderden auto's eigenlijk aan.
2: Ja.
0: Als we het hebben over Volkswagen Oldtimers. Want op de foto zie ik bijvoorbeeld

0: idee. Je moet even aan de leek uitleggen, ja, okay, zoals mij, wat dat is.
1: Luchtgekoeld. Nou, ja, het leuke van de vroegere Volkswagen-motoren is dat die een koeling had met gewoon een grote ventilator bovenop de motor. Zo moet je het maar zeggen.
0: Oh, oké.
1: Daar zit geen radiator in.
0: Oké.
1: Dat mag niet. Dus daarom heet het aircooled. Want die ventilator draait, die blaast heel hard op die koppen en die houdt die motor koel.
0: Ja, ik zat al te denken. Ik denk, waarom heet het nou aircooled als het Volkswagen oldtimers zijn? Maar dat is meteen een goede uitleg.
1: Ja, uniek systeem. En dus alleen de Volkswagens die dat hebben,
0: die mogen ook komen.
1: Ja, de rest niet.
0: Oh, oké.
1: Okay. Was ook een beetje omdat er zoveel mensen wilden, dan maak je ook een schifting.
0: Ja, dat is wel handiger
1: plus
0: voor
1: dat
0: jullie.
1: Je dan ook, nou ja, dan heb je toch een heel leuk stuk van de Volkswagen te pakken. Wat het publiek ook leuk vindt.
0: Ja, want hoeveel op zo'n mooie dag? Want morgen wordt echt een mooie dag.
1: Ja.
0: Hoeveel is een beetje, als je dan door de jaren heen kijkt, hoeveel mensen kan je een beetje verwachten? Houden jullie dat een beetje bij of heb je zoiets van bekijken?
1: Mensen, ja.
0: Bezoekers,
1: soms kunnen we niet geïnteresseerden. Lopen.
0: Oh, echt?
1: Nee, we hebben keren gehad. Om 5:00 gaan wij weg.
0: Oh.
1: Dat is afgesproken.
0: Oh.
1: En dan is het 5:00.
0: Ik hoorde hem al aankomen.
1: Hele boulevard.
0: Ja, propvol.
1: Mutje vol is. Dat hebben we gehad. Ik denk een keer of 2, 3.
0: Ja.
1: En ja, dan moet ik gewoon beslissen. We gaan niet weg.
0: Nee, dat kan niet. Dat is niet veilig.
1: Nee, dan, als het niet veilig kan, gaan we.
0: Nee, dan ga je niet.
1: Alleen, eigenlijk hebben we daarvoor nu ook een heel mooi systeem gemaakt. Wat wij nu doen, is wij creëren een file. We halen een aantal auto's eruit en we zeggen, we gaan. En ik loop dan als mascotte voorop.
0: Een beetje vlaggetje en, zo, een parapluutje. Volg mij.
1: Dan zijn er meteen al auto's die komen achter mij aan. En wat ik doe, we beginnen zeg maar ter hoogte ergens van het Kurhaus. Mm-hmm. En dan rijden we helemaal langs de hele kust naar de haven. En in de haven gaan we eraf. En wat er gebeurt, ik loop gewoon heel langzaam. Nou, je krijgt een rij auto's achter mij. Mensen vinden dat wel leuk om te zien.
0: Het klinkt als het meest leukste moment van die hele dag. Als je het zo vertelt.
1: Die mensen gaan in een rij staan kijken. Want je krijgt een soort erehaag. Die kijkt naar die rij die rijdt. Nou, die gaan niet meer door die rij lopen.
0: Nee, dus tuurlijk niet. Ja.
1: En hoe meer auto's dan aansluiten, omdat ik echt heel langzaam loopt, wordt die rij steeds langer. En uiteindelijk staan al die auto's, als ik bij de haven aankom, dan zit de laatste achter ergens nog van het noordelijke haven tot de andere kant, staan allemaal achter elkaar. En dan rijden we ze heel rustig, zeg maar, ja, niet echt de haven in, maar
0: gewoon een beetje
1: door
0: zo
1: de haven naar buiten. En dan gaan ze als een hele lange optochten, zeg maar.
0: Oh, leuk, hoor.
2: Ik zie al
0: maakt het wel feestelijk eind.
2: Met z'n allen Polonaise.
0: Ja, gewoon een beetje Polonaise, maar dan met de oldtimers.
1: Zwaaien, van alles gebeurt er. En
2: een gaaf moment lijkt
1: filmpjes
2: dat
1: gemaakt, omdat het natuurlijk wel heel leuk is om te zien. Het
0: brengt een beetje sfeer ook in Scheveningen. Ik vind dat altijd wel belangrijk, hoor, dit soort evenementen. Gewoon een beetje die een beetje jeu geven aan het leven op het strand.
1: Ja.
0: Een beetje hup.
2: Zeker op die boulevard.
0: Ja. Zoals binnenkort heb je ook Hipfest. Moest ik ook natuurlijk. En dat brengt ook, mag weer terugkomen in de Keizerstraat. En Vlaggetjesdag komt weer terug. Denk ik, het begint weer een beetje te leven. Dat maakt het altijd wel leuk.
1: Ja.
0: Nou, altijd de avondfeesten ook en alles. Hey, morgen, vanaf hoe laat start jouw evenement?
1: Ja, 10:00 begint het.
0: Ja.
1: En het duurt tot 5:00.
0: Ja, en dan krijgen we de parade. Dan krijgen we de uit.
2: De Polonaise.
0: De Polonaise van de oldtimers.
1: Ja, de mooiste file van Nederland.
0: De mooiste file van Nederland.
2: Ja, staat alleen maar mooi.
0: Kom maar, alleen maar met een gave slag zitten. Als we dan gaan kijken naar, dus van 10 tot 5 kunnen mensen daarheen. Het is een gratis evenement, dus je kan gewoon langslopen. Je kan met iedereen kletsen. Je kan iedereen bekijken.
2: Je kan auto's ruiken.
0: Je kan auto's ruiken. Snuffelen. Ook een hele belangrijke. Snuffelen aan een auto.
1: Snuffelstaart.
0: Hey, maar de aircooled Scheveningen. Als je nu de 13e editie, krijg je dan alweer de kriebels voor volgend jaar? Zijn mensen zich al aan het aanmelden dat er een wachtlijst staat?
1: Nou, dat kan niet.
0: Oh, dat kan niet?
1: Nee. Het aanmelden is een feestje. Wij melden op welke dag wij dat gaan doen.
0: Ja.
1: En het is een wedstrijd wie de eerste is. We zeggen niet hoe laat.
0: Oh, dus je moet gewoon net zoals je tickets wil kopen voor concert. Ja, zit je
1: dus
0: klaar.
1: Er zijn mensen die die knopjes inderdaad gewoon als een maloot zitten te drukken om de eerste te zijn.
0: En dat echt? Is het zo heftig?
1: Ja, dat is wel een heel leuk spelletje eigenlijk. Ja.
0: Dus jij denkt gewoon elke keer, nou, hoe

0: maak het voor mezelf nog leuker.
1: Nou, voor ons is het heel moeilijk, want het inschrijven hebben we zeg maar een aardige geautomatiseerd stuk achter zitten.
0: Ja.
1: Waarbij die inschrijving die je doet, dan krijg je meteen een mailtje terug met je naam daarbij. Weet ik het wat? Je inschrijfnummer. Dat is,
0: dat is ook heel belangrijk.
1: En, nou ja, uiteindelijk komt er een hele parkeervergunning uitrollen. En nou, er gebeurt van alles. Maar het blijkt dat als het ene jaar werkt, is dat het volgende jaar niet zo.
0: Oh. Dan,
1: je moet dat weer even testen of dat werkt. Maar regelmatig, dan doen wij dat soms 's nachts. En dan zitten we dat te testen. En dan komt er gewoon al een inschrijving naar binnen. Van,
0: ik heb het gezien.
1: Ik weet niet dat ze de eerste zijn. Maar wij zien wel die inschrijving al binnenkomen. Dat is echt...
0: Geniaal.
1: Dus het is wel grappig.
2: Goed.
0: Nou, ik kom morgen kijken. Ik weet niet, Willem, heb je het druk of niet?
2: Ik moet vanavond werken, dus ik ga even kijken hoe ik morgen...
0: Ja, maar ik ga pas in de middag.
2: Ik ga
0: in de middag, misschien kan je even meegaan. Gaan we even misschien parade.
2: Even loeren.
0: De parade is bij jou een woord wat je toch een beetje levend houdt. Dus Hey, Dominique, onwijs bedankt voor je komst. Ja. Wij gaan morgen even komen kijken. Even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik ben wel benieuwd namelijk. En dan gaan wij weer lekker genieten van muziek. En wel Haagse muziek. En dat is Daniel Nolet met Saturday Night.

0: dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedendag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. 3 rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
8: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
7: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon, kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADAD met Desiree Snijders en Willem van Gent. 100%
9: haar. Ja, het is tijd voor ons derde uurtje hierbij. Ja, het derde uurtje ADD, dan weet je dat we sowieso Lenio in de building hebben. Die komt voordracht doen over de zomer, want hij ziet ook lekker zomers uit vandaag. Ja, toch? Een beetje stylish. En Willem is onderweg naar het Atlantikwalmuseum, want we hebben een Haagse avontuur bij Bunkerdag vandaag. Want vandaag kan je dus voor, denk uit mijn hoofd, €7,50 per ticket, kan je naar allemaal verschillende bunkers gaan. Het Bunkermuseum, het Oranje Hotel. Hotel Oranje? Ja. Kan je ook heen gaan. In de tussentijd gaan we even Haagse muziek luisteren. En dat is namelijk deze. Of nee, wacht, ik heb de verkeerde knop aangedrukt. Deze bedoelde ik. Palermo van Flair.

0: Ja, en dat was Palermo van Flair en Def. En we zitten al in... Ja, het is 9:55. Deze mooie dag. Hoe ervaar je dit nu, Leen? Hoe was gisteren je avond? We hebben je in de gaten gehouden.
1: Oh, je hebt me in de gaten gehouden?
0: Ja, want je had roast battles in Rotterdam.
1: Roast Kings inderdaad in Rotterdam Zuidplein van ja. Kop. En dat is... Ja. Het was een hele leuke avond, man. Dat was echt gelachen.
0: Heb je gewonnen van je roos of niet?
1: Ik heb gewonnen van mijn tegenstander, ja. Ik heb hem kapot gemaakt. Ik heb hem kapot gemaakt. Den Haag represent.
0: Yes. Dat horen we graag. Den Haag is aan winnen in Rotterdam.
1: Ja, dat is goed, hè. Dat is fijn. Nee, dat was een hele leuke avond. Leuke mensen. Creatieve lijns, man. Ik ben helemaal geen rooster, maar ik ben achtergekomen dat ik...
0: Dat je het toch wel prettig vindt?
1: Dat ik het toch wel leuk vind om te doen, ja. Dat ik blijkbaar wel iets kan daarin. Dus dat is wel echt heel tof. Echt, raad iedereen aan om te kijken. Want als je vroeger keek van de mensen die wat ouder zijn, naar Yo Mama. Ken je die show van
0: MTV? Oh my god, dat was echt mijn favoriete show op MTV. Ja. Ja.
1: Dat is een beetje dezelfde vibe, alleen niet...
0: Konden mensen een beetje keihard afmaken, gewoon heerlijk. Yo Mama was...
1: Yes, Mama was zo vet en dan...
0: Ja, geweldig.
1: Maar dan nu zonder Yo Mama gewoon iets van tegenstander natuurlijk.
0: En, maar uiteindelijk was de show dus... Hoeveel mensen winnen er dan? Of win je alleen per battle of ga je dan door naar de volgende ronde?
1: Nee, het is echt gewoon per battle win je. En dan kiezen ze, de juryleden kiezen de beste rooster.
0: Ja.
1: De beste battle en de beste one-liner. Of de beste lijn, zeg maar, die gewoon heeft. Mm. En je kan nog geld verdienen ook nog.
0: Okay.
1: Winnen. Verdienen op zich ook wel. Ja.
0: Oké, netjes.
1: Ik heb niks verdiend daarin, hoor. Maar,
0: niet?
1: Nee, ik heb wel van mijn tegenstander gewonnen. Dat
0: 50
1: is meer dan
0: euro of zo, weet je, iets.
1: Nee. Ik heb mijn tegenstander gewonnen. Dat is goed. Dat voelde
0: set daar gingen we aan. Voor.
1: Ja.
0: Nee, nou, dat is goed om te horen.
1: Drie keer op een rij gewoon af van tegenstander. Dus
0: wat zeg je nou? 3 keer?
1: Ja, leuk. En dan ben ik weer. Dus leuk. Ja.
0: Heb je een beetje genoten van de zon?
1: Ja.
0: Ja. Je bent ook echt veel bruiner dan eerst. Dat vind ik heel vervelend. Want ik ben echt nog heel wit ben ik nog.
1: Nee, je bent een beetje rood. Dat is ook goed, hè?
0: Nee. Als ik rood word, zie je echt dat ik rood ben.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is gewoon een beetje licht tintje.
1: Licht tintje. Kijk, zie
0: je. Ja, omdat ik gewoon af en toe op de scooter zit. Maar toen het echt warm was, zat ik gewoon lekker binnen.
1: Hou je niet van zonne? Nee. Ik
0: hou er wel van als er een beetje wind staat. Maar mijn tuin krijgt geen wind. Dus dan lig je meer te koken.
1: Ah, okay.
0: Het is wel een beetje anders.
1: Je hebt tenminste wel een tuin, dus kan ik klaar.
0: Ja, en ik ga niet naar het strand, omdat ik een tuin heb.
1: Ja, precies.
0: Dat hoeft dan niet.
1: Ik hou ook niet van zon. Alleen als er met water erbij is, van zee of zwembad, dan vind ik
0: het
1: erg.
0: Ja, dan voel je het in je pot.
1: Brandende zon vind ik ook niet chill, hoor. Echt heel dit... Nee.
0: Een beetje extra olie.
1: Nee, babyolie alleen.
0: Ik ben één keer toen ik naar Ibiza ging, dan ben ik zo'n kreeft geworden. Ging helemaal nergens over. Toen was ik echt zo rood op mijn rug, kon je gewoon dit doen. Je zag gewoon handen.
1: Oh,
0: ja, het was
1: pijnlijk.
0: Echt heel pijnlijk. Hé, wij gaan naar jouw voordracht. En jouw voordracht gaat deze keer over de zomer. Want die zit er aan te komen.
1: Ja, de zomer kan weer beginnen.
0: Ja, zoiets. Eigenlijk wel. Een beetje dat.
1: Een beetje een column gedichtje daarin geschreven. Natuurlijk.
0: Ja. Ik ga mijn microfoon uitzetten en dan ga je net zo lang du-du-du zeggen totdat het beeld op jou staat.
1: Oké. De zomer kan weer beginnen. Je ziet het aan de bomen, die worden groener. Je ziet het door de mensen die elkaar vaker op straat nu groeten. Je hoort het door de vogels die fluiten, omdat ze seks zoeken. De mooie kleedjes van vrouwen worden uit de kast gehaald. Jurken met bloemen, rokjes, open schoenen. Open schoenen, nagels worden weer gelakt, haren vol volume. En de mannen, korte broeken met sandalen, dat is genoeg. Stranden raken vol, terrasjes worden luider. Witte mensen worden bruiner, sommigen worden rood. Soms denk ik dat ik depressief ben, tot de zon weer schijnt. Door de zon begint men te fronsen, maar iedereen is eigenlijk blij. Shout-out naar alle hulpdiensten die blijven leveren tijdens een sneeuwbui of een hittegolf. Jullie zijn echte celebrities en een echte idool. Blijf water drinken. Huil in de regen, want de tranen zie je toch niet. En blijf dansen, want de zon komt elke dag weer terug. Yeah! Beetje positieve vibe.
0: Ja, een beetje positieve vibe, toch?
1: Ja.
0: Heb jij vaak in de zomer dat je veel gaat doen? Ben je echt een buitenmens dan?
1: Eerst wel, maar steeds iets minder, hoor.
0: Ja?
1: Ik ben wel graag buiten. Ik hou van planningen.
0: Nu ook een hond, hè? Dus je moet wel naar buiten.
1: Nu ben ik geforceerd naar buiten gaan. Ook vanochtend ook weer lekker vroege ochtend.
0: Krijg ik weer een beetje chance door die hond?
1: Ik krijg wel veel aandacht, ja. Ik raad elke man
0: van
1: aan.
0: Iedereen,
1: die single,
0: hè?
1: Is die single, en die zoekt de partner.
0: Neem een hond,
1: ik zweer het je, man. En dat is schattig ook, hè. Wat aangesproken vrouwen zeggen, oh my god, wat leuk. Zeg, ja, hij lijkt op mij. Oh.
0: Ze letten ook gewoon niet meer op je. Als ik een hond zie ik gewoon niet eens de persoon die daarnaast staat. Zeg, oh, oh, hallo.
1: Ja, precies. En als je goed kan flirten, dan ben je binnen, hoor.
0: Ja, ben je dan binnen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet, want ik heb een vriendin, dus sorry.
0: Ja, netjes blijven, ja. Je krijgt veel aandacht, maar dat is wat anders dan chance.
1: Ja, maar het is een begin. Het is een goede ijsbreker.
0: Ja, toch wel.
1: Dat je toch even kan connecten met iemand.
0: Oh, misschien moet ik toch een hond nemen.
1: Vind je honden leuk?
0: Ik wil mopshondjes. 2. En dan noem ik ze Bert en Ernie. Dat lijkt me geweldig. Heerlijk.
1: Maar je hebt toch katten toch ook?
0: Ja, eentje.
1: Nou, dat kan erbij.
0: Ja, maar daar kan ik niet mee buiten wandelen.
1: Nee, ik kan wel hier zetten, toch? In de studio.
0: Ik zeg je wel eerlijk, het zou nog wel een optie kunnen zijn, want hij is heel chill. Maar ik denk dat het niet verstandig is. Nee, het is niet verstandig. Hey, wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Ga je nog wat leuks doen?
1: Ik heb vanavond een stand-up optreden in Meidrecht. Meidrecht, ja. Ben ik nog nooit geweest. Ik heb geen idee waar het is.
0: Oké. Okay. Spannend.
1: Het concept is enthousiasper. Het is een heel leuke show. Dus okay. Kom kijken als je lekker in de avond lekker binnen wilt zitten.
0: Ja, en naar Meidrecht wil gaan.
1: Geen
0: idee waar.
1: Ergens in het noorden volgens mij is dat. Dus dat heb ik planning. En dan morgen heb ik de eerste opbouw van mijn theaterdag. Of theaterweek, maar wel voorstelling volgende week. Van mijn theatergroep.
0: Oh, zo leuk.
1: Ja, volgende week.
0: Wel hier in Den Haag of zit je ook weer buiten de stad?
1: Nee, wel in Den Haag. Ja. Volgende week donderdag tot zondag gaan we optreden.
0: Spannend. Ja, je hebt me niks gemeld?
1: Nee, nog niet, hè? Nee, ik wil ook niet online. Ik moet de socials even gooien zometeen. Dus,
0: ja?
1: Ja, je moet komen.
0: Wat kunnen we dus meenemen in onze uittips?
1: Kijk, kan je even komen naar de facetgroep.
0: Ja. Hé, we gaan weer naar Haagse muziek. Lenio blijft gewoon even lekker bij me hangen. En dan ondertussen is Willem al richting Bunkerdag. De Atlantic Wall Museum voor Haagse avontuur. En wij gaan even luisteren naar Platonic Smile met Pretty Smile. Lekker. Ik zit vandaag een beetje in de bands, merk ik. Heerlijk.
1: Thanks, Dave.
0: Even genieten.

0: Ja, dat was Pretty Smile van Platonic Smile. En je kan drie keer raden wie er nou weer bij ons in de studio staat. Kees, kom heel even hoi zeggen.
1: Hey, hallo.
0: Hoe is het, Kees?
1: Ja, prima.
0: Ja, prima. Ja. Is het leven? Heb je weer veel collectors items voor je Haagse ooievaars verzameld?
1: Ik heb weer van alles verzameld. Leuke dingen, gave dingen. Dus,
0: ja, dus klein oproepje. Als je weer Haagse ooievaars ergens ziet of hebt, kan je altijd dus Kees de Ooievaar zoeken op Instagram. En dan kan je hem benaderen voor zijn extra collectiestukken.
1: Yeah, ja, toch? Ik ben blij mee.
0: Gaan even kijken of Willem daar al is. Hi, Willem.
2: Ja, ik ben daar.
0: Willem is er.
2: Hoor je mij?
0: Ja,
2: ik hoor je heel goed. Harder, zachter. Is alles goed
0: nee,
2: zo?
0: Nee, je bent helemaal in orde en goed to hear. Good to hear.
2: Fantastisch. Nou, ga jij met Kees praten, dan ben ik zo bij terug.
0: Gezellig, hè?
2: Ja, leuk. Leuk met Kees terug.
0: Ja, toch? Jij bent gewoon nu op Haagse avontuur bij het officiële Atlantic Ball Museum.
2: Ja, ik ben
0: op de Badhuisweg.
2: Ja, ik ben bij, op de Badhuisweg's. Nee, op de Badhuisweg.
0: Sorry.
2: De Badhuisweg? Nee, de Badhuisweg. Ik ben inderdaad bij het... ik heb me zo in mijn voorst. Ik sta hier met...
3: Peter Pronk.
2: Echte Scheveninger kan ik dan een beetje aannemen. We staan hier bij het Atlantic Wall Museum. En ja, misschien voor de mensen thuis die het misschien niet weten. Wat is de Atlantic Wall eigenlijk?
3: Atlantic Wall is een verdedigingslinie die door de Duitsers is aangelegd in de Tweede Wereldoorlog. En die strekt eigenlijk van de grens met Spanje tot helemaal tot Noord-Noorwegen. Dus als je de rechte lijn trekt is dat 5000 kilometer. En als je alle fjorden en inhammen meeneemt is dat 6200 kilometer met allemaal verdedigingswerken.
2: Oh, en hoeveel bunkers heeft de Atlantic Wall dan in totaal?
3: Je hebt heel verschillende soorten bunkers. Je hebt de lichtere bunkers, die zijn van metselwerk met een klein dunne betonnen dak. Tot en met hele zware bunkers met 3 meter dik dak en onderzeebootbunkers. En in totaal zijn het er rond de 60.000 geweest.
2: En wat voor reden was het om dan bijvoorbeeld één met een dunner dak te doen en met een dikker dak? Welke functies hadden deze bunkers?
3: Het dunnere dak waren vaak gewoon verblijven in de duinen. Dat noemden ze ook wel een kustenverteidigung. Of veldmasker uitbouw, dus FA-bunkers. Maar de grotere bunkers, waar belangrijke functies zaten, zoals hier aan de Battersweg waar het commandocentrum zat, dat noemen ze een ST-bunker, of dat was een ständige uitbouw. En dat was een bomvrije bunker voor die tijd.
2: En hoe bedoel je dat voor die tijd? Wat is er nu anders?
3: Vroeger moet je je voorstellen, er vliegt een vliegtuig over en dan gooien ze een bom neer en dan hopen ze dat die bunker raakt. En de kracht van de bommen van die tijd was niet zo sterk als dat ze tegenwoordig zijn. Tegenwoordig zet je ergens een kruisje neer en daar komt de bom of de raket komt daar terecht. En vroeger was dat meer gokken, zeg maar.
2: Dus dan kon je met zo'n bunker, kon ernaast vallen of misschien een stukje verder, waardoor je wat beter beveiligd was. Of je had minder beveiliging nodig in dat opzicht.
3: Ja, en de bommen van die tijd, zeg maar, de gebruikelijke bommen, ook de zware bommen, een dak van 3 meter kon die bom tegenhouden.
2: En wat is want dit was dan het commandocentrum, zei je. Wat was de reden voor de Duitsers destijds om hier het commandocentrum te vestigen?
3: Nou, dit was het commandocentrum van de verdedigingsstaf van Den Haag. Je moet je voorstellen, de hele lijn is niet opgebouwd als een grote tunnel waar je dan zeg maar in Frankrijk instapt en in Noorwegen eruit komt. Dat was niet zo. Het waren eenheden. En het was allemaal opgedeeld in eenheden. En Den Haag was een grotere eenheid. Dat noemen ze een stoetspunt Gruppe. En die had een eigen commandocentrum, eigen verdedigingscentrum als hier de aanval bij Den Haag zou zijn. En dat verdedigingscentrum, commandocentrum van Den Haag, dat zat hier aan de Badhuisweg.
2: En is het dan ook, als je bekend bent in Den Haag, weet ik dat er heel veel bunkers zijn. Ook nog als je in Klingendaal heb je nog een hele mooie liggen ook. Was het dan ook dat er in Den Haag wat meer bunkers waren dan als je kijkt naar de rest van de kustlijn, omdat het een stad was? Of viel dat mee? Was het toch wel redelijk verdeeld?
3: Nee, het was redelijk verdeeld. Alleen Den Haag was wel bijna klaar. En die had wel net ietsje meer bunkers. Maar dat had vooral te maken, de baas van Nederland voor die tijd, Seyss Inquart, die zat in Den Haag. En die wilde wel dat als hij hier zat en er zou een aanval komen, dat de boel klaar was voor verdediging. En Den Haag moet je indenken dat we ongeveer 1500 à 1600 bunkers en verdedigingswerk hadden. Dus drakentandversperringen, bunkers, een antitankgracht. Alles bij elkaar. En daar zijn er tegenwoordig nog zo'n 600 ongeveer van over.
2: Dus we hebben inderdaad nog 600 bunkers liggen. En waar liggen die dan zoal?
3: De meeste liggen in de kuststrook. Maar ook als je Den Haag een beetje kent, hè, de President Kennedylaan, Sportlaan. Daar zie je aan de linker en de rechterkant jaren 50 huizen. Daar lag een tankgracht. Nou, daar zitten onder sommige huizen zitten nog steeds bunkers of gangenstelsels of in parkjes liggen ze. Dus ze zijn nog heel erg verspreid over Den Haag. Maar na de oorlog is vooral alles weggehaald wat in de weg lag. En wat niet in de weg lag, vooral in de duinen, dat was slopen en toen werd het te duur of het geld was op en dan was het zand erover, letterlijk. En daarvoor liggen daar in de duin nog zoveel bunkers.
2: En bijvoorbeeld in deze specifieke bunker, kunnen hier mensen dan het hele jaar naartoe of is die echt afgesloten om het ook te beveiligen tegen mensen die het misschien kapot maken?
3: Nee, we zijn vanaf april tot en met oktober zijn we iedere zondag open. En bij specials zoals vandaag zijn we ook op andere momenten open. Zaterdag zijn we morgen dicht. Of Open Monumentendag zijn we ook open. En onze locatie die we in Kijkduin hebben, die is iedere eerste zondag van de maand open. En vandaag hebben we dan weer een bijzondere radarbunker opengegraven aan de Savo en Lomalaan.
2: Dus ja, vandaag is natuurlijk de grote bunkerdag, maar het is ook iets wat gewoon door het hele jaar kan gebeuren.
0: Leuk,
2: we gaan zo
0: toch?
2: Nog even naar. Ja, fantastisch.
0: Ik word helemaal enthousiast als ik dit soort dingen hoor. Word ik helemaal blij.
2: Ja, het wordt ook heel fijn. Je vertelt ook heel fijn. Dat is voor vind ik ook heel. Ja, vind ik ook heel fijn.
0: We raken gewoon verdwaald in je verhaal.
2: Ja, precies. Dat denk ik begin. Waar is de tijd? Ja. Ik ga je wel nu een beetje voor het blok zetten.
0: Hoort een beetje.
2: Is
0: bij.
2: Er een Haags nummer van een Haagse artiest die jij heel tof vindt? We hebben Radar Love al gehad vandaag.
0: Ja, dat was wel even gezegd moeten.
3: Dan kan het niet missen dat het Harry Klorkenstein moet zijn. Of valt hij niet onder de Haagse artiest?
0: Oh, jawel.
2: Ja, als je Harry Klorkenstein zegt op die manier, dan is het dan moet hij natuurlijk.
0: Ja, dan moet hij wel daar wezen. Ja, toch? We hebben die al echt een tijdje niet gedraaid, hoor.
2: Nee.
0: En dus mag
2: als echt de juiste artiest nog wordt genoemd ook. Ja. Dan,
0: de laatste keer hebben we de Krij gedraaid.
4: Dan moeten we gewoon Den Haag bij. Nee,
2: het was wel duidelijk wie er bedoeld werd.
0: Hey, dan zijn we zo over 4 minuutjes bij jullie terug. En we zijn nog steeds op Haagse avontuur. Ja. En ik vind het alleen maar meer dan leuk. Dus ik ben benieuwd waar je zo meteen wat je gaat ontdekken.
2: Ja, ik ga even snel binnen even kijken. En dan ga ik weer naar buiten. Want
0: ja, geen bereik, hè? Ja, we hebben geen bereik. Nee, is helemaal goed. Tot zo.
2: Doei.
4: Even snel binnen gluren.

0: Oh, heerlijk. Ik kan zo genieten van dit nummer. Ik word er altijd heel erg blij van als ik dit luister.
1: Jij niet alleen.
0: Nee, iedereen toch? Hé, hey, we zijn nog steeds op Haagse Avontuur bij de Atlantic Wall Museum. Ik kreeg er net al een lesje wat de Atlantic Wall was en hoeveel bunkers er echt liggen. En Jelena en ik keek echt even geschrokken van hoeveel bunkers er onder huizen nog liggen bij de Sportlaan.
1: Ja. Hoeveel bunkers er onder huizen liggen op de Sportlaan?
0: Ja, maar ook tunnelgangen, wat er net werd verteld. Ik vond het echt speciaal. Ik wist dat niet.
1: Ja. Ja. Nee, het is, ik moet zeggen, het is echt lekker druk ook al. En ik, ik ben even snel net tussendoor naar binnen gelopen. Ja. En het is heel grappig. Ik zet twee stappen en ik heb geen verbinding. Ik hoor niks meer van de radio.
0: Ik zei het je.
1: Ja, het is echt twee stappen en je hebt helemaal niks meer over.
0: Het valt helemaal weg.
1: Is dat met een reden gedaan dat je geen radioverbinding binnen hebt?
2: Nee, beton is gewoon, houdt gewoon heel veel tegen. Hè? Dus je hebt helemaal geen verbinding. Ook telefonie niet. Helemaal niks.
1: Ja, en ik loop net naar binnen en je denkt, ja, je loopt een bunker in, maar je ziet ook heel veel dingen staan. Je ziet mensen in, ja, mensen, je ziet een soort mannequins met pakken aan, je ziet oude typemachines, je ziet oude stoeltjes. Wat staat er eigenlijk allemaal en waarom staat het er?
2: Nou, wat wij proberen is zeg maar zo authentiek mogelijk in te richten. Dus 95% van wat we hebben is origineel, om een beeld te geven hoe is die bunker ingericht geweest en hoe is die gebruikt geweest. Natuurlijk niet helemaal 100%, hè, want je wil ook mensen door de bunker heen kunnen. Dus we hebben wat achter vitrines staan. Maar het meeste is origineel. Dus een aantal uniformen die je ziet zijn gewoon originele uniformen. Typemachines, originele typemachines, enzovoort, enzovoort. Ook die radioapparatuur die er staat, de telefooncentrale, allemaal origineel Duits. De telefooncentrale is overigens nog een van de weinig werkende. Dus als ze daar bij spreken en een verbinding naar buiten hebben, kunnen we nog mee bellen.
1: En is dat met een reden dat dit de enige is? Of was dat toevallig dat die verbinding bleef liggen en dat die nog werkt?
2: Nee, deze kopen we. Eigenlijk zijn alle bunkers in Den Haag zijn helemaal leeggetrokken. Dus alle stalen deuren die je hier binnen ziet, die zijn later ingebracht. Die kopen we op Marktplaats of van bunkers die gesloopt worden. Want na de oorlog is alles gewoon leeggetrokken. Staal is omgesmolten voor de wederopbouw van Nederland. Dus wat wij hier terug hebben gezet, komt overal ergens anders vandaan.
1: Maar er is dus ook een soort marktplaats voor bunkerdeuren. Of waar haal je dat vandaan?
2: Nou, dat is niet echt een marktplaats. Op marktplaats kan je wat vinden, maar er zijn grote beurzen, er zijn verzamelaars, er zijn handelaren. En dat is zeg maar een heel circuit. En voor musea onderling, als we spullen niet nodig hebben die een ander museum kan gebruiken, ruil je wel eens wat met elkaar. En dat is een klein bedankje aan Bunker Museum Noordwijk. Ja, die hadden een keer deuren die bij hen niet pasten, maar bij ons wel. Dat zijn speciale marinedeuren in een bunker. Ja, die krijgen we dan van hen. En als wij spullen over hebben, doen we dat eigenlijk andersom ook.
1: En is dat een speciale marinedeuren? Was het ook een speciale marine locatie?
2: Ja, dat is hier vlakbij. Hè? Dat is in het Van Storkpark. Daar ligt onder de grond eigenlijk het Belvedere. Ligt nog een heel stelsel. En daar zat de Führer der snelboten. En wat is dat nou? De kust werd bewaakt met torpedoboten. De Duitsers noemen dat S-boten of snelboten. En hier in het Van Storkpark zat het commandocentrum. Dat was overigens het enige commandocentrum buiten Berlijn. En zij bewaakten eigenlijk hier de hele Atlantische kust. Maar ook de hele Middellandse Zee. En daar zat hier het hoofdkwartier.
1: En dat is dus waar nu het Van Storkpark ligt. Daar ligt dus onder gewoon een heel stelsel van een bunker en gangen waar men eigenlijk weinig van weet als je er overheen loopt.
2: Ja, klopt. We hebben daar een paar jaar geleden hebben we hem wel eentje open gehad. Dat was de commandobunker zelf. Maar de gangen lopen daar niet meer, want dat waren open loopgraven. Dus eigenlijk zoals we hier staan, hè, dan loop je gewoon buiten. En dat was daar ook. Er was wel één tunnel, die ging van een huis waar het commandocentrum eigenlijk zat, onder de grond door, onder de weg door, naar de commandobunker toe. En dan moest je weer door een open loopgraaf heen. Dus daar ligt nog heel veel. Er liggen ongeveer nog 25 bunkers.
1: Dus je had dan eigenlijk het commando van de marine zat dan bij het Van Stokpark. En wat voor commando zat hier dan op deze locatie op de Badhuisweg?
2: Nee, je had het commando van de torpedoboten, de S-boten. Die zat in het Van Stokpark. En hier zo was het commandocentrum van de verdediging van heel Den Haag. Dus ook zeg maar dat gedeelte in het Van Stokpark werd al in hoofdzaak verdedigd vanuit het commandocentrum hier.
1: En dan hebben we het dus niet alleen over de boten, maar bijvoorbeeld ook de verdediging voor bijvoorbeeld luchtaanvallen of eventuele invasies via het land werd allemaal vanuit hier besproken en bekeken.
2: Nou, niet helemaal, want we hadden een centraal commando, dat zat in Amsterdam even uit mijn hoofd, voor de luchtverdediging. Maar hier zo, als Den Haag aangevallen zou worden, zou de lokale verdediging zou hier vandaan geleid worden. Uiteraard was er contact ook met Hoek van Holland of met Noordwijk of met Utrecht. Als er troepen nodig waren, dan konden die dus komen naar de plek waar de aanval plaatsvond. En dat werd wel gecoördineerd. Maar echt de aanvalcoördinatie of de verdedigingscoördinatie van Den Haag, die vond hier vanuit Battersweg plaats.
1: En was het dan ook dat mensen hier dan soort van woonden of sliepen? Of was het echt, ze zaten ergens en ze kwamen voor hun diensten hierheen?
2: Nee, ze bleven hier wel in de buurt. Alleen je ziet hier zo aan de overkant van de straat allemaal mooie villa's liggen. Dus de soldaten sliepen niet in de bunkers. Ze werkten wel in deze bunkers, maar ze sliepen eigenlijk aan de overkant. We hebben hier ook een toiletbunker. We weten dat die gebruikt is in de gedurende oorlog, maar heel beperkt. En dat was natuurlijk logisch, want de mensen gingen gewoon naar de overkant naar een normaal toilet toe. En hier tegenover staat nu een appartementengebouw. Maar dat was tijdens de oorlog waren dat 5 villa's. En daar had de commandant, die hier eigenlijk in de bunker ging zitten als er een aanval zou zijn, had daar zijn kantoor.
1: Nou, dus die kon eigenlijk, als het echt nodig was, kon hij hierheen rennen. Maar hij had wel gewoon de luxe van de villa waar die dan in zat aan de Badhuisweg.
2: Dat is een hele goede samenvatting. Dus ze gebruikten de luxe van de omgeving. En alleen bij een luchtaanval of als hier echt een aanval zou zijn, dan ging je de bunkers in.
1: Want ja, het is ook al allemaal, het is sowieso, denk als je het licht doet, heel donker en heel klein en nauw. Was er ook een reden dat het zo gebouwd is, dat het niet wat ruimer en luxer was, zodat ze bijvoorbeeld de villa niet nodig hadden gehad?
2: Nee, want je moet je voorstellen, deze bunkers stonden langs de hele Atlantische kust. Hier zitten ze toevallig in een stad, maar ze zaten ook gewoon midden in het veld, of in de duinen, of in de kust. En eigenlijk is alles heel efficiënt gebouwd. Het is de bedoeling om mensen buiten te houden, buiten deze bunkers, en alleen maar functioneel. Het is tenslotte geen vakantie, het was toen het uit oorlog. Dus het is heel functioneel, heel efficiënt en dus compact gebouwd.
1: En is er iets van de voorwerpen die hier binnen liggen waarvan je denkt, nou, ik vind dat zo bijzonder dat wij dat hier hebben en dat in ons museum ligt?
2: Ja, dus, dat was een hele lastige vraag. Want er zijn natuurlijk wel een aantal dingen. Hè? Dus we hebben een blik hier zo gevonden. Dat hebben we gekregen. Dat is net buiten de Atlantikwal tijdens de renovatie is die gevonden. En dat zijn alle persoonsbewijzen van Joodse families. En die hebben dat waarschijnlijk verstopt. We weten niet waarom en hoe. Maar die zijn bij een renovatie gevonden en hier afgeleverd. En dan ga je verder zoeken en dan blijken al die mensen omgekomen te zijn. Dus dat zijn meer zeg maar, aangrijpende dingen, net zoals een Jodenster. Want je moet je voorstellen, 95% van de Haagse Joden zijn opgepakt. En 90% heeft het niet overleefd. Dus ook dat zijn meer de indrukwekkende dingen. Daarnaast, ja, als techneut vind je de technische dingen erg leuk. Dus hoe zit dat nou met zo'n ventilatiesysteem? Een periscoop die we hier hebben. Ook een hele bijzondere. We kennen allemaal wifi tegenwoordig. Maar de Duitsers waren technologisch al heel ver. Die communiceerden met licht. Dus draadloos glasvezel. Er staat ook een apparaat hier binnen. Ja, als techneut is dat natuurlijk geweldig om zoiets te zien.
1: Dus ze gebruikten een glasvezel om zo van licht doorheen te schieten en te communiceren?
2: Nou, eigenlijk zonder glasvezel. Je moet je voorstellen dat je een apparaat hebt die licht uitzendt. Dat zijn licht zijn golven, zijn lichtgolven. En aan de andere kant staat een ontvanger die die lichtgolven opvangt. Nou, ik praat nu in de microfoon, dat is luchttrilling, gaat over naar elektriciteit en dat ging over in licht. En aan de andere kant de ontvanger weer precies het tegenovergestelde. Dus eigenlijk was het niet afluisterbare communicatie.
1: Ja, gewoon echt een lijntje, alsof je een soort blik met een touwtje ertussen hebt, maar dan met een soort lichtleiders.
2: Precies, dus die trilling die door het touwtje gaat, waar we vroeger als kind mee speelden, als de meeste mensen nog weten. Dus datzelfde deden ze alleen met licht.
1: En je zegt ook van ja, er is heel veel te zien voor ja, mensen die bijvoorbeeld van marine houden. Voor een techneut is er heel veel. Merk je ook dat er een bepaald soort mensen op de bunkerdag afkomt? Of ook op normale dagen? Of ja, wat voor soort mensen kom je tegen? Ja,
2: we zien zeg maar heel veel mensen die zeg maar gewoon geïnteresseerd zijn in techniek en geschiedenis. Maar het gros wat wij krijgen is mensen die gewoon bewustzijn willen hebben. En dat proberen we ook over te brengen. Het is niet zeg maar alleen maar de bunker, maar het is het verhaal erachter. Waarom is dit ontstaan? Hoe is de Tweede Wereldoorlog ontstaan? Wat zou jij doen als je in zo'n situatie zit? Het is heel makkelijk oordelen achteraf. Maar stel, jij wordt met een wapen bedreigd en er wordt nu gezegd, jij moet een gat graven. Ja, ga je dat dan doen of niet? Nou, al die afwegingen, die nemen we mee. Dus wij zien heel breed, ook veel mensen uit Duitsland, uit Engeland, uit Frankrijk, die gewoon komen om de geschiedenis hier te horen. Wij merken heel veel Duitse mensen, waar echt alles verzwegen is, die nu een generatie zegt, ja, we willen toch wat meer van onze geschiedenis weten. En dat krijgen we in Duitsland niet, maar hier wel.
1: Ja, ik denk ook zeker. Ja, we zijn op Scheveningen wel wat Duitsers gewend, ook in de zomer. Dus die zijn sowieso welkom. Ja, ik denk dat heel veel mensen al een beetje warm zijn gemaakt. Dus we gaan zo meteen nog even verder over wat mensen nog zouden willen weten. Maar voor nu...
0: Ja.
1: Misschien wel tijd voor een klein muziekje.
0: Ja, maar het soort van... heeft hij misschien nog een muziekje van vroeger... waarvan hij denkt, oeh, dat past wel een beetje bij de bunkerdag. Ik vond er net de zin ook, het was geen vakantie, maar het was oorlog. Sterk opmerking.
1: Dan heb je dan misschien nog een liedje wat alles mag zijn... waarvan je denkt, dat past goed bij de bunkerdag vandaag.
0: Ja, een beetje de sfeer. Een beetje een soort beetje van die sfeer, weet je, als de Amerikaanse soldaten kwamen.
1: Welke van wie?
2: Is dat die Fransman? Ik weet even zijn gouden naam niet.
0: Is dat Fransman? Van Happy?
1: Happy.
0: Ja, ik heb wel Happy.
1: Happy Pharrell Williams. Pharrell
0: Williams. Dat is Pharrell geen Fransman, maar we weten maar... wie je bedoelt. Ja. Ja. Dan gaan we luisteren Happy. Naar Happy van Pharrell Williams. Kijk, het lastige, jammer is, Willem, dat jij zo meteen daar lekker aan het genieten bent. En dan ga ik om kort voor tien gaan we zo, of kort voor elf alweer, gaan we even Lucy inbellen. Kijken of ze wakker is. Ik heb al contact gehad met een van de personen.
1: Oh, er wordt dus contact gelegd.
0: De woordvoerder heeft ons beantwoord via de Instagram.
1: De woordvoerder. Maximaal geen nummer, dus je hebt maar via Instagram
0: Ik heb het via Instagram geprobeerd en er werd goed gereageerd. Dus dat komt goed. Mooi. Zo meteen gaan we haar bellen. We gaan zo meteen nog een klein stukje Haagse avontuur doen. Maar eerst Happy van Pharrell Williams.

0: Ja, en dat was Happy van Pharrell Williams. We zijn nog steeds bij het Atlantic Ball Museum in onze laatste minuten van het Haagse avontuur. En ja, Willem, wat vind je het leukste tot nu toe?
1: Ja, ik vind het gewoon heel bijzonder. We hadden het er net ook even buiten de uitzending over. Is dat als je als Haagse jochie... Ja, ik heb vroeger ook in bunkers gespeeld. Peter heeft toen, hij kind was ook bij bunkers een soort van gespeeld.
0: Iedereen.
1: En hoe dat soort van normaal is voor... Ja, voor ons. En dat het eigenlijk toch iets heel bijzonders is waar we ook echt wel bij mogen stilstaan. En een bunkerdag is daar een heel mooi moment voor.
0: Ja.
1: Maar hoe is bunkerdag ontstaan, Peter?
2: Goed 10 jaar geleden hebben wij als museum, toen heette het nog Atlantic Ball Museum Scheveningen, bedacht, ja, je moet dat breder bekendmaken. Dus het gaat vooral om die educatie. Het verhaal blijven vertellen, het levend houden van verhalen. Want zolang ergens over gesproken wordt, blijf je leven, zeg maar. En toen hebben we een bureau daarbij ingehuurd om ons te helpen met die organisatie. Die hebben dat eigenlijk verder altijd gedaan. En dat is uitgegroeid. Dat is zelfs tot en met België geweest. Alleen dat werd te groot. En nu is het heel Nederland. En waarom heel Nederland? Vroeger was het alleen langs de Atlantische kust. En sinds dit jaar zijn ook de Koude Oorlogbunkers daarbij betrokken. Koude Oorlog is natuurlijk... heel veel bunkers zijn doorgebruikt na de Tweede Wereldoorlog. In de Koude Oorlog. Onder andere de Seyss-Inquart bunker. Dat is het Nationaal Commandocentrum Klingendaal geweest. En ja, dat stukje historie wil men nu ook wat meer van weten. Ook daar beginnen musea te ontstaan.
1: Hebben we ook in veel Koude Oorlog bunkers in Den Haag of valt dat dan weer mee?
2: We hebben er best wel veel gehad. Onder ministerie staat ze heel veel, maar die zijn nu anders ingericht. Dus onder grote gebouwen, daar zie je ze vaak. Heel veel schuilplaatsen zijn er nog in Den Haag. Ja, niemand weet meer waar ze liggen. En de Seyss-Inquart bunkers als Koude Oorlog bunker doorgebruikt.
1: En voor de mensen die aan het luisteren zijn, denken, wow. Ik wil nu heel graag naar Bunkerdag. Hoe kunnen mensen daar vandaag nog heen? Wat moet je daarvoor doen?
2: In ieder geval naar onze locatie komen om een kaartje te kopen. Dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Nee, maar kijk op bunkerdag.nl. Daar staat een heel programma. Er is ook een app die je daar kan downloaden wat allemaal te bezoeken is. Tot 5 uur is het open. Dus meestal zeg maar dat je zo 4:15 als laatste naar binnen kan. Maar kijk gewoon op de bunkerdag.nl site.
1: En hoeveel kost een kaartje?
2: Voor volwassenen is dat €7,50 en van 4 tot en met 12 jaar is dat €4. En daaronder is kinderen gratis. Veteranen zijn ook gratis.
1: Nou, dit is een soort van praktisch gratis ook als je als volwassene gaat. Want je kan best wel veel bunkers bezoeken natuurlijk. En natuurlijk moet iedereen naar de locatie op de Badhuisweg. Maar is er nog een andere bunker waarvan jij denkt...
0: Oh my god, ja.
1: Die vind ik echt heel tof en die is het waard om zeker langs te gaan.
2: Ja, dat zijn er een paar. Bijvoorbeeld Noordwijk, hè, daar is een vuurregelcentrum, een lightstand zoals dat heet. Met een aantal bunkers te bezichten met gangen. Maar ook in Hoek van Holland zijn er mooie bunkers zien. Wassenaar heeft ook weer bijzonder. Ja, eigenlijk, zo moeilijk voor mij mijn keuze te maken. Maar als je echt voor bezoekers indrukwekkend, moet je gewoon eens naar Noordwijk of naar Oostvoorne. Dat is een radarbunker. Of in Hoek van Holland, daar heb je meerdere bunkers bij elkaar. Hamburg, Bremen, Atlantic Ball Museum, Hoek van Holland. Stelling 33, die varen met boten ook over een stukje oude tankgracht. En dat is allemaal in de buurt. Als je verder wil, dan moet je eens naar de Tiekerstelling gaan op Terschelling. Dus dat is wat verder weg. Dat red je niet om dat allemaal in een dag te bezoeken.
1: Als Peter de luisteraar niet enthousiast heeft gemaakt, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ik ben sowieso enthousiast. Maar ik vind het Atlantic Ball Museum en de Kijkduinbunkers en de bunkers die toen zijn opengegraven, daar ben ik allemaal fan van.
1: Ja, het is fantastisch. Ik kan...
0: Ja, toch?
1: Ik ben weer op een avontuur waarvan ik denk... ik kan alleen maar iedereen aanraden om hierheen te komen.
0: Ja, toch? Ik zei het je. Ik zei
1: het je. Het is super vet. Het is echt heel gaaf.
0: Ja, ga lekker even binnen rondstruinen. En dan zie ik je zo weer terug in de studio. En dan gaan wij dus Lucie inbellen live. Kijken of ze opneemt. En Maxime en Janoos...
1: Ik kan nog wel even bijblijven.
0: Oh my god, je kan blijven hangen. Ja, wat leuk. Oké, wacht. Ik zet iedereen even over. Maxime en Janoos zitten er ook bij.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Lucie weet niet wat er overkomt. Die gaat er denken, stom kind. Even kijken hoor. Moet ik even goed opletten dat ik het juiste nummer weer tik. Zonder het hardop te zeggen.
1: Zonder het hardop te zeggen.
4: 0612, hè?
0: Dat gebeurt wel, hè?
1: 06 12 34.
0: Oh my god, hij gaat over.
1: 56.
0: Als dit niet lukt, dan gaan we Leo bellen.
5: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd, Luus.
5: Jawel, lieverd.
0: We gaan even, want we hebben ook Maxime en Chanel. We gaan speciaal voor jou met z'n allen een happy birthday zingen, toch?
3: Ja.
0: Welke start er eentje in?
6: Lang zal ze leven.
0: In de glorie.
6: In de glorie.
0: In de gloria. Je bent de piep?
1: Hoera!
0: Hoera!
6: Als je zo samen gaat zingen, dan merk je wel opeens de vertraging.
0: Ja, de vertraging is merkbaar.
1: Hallo.
0: Hé, maar Luus.
2: Kunnen we dit ook in het Frans?
0: Luus, je bent in Parijs.
1: Bon anniversaire,
5: à toi. Ja, ik heb net even heerlijk een ijsje gehaald. Hier bij een heerlijk zaakje. Het is hier 31 graden, dus het is wel echt puffen en veel drinken en veel stilzitten.
0: Ja.
5: Maar ja, het is wel de stad van de liefde, hè, jongens.
0: Dus, stad van de liefde, ja, geweldig. Ja. Ja, leuk hè, je bent met je hele familie. En ik zei altijd tegen Willem, ik zie op de plaatjes, het is Parijs, ik weet het zeker. Ja, zei hij, hoe weet je dat dan? Ik zeg, het metrobordje. Ja, door de metrobordjes, dan weet ik precies dat Parijs is.
6: Je zou zo kunnen gaan geoguessen.
0: Ja, hè, geoguessen zou ook wel leuk zijn. Hey, wat staat er nog op je planning voor je birthday weekend?
5: Nou ja, we gaan vanavond lekker een hapje eten met z'n allen. Lieve en mijn moeder, die zijn lekker naar Louvre. En ik ben met Stephanie samen gewoon lekker door
2: de stad. Loop je net onder de Eiffeltoren langs? Of
0: het signaal is echt...
1: Ze loopt de bunker in.
0: Ja, ze loopt de bunker in, dat is waar. Hé, Luus, ik heb speciaal voor jou een nummer uitgekozen... waarvan ik denk dat jij heel blij wordt. Het is geen Frenna deze keer. Zoals je meestal wel van me gewend bent, maar dit keer niet. Maar ik dacht van Jonna Fraser met Birthday Baddie. Speciaal voor jou. Omdat je jarig bent, je bent er nu niet, maar je bent wel een beetje bij ons.
5: Ja, en ik ben ook een echte birthday baddie, hè?
1: Sterk.
0: Ja, speciaal voor Luus en haar verjaardag, de birthday baddie van Jonna Fraser. Dus even lekker genieten. Zijn we zo bij jullie terug met spuigasten.

0: colors.
1: Ja, en dat was Birthday Betty van Jonna Fraser. Speciaal voor onze eigen Luus, want die is vandaag jarig en zit in Parijs.
2: Ja, hele fijne dag aan haar gewenst natuurlijk.
1: Oh, Parijs, en ja. Nu met dit weer, heerlijk.
2: Is het mooi weer daar?
1: 30 graden, helemaal zonnetje. Oeh. En dan lekker zo, weet je wat ik het heerlijkst vind als je aan Frankrijk... Nou, daar komt je gast ook binnen, kijk, dus dan is die zorg ook minder.
2: Kijk. Ja, ik zei net voordat wij hier naar binnen gingen van... Ik hoop wel dat mijn gast zo binnen komt lopen, maar daar is die.
1: Ja, toch. Ja,
2: goedemorgen, Youssef, en tot zo.
1: Ja, toch. Zometeen in Spuitgasten vanaf 11 uur. Welke gasten heb je en waar ga je het over hebben?
2: Ja, we hebben natuurlijk vorige week het in het al heel erg over asiel gehad in de uitzending. Net daarna, na de uitzending, bleek dat afgelopen weekend dus ook door asiel de formatie is geklapt tussen Hart voor Den Haag en D66.
1: Jeetje.
2: Dat is natuurlijk weer een enorme nieuwe stap in het formatieproces hier in Den Haag. En ik dacht, nou, laat ik dan eens kijken wat daarover te bespreken valt. Nou heeft Richard de Mos een radiostilte, want die gaat nog wel door met de formatie als grootste partij. Dus die kan nu nog niet aanschuiven op radio. Wie wel al kan aanschuiven is dus D66. Een van die twee partijen tussen wie het mis is gegaan. Dus ik ga straks uitgebreid met hem in gesprek over waar dit is misgegaan. Hoe ver waren ze al? Verwijten ze elkaar dingen? Dat wordt echt wel interessant. Omdat dit wel opnieuw eigenlijk een poging was tussen hen om er wel samen uit te komen.
1: Ja, en toch net niet.
2: En toch lukt dat dan niet.
1: Hoe lang mogen ze hierover doen trouwens?
2: Een debat over, ja, kijk, daar staan geen regels.
1: Oh, dus je kan gewoon 4 jaar lang doorgaan.
2: In principe kun je er 4 jaar over doen. Dat is wel vrij onwenselijk.
1: Ja, kunnen we meteen een nieuwe stemming doen.
2: In het landelijke, maar ook in het lokale Den Haag lang kan duren.
1: Ja.
2: De wens is nog steeds om het snel rond te krijgen. Maar dan moeten er wel compromissen worden gesloten. Ja. Mensen samen kunnen gaan werken.
1: Dat is het lastigste, hè, volgens mij altijd in de besprekingen. Dat je toch naar elkaar toe moet komen.
2: Je begint natuurlijk in de campagne met juist met de koppen tegen elkaar slaan. Dit vind ik en de ander vindt weer precies wat anders. En dan moet je in de formatie eruit zien te komen samen. Ja, en dat is soms lastiger dan je misschien zou willen. Er wordt ondertussen hier niet alleen de formatie afgebroken, maar nog veel meer.
1: Zo, ik zat ook echt te denken. Ik denk, wat hoor ik nou weer, joh?
2: Maar goed, ik ga dus eerst met Youssef Assad, de fractievoorzitter van D66, in gesprek. Die formatiegesprekken voor D66 natuurlijk ook heeft gedaan. En daarna ga ik het nog wat breder trekken met onze eigen politiek verslaggever, Maxime Kok. Ja. En de raadsverslaggever van het AD, Lex de Jonge. Want de formatiepoging gaat nu verder met VVD, CDA. Denk, hoe kansrijk is dat? En waar denken zij dat het aan lag dat ook die poging tussen D66 en Hart voor Den Haag stuk is gelopen.
1: Dus
2: eigenlijk een uurtje formatie, dan ben je weer helemaal bij.
1: En afsluitend met?
2: Marcel Verrek. Oh, heb ik weer zin in. Die komt
1: straks weer aan. Dat is altijd leuk, hè? En die komt altijd aan alsof hij al jaren leeft in de zomer.
2: Is ook
1: komt hij altijd zo aanlopen en dan denk ik, ik snap het helemaal.
2: Dat is ook zo. Dus ik kan niet wachten.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, hoor. Het gaat altijd lekker aan toe bij jullie. Ik vind het altijd, elke keer leer ik weer wat nieuws.
2: Ja, ik hoop dat we hier ook weer wat nieuws uit halen.
1: Jij was niet afgelopen donderdag toevallig ook daar?
2: Op het stadhuis? Ja, nee, ik was daar niet afgelopen week. Ik zag het inderdaad voorbij komen.
1: Ja.
2: Ook wel heftig. Misschien ook goed om in Spuigasten binnenkort in gesprek te hebben over verwarde personen. Dit was ook een verwarde man van 28 jaar die ook wel bekend was al bij de instanties die daarmee bezig zijn. Maar het blijkt dus natuurlijk maar wel weer dat er nog steeds veel verwarde personen in de stad zijn. Want dit is dan één enkel voorbeeld en een heel heftig voorbeeld.
1: Ja.
2: Maar ook als je zelf door de stad loopt, kom je altijd wel mensen tegen waarbij je denkt,
1: we hebben altijd een standaard. We hebben altijd standaard 3 personen ook hier in de bieb lopen waarvan ik weet hoe en wat.
2: Ja.
1: En dan weet ik ook gewoon, oh nee, zo zijn ze. Dus
2: en dat hoeft niet altijd mis te gaan.
1: Nee, ze zijn gewoon relaxed. Sommige mensen zijn niet zo. Dus, maar het is misschien wel een beetje onderbelicht onderwerp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Voor binnenkort misschien.
1: Thanks, Chino. Wij gaan zo meteen blijven hangen om 11 uur voor Spuigasten. Wij gaan nog even de uitgaanstips doornemen voordat we afsluiten. Die gaan we even snel met je doornemen. Het is natuurlijk vandaag, zoals we al zeiden, Bunkerdag. En dat is vanaf 10 uur al begonnen tot 5 uur. Je kan op de website van de Bunkerdag alle locaties vinden. Het is niet alleen in Den Haag, maar het is eigenlijk overal waar de bunkers zijn in Nederland, waar je dus naartoe kan gaan. Dus stel dat je zegt, maar ik wil liever eentje naar Noordwijk of weet ik veel wat. Kan je dat dus allemaal online vinden. Superleuk. Als je nog meer dingen wilt doen en je houdt bijvoorbeeld van

hier, waar we dus gisteren waren, kan je naar het Nationaal Proefbierfestival gaan in de Grote Kerk. En het gaat van frisse blond bieren tot zware donkere speciaal bieren. En je krijgt dus een klein glaasje en dan heb je muntjes. En dan kan je dus per stukje kan je dus je bier gaan testen. Ja, ik vind het persoonlijk heel leuk. Echt heel leuk. Gisteren waren er zijn bijna 250 Nederlandse bieren te proeven van ruim 40 brouwerijen. Met masterclasses en foodstand in combinaties met een beetje live muziek. Dus vandaag laatste dag. Wil je andere leuke dingen gaan doen? Kan je naar het Lange Verhout gaan? Vleugje Parijs. Kijk, wat Lucy nu al voelt bij Parijs, hebben wij dus gewoon op de Lange Verhout tijdens Haags Montmartre. 150 kramen met kunst, antiek, vintage en curioza. Franse muziek klinkt over terrein. En je kan ook je karikatuur laten tekenen. En dat is vanaf vandaag tussen 10 en 5. En morgen ook. En er is dus een kunstwedstrijd in Schilderterras. Ja, ik vind altijd wel wat hebben hoor. Je kan er ook altijd allemaal snuisterijen vinden. Vorige keer hebben we een portemonneetje gevonden met de wereldtentoonstelling erop van 1900 nog wat. Heel gaaf. Morgen natuurlijk niet vergeten Aircoot Scheveningen op de boulevard. Helemaal gratis evenement. Kan je alle mooie auto's en oldtimers aanschouwen. En dan zijn wij alweer klaar. Het is vandaag een mooie dag. Ga naar buiten. Ga genieten van de stad en van de lieve bewoners die er zijn. Let op elkaar. Ja, en geniet gewoon van je weekend en het zonnetje. En wij gaan gewoon genieten van Koude Kak van Chico. En zometeen Ter Spuigasten.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. Drie rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
10: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
9: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon, kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu, Spuigasten. 100% Haags.
11: Den Haag FM. Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 30 mei, ik ben Janel van Beurden en leuk dat je luistert. De formatie tussen Hart voor Den Haag en D66 is geklapt. Dat werd net na onze uitzending van vorig weekend duidelijk. En ik heb het daar zo over met Haagse raadsverslaggevers Lex de Jonge van het AD en Maxime Kok van ons eigen Den Haag FM. Maar ik ga nu eerst in gesprek met een van die twee gesprekspartners, namelijk die van D66, Youssef Assad, de fractievoorzitter daarvan. Fijn dat je er bent.
12: Dankjewel, Janel.
11: Ja, Youssef, groot nieuws eigenlijk wel dat er vorig weekend kwam. Met welk gevoel zit jij hier nu?
12: Teleurstelling. Echt teleurstelling, want met de beoogde samenwerking die we voor ogen hadden, waren we echt van plan om ook aan de stad te laten zien dat we verschillen kunnen overbruggen. Dat ook als partijen ver van elkaar staan, in staat zijn om problemen op te lossen voor de Hagenaar en de Hagenees. En dat het ook betekent dat de stad met elkaar wordt verbonden. Dat de achterbannen, de mensen die op elkaar hebben gestemd, op elkaars partijen hebben gestemd, dat je die met elkaar verbindt. En dat dat niet is gelukt, is ontzettend jammer. En die geluiden hoor ik ook uit de stad.
11: Ja, goed om te benoemen is dat Richard de Mos natuurlijk hier ook had kunnen aanschuiven. Maar goed, hij gaat natuurlijk door met de formatie. Heeft een radiostilte, dus kan nu nog geen verhaal doen. Dat komt uiteraard ook nog wel een keertje aan bod hier in Spuig, als er nu dus in ieder geval verhaal vanuit D66 over over waar dat is misgegaan. Want waar is het nou op stuk gelopen uiteindelijk?
12: Nou, uiteindelijk is het onderwerp asiel het grote heikelpunt geweest waarop er geen overeenstemming kon worden bereikt. Wij als D66 waren heel compromisbereid om met een partij die iets verder van je afstaat als het gaat om asiel en andere onderwerpen, dat je van tevoren weet dat je daarover compromissen moet sluiten. Dat je daarover met elkaar in gesprek moet en een uitkomst hebt dat werkt voor de stad. Dat ook echt de problemen oplost. Maar waarbij de partijen van kunnen zeggen, nou, dit kunnen wij dragen. En daarmee hebben wij ook een verhaal richting de stad. Naar onze beleving hebben wij die compromisbereidheid gehad. Maar naar de mening van mijn fractie ontbrak die bij de Hart voor Den Haag. Als het ging om specifiek Sportlaan, maar ook het brede asieldossier.
11: Ja, dus die opvanglocatie bij het oude Haga ziekenhuis, daar aan de Sportlaan, dat was uiteindelijk het punt waarop jullie tegen elkaar zeiden van dit gaat niet meer, de gesprekken stoppen hier, of hoe ging dat?
12: Nou, wat ik net zei, het liep, ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje gek liep. Want wij hebben het asieldossier best wel snel op tafel neergelegd om het met elkaar te bespreken. Want ja, je moet wel ook met de onderwerpen beginnen waar je overeenstemming hebt. Bijvoorbeeld economie, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Daar konden we elkaar echt in vinden. En daarna neem je een onderwerp waar je verder van elkaar staat om dat ook vlot te trekken. Dat was Sportlaan en asiel. En na dagen praten hadden we daar ook eigenlijk een compromis voor.
11: Ja, want wat wilden jullie en wat was dat compromis dan?
12: Nou, kijk, Richard de Mos van Hart voor Den Haag, die ging natuurlijk de campagne in met als wij aan de macht komen in het college, dan komt de opvang van Sportlaan er niet. Hè, dat was de belofte die hij heeft gemaakt. Een belofte waarvan je kunt zeggen dat je die eigenlijk heel moeilijk en op een onverantwoorde manier waar kunt maken. Maar goed, hij heeft er toch voor gekozen om zo'n uitspraak te doen. Dat is zijn recht. Dit is campagne, dus dat is iets voor zijn partij.
11: Andersom zeiden jullie van wij willen die opvanglocatie wel.
12: Nou, wij hebben nooit tijdens een campagne geroepen dat koste wat koste Sportlaan met de huidige aantallen en duur koste wat koste moet blijven staan. We hebben wel gezegd in de campagne en ook in het debatten met Omroep West, waar ik ook tegenover Richard de Mos stond, dat wij willen voldoen aan de spreidingswet en dat wij willen dat asielopvang en maatschappelijke opvang evenwichtig wordt verspreid over de stad. Dus dat door iedereen wordt gedragen in de stad en niet in specifieke wijken. Dus het compromis was eigenlijk om met minder aantallen aan de Sportlaan, met een mindere, dus van 5 tot 7 jaar, nou, daarvan hebben we gezegd dat doen we een minder aantal jaren. En een perspectief op het realiseren van permanente seniorenwoningen. Daar was gewoon een compromis over. En
11: heel concreet, er lag op tafel. Ja. Minder mensen, minder lang en perspectief voor oudere woningen.
12: Dus van grootschalig ga je naar wat kleinschalig. We hebben daar ook gekeken. Ik heb persoonlijk zelf ook gebeld met de bewonersorganisaties Vogelwijk, Bloemenbuurt en Bomenbuurt. Zij hebben ook een mail gestuurd naar Marielle Favier destijds als wethouder in april dit jaar. En die hebben gezegd, wij kunnen tussen de 200 en de 300 ongeveer mensen opvangen. Wij zijn helemaal niet tegen asielopvang of tegen maatschappelijke opvang. Ik heb die mensen gesproken. Hè, want het debat was in die wijk heel erg gepolariseerd. Nou, dan heb je ook nog een groep die zegt, hè, die welkom nieuwe buren, die zeggen, nou, wij ontvangen mensen, nou, hartstikke goed. Dan heb je ook nog een andere kant die zegt, wij willen helemaal niks. Maar de brede midden, die eigenlijk stil is en zich weinig van zich laat horen, die hebben wij opgezocht tijdens de onderhandelingen. En daarvan hebben zij gezegd, we hebben ook een enquête laten uitvoeren door de Haagse Hogeschool tussen de 200 en de 300. Nou, ergens daartussen hebben wij gezegd, nou, maak dan die verdeling van die kwetsbare groepen. De groepen die je dan niet opvangt, moet je wel elders in de stad opvangen. Want je kunt mensen niet zonder een dak boven hun hoofd achterlaten. En je moet voldoen aan de spreidingswet. Want door minder mensen op te vangen in de Sportlaan, voldoe je ook minder aan de taakstelling. Dus je moet daar iets voor bedenken.
11: Ik wil heel even concreet van jou weten, als het dan gaat om dat compromis dat je hebt benoemd. En je zegt dus ook eigenlijk dat jullie wel nader tot elkaar zijn gekomen, ondanks de verschillen ook in de campagne. Hoe lag dat compromis er? Was dat echt al een afspraak of was het meer van een denkrichting? Hoe Ja, stevig was dat
12: al. Ja, dat was natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk, tijdens een onderhandeling is dat natuurlijk heel moeilijk te omschrijven of hoe de beleving voor de andere was. Hè. Het kan ook zo zijn dat het voor de een wat harder lag dan de ander. Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat het er een voorstel lag. Die is geboren door het heen en weer met elkaar in discussie gaan. Eigenlijk in goede sfeer, moet ik ook zeggen. Dus het was helemaal niet in ruzie of wat dan ook. Dat lag er. Daar was positief op gereageerd van beide kanten. En een dag of twee later, geloof ik, kwam vanuit de zijde van Hart voor Den Haag. Nee, toch maar niet. We willen toch nog minder. Nou, daarvan hebben wij gezegd, ja, dat kun je ook niet maken. Hè. Het heeft juridische, financiële gevolgen. We doen het niet alleen. We doen het met COA. We doen het met Duo. We doen het met verschillende partijen.
11: En wat was de uitleg daarbij?
12: Welke uitleg?
11: Nou, op het moment dat jij zegt, we hadden eigenlijk al een beetje een kijkrichting of een denkrichting. Er kwam een compromis aan over inderdaad minder plekken, maar niet naar nul, zoals uiteindelijk wel de wens werd. Dat gebeurde in 2 dagen, zeg je. Wat is daar dan gebeurd of welke uitleg kreeg je daarover?
12: Ja, die vraag heb ik ook nog steeds. Dus daarvan hebben wij gevraagd, maar waarom dan? Waarom wordt er hierop teruggekomen? Volgens mij hadden wij toch een voorstel waarin we van konden leven. En dan kon je nog even tweaken aan een aantal factoren. Hè? Dus het was ook niet in beton gegoten. Maar in grote lijnen, over de aantallen en de duur, hadden we een afspraak. En er waren randzaken waar je nog over moest hebben. Dus ik weet ook niet wat daar is gebeurd. En op een gegeven moment werd het nog lager en nog lager. En op een gegeven moment kregen we ook gewoon nog het voorstel, we doen wel maatschappelijke opvang aan de sportlaan, maar zonder asielzoekers.
11: Dus de afspraak die veranderde steeds?
12: Die veranderde steeds.
11: Wat jou betreft.
12: Naarmate een dag verstreek, nachtje of twee ging slapen, kwam er steeds een andere afspraak. Terwijl wij in onze beleving steeds met elkaar een denkrichting, eigenlijk een compromis op grote lijnen hadden bereikt. Ja, en als je van D66 vraagt of überhaupt zegt van joh, wij willen wel maatschappelijk opvang, maar we sluiten asielzoekers uit. En dan vraag ik ook gewoon, maar waarom dan? Wat, zijn het monsters? Zijn het geen mensen? Leg nou even uit waarom jij, of waarom de partij Hart voor Den Haag geen asielzoekers wil in de Vogelwijk. Nul uitleg. En dat is ook wat steekt, is dat je met elkaar serieus en oprecht in discussie gaat. Het heeft van mijn fractie heel wat gekost om op dit punt tot een compromis te komen. Maar dat hebben we wel gedaan. Met het verantwoordelijkheidsgevoel. En ook omdat we wisten dat we met een partij aan tafel zaten die 16 zetels had.
11: Nou,
12: en een partij die hier heel hard campagne op heeft gevoerd. Dus wij wisten ook natuurlijk dat je daar ook moest bewegen. Anders moest je niet met elkaar in gesprek gaan. Maar die redelijkheid, die compromisbereidheid was enorm in een eenrichtingsverkeer en niet wederzijds.
11: Je vond dat die compromisbereidheid niet aan de andere kant, niet bij Hart voor Den Haag.
12: Nee, en het veranderde de hele tijd. Het veranderde continu. Dus op een gegeven moment lag er op een gegeven moment iets van, weet ik veel, ja, 6 tot 7 voorstellen uit. Op een gegeven moment overzag je het niet meer. Want het ging alle kanten op een gegeven moment.
11: Goed, nou las ik ook, dus inderdaad in die verklaring, en je noemt het hier net ook, dat jullie wel als D66 de voorwaarden hebben gesteld dat de gemeente moet voldoen aan de opgave van de spreidingswet.
12: Ja.
11: Is dat ook iets waarvan Hart voor Den Haag al had gezegd in jullie gesprekken, ja, wij kunnen inderdaad onverminderd voldoen aan de spreidingswet?
12: Nou, dat in een latere stadium gaf Hart voor Den Haag aan, ja, goed, als jullie dat zo belangrijk vinden, dan willen wij voldoen aan de spreidingswet. Nou, en dan kom je met elkaar aan tafel. Maar
11: ze hebben daarop toegezegd,
12: We willen eraan voldoen. En dan was de vraag, maar hoe ga je eraan voldoen? Ja, en dat werd toen echt nog een grotere teleurstelling, moet ik zeggen. Omdat de partij kwam met denkbeeldige locaties waar je eventueel mensen zou in kunnen opvangen. Panden die niet van ons zijn, waar we helemaal geen contracten mee hebben, waar ook helemaal geen stap is gezet om daarmee over te praten. Maar denkbeeldige locaties buiten de woonwijken, aan de randen van de stad, waar honderden mensen moeten worden opgevangen. Dus je zet je munt op iets wat er niet is. En dat werd dan tegen ons gezegd, ja, maar dit is wat je krijgt. En daarbij werd ook gezegd, we gaan ook flink lobbyen, waardoor de taakstelling omlaag gaat. Van 2300 naar, zeg maar wat, 1800, zoiets was dat. En daarvan zeiden wij, ja, maar wacht even, je kunt niet het resultaat, het beoogde of het gewenste resultaat van lobbywerk calculeren in het voldoen aan een spreidingswet, terwijl je taakstelling nog steeds 2300 is.
11: Want was het voor jullie bespreekbaar om wel te gaan lobbyen om inderdaad een lagere taakstelling te krijgen dan die ongeveer 2500 die het nu is voor de spreidingswet?
12: Nou, je moet het in een bredere context bekijken. Wat er nu gebeurt is dat wij bijvoorbeeld voor inburgering hebben wij enorme tekorten. Terwijl we veel meer mensen opvangen. En het Rijk komt niet over de brug. Als het gaat om voorzieningen en subsidies en hoe we hier bouwen en met elkaar alles inrichten. En dat hoe meer mensen inderdaad naar Den Haag komen en gebruik maken van de voorzieningen, dat je ook moet uitbreiden, want dan kun je iedereen ook bedienen. Dus het Rijk vraagt iets van gemeentes, zie je ook in de zorg bijvoorbeeld, op de jeugdzorg, maar die komt dan vervolgens niet over de brug met middelen. Ja, daarvan moet je tegen het Rijk zeggen, maar wacht eens even, help ons dan mee in die opgave. Ook als het gaat bijvoorbeeld om een Rijksvastgoed. We hebben heel veel vastgoed van het Rijk in Den Haag.
11: Ik wil hem heel even plat staan hoor. Dus eigenlijk was het antwoord ja, we willen wel voldoen aan die taakstelling, aan die aantal plekken die we moeten opvangen, asielzoekers. Ja. Maar daar willen we wat voor terug. Dat was waar jullie op wilden inzetten.
12: Wat voor terug? Het Rijk moet helpen om daaraan te kunnen voldoen. Want als wij meer mensen opvangen dan waarvoor wij gelden krijgen voor inburgering bijvoorbeeld en begeleiding, ja, dan blijft er een groep die je niet kunt helpen of waar je moet op bezuinigen op andere begrotingen van de gemeente Den Haag. Dus daarvan moet je wel tegen het Rijk zeggen, kom
11: op. Oké, je moet dan ook de middelen hebben om die opvang te realiseren.
12: En het tweede, tweede is ook bijvoorbeeld het Rijksvastgoed. Het Rijk heeft heel veel vastgoed in de stad. Nou, we zitten dus ook in Den Haag. Dat hebben we ook gezegd, van, laten we het Rijk ook vragen en ook daar lobbyen van, jongens, maak nou jouw ruimtes ook vrij, want we hebben nou eenmaal weinig locaties in
11: Den Haag. Dus bied zo'n ruimte dan aan die jullie hebben.
12: Ja, dat was dan een breder pakket aan lobby. Maar je kunt niet een gewenste lobbyresultaat alvast incalculeren terwijl je helemaal niet weet of je dat hebt.
11: Toch, hè? Want aan de spreidingswet. In die campagne was Hart voor Den Haag hartstikke duidelijk. Ja. Op asiel. Ja. Niet die spreidingswet uitvoeren. Ja. Liever ook niet die sportlaan. Veel minder asielzoekers opvangen in Den Haag. Eigenlijk niet meer erbij laten komen dan die er nu zijn. Ja. Was het dan wel realistisch om van hun te verwachten dat zij onverminderd aan zo'n spreidingswet moesten gaan voldoen?
12: Nou, wij waren ook duidelijk tijdens onze campagne.
11: Jullie waren niet de winnaar van de verkiezingen.
12: Nou, wij hebben meer dan ooit tevoren stemmen in Den Haag gehaald. We zijn ons standpunt ook heel veel draagvlak. Ja, 33% heeft voor Richard gestemd. Ook veel draagvlak.
11: Hij is twee keer zo groot.
12: Dat klopt, maar Pro heeft ook een stuk of 12-13% behaald. Dus wat ik wil zeggen, het gaat mij niet om wie nu de winnaar is. Het gaat er mij om. Er is niet, je kunt nooit één duidelijk standpunt van één specifieke groep laten prevaleren boven alle andere groepen. Als je gaat besturen, en dat is wat er ontbrak, vind ik, bij Hart voor Den Haag, is dat ze enorm in de campagnestand waren bij de onderhandelingen. Ze waren niet bezig om vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken en problemen zoals asiel en sportlaan op een bestuurlijke manier te bekijken. Het was echt, dit hebben wij geroepen, dit moeten wij waar gaan maken. Maar naarmate wij feiten kregen van de ambtenaren en context in een breder pakket, zag je dat Richard de Mos in het nauw werd gedreven door die feiten en dan terugsloeg op, ja, maar ik heb dit beloofd, ik kan er niet van afwijken. Terwijl, als je ervoor kiest om iets heel groots te beloven wat je weinig waar kunt maken, en dat weet je van tevoren, en je komt in een samenwerking terecht waarin dat niet kan, en laat het duidelijk zijn, geen enkele partij in de Haagse Raad, behalve de PVV en Forum, gaan ooit akkoord.
11: De PVV zit niet meer in de Haagse Raad.
12: Forum. Die ooit dan tevoren akkoord gaan met niet voldoen aan de spreiding. Dus Richard de Mos wist, als hij dat zou roepen, dat hij daarop zou moeten inleveren. Want ja, wie gaat daarmee akkoord? Ook nu hoop ik. En ik reken daar ook op bestuurderspartijen als VVD, CDA, maar ook nu Denk, die ook
11: best de nieuwe gesprekspartners.
12: Die nu in gesprek zijn met Richard de Mos. En vooral Denk, die daar nu een heel pro-asielverhaal altijd houdt, waar ik me heel goed in kan vinden en waar ik ze ook in waardeer, dat ze dat blijven vasthouden. Maar dat Richard soms dingen heeft geroepen van tevoren waarvan je kunt weten, ja, maar dat ga je nooit bereiken. Dat is iets voor zijn rekening. Ik heb ook nooit geroepen, sportlaan.
11: Neem je hem dat kwalijk?
12: Wat neem ik hem kwalijk?
11: Nou, dat hij dingen in de campagne heeft beloofd die wat jou betreft onhaalbaar zijn, waardoor je dus in de formatie sowieso vastloopt.
12: Nou, ik vind het heel onverstandig. En ik heb het ook in het debat gezegd bij Omroep West voor de verkiezingen, dat ik het vind dat je dan je kiezers voor het gek houdt. Want je roept iets waarvan je weet dat geen enkele partij, behalve Forum straks, en mogelijk de PVV voor de verkiezingen, daarmee akkoord zou gaan. En je wist dat je een coalitie moet gaan smeden met andere partijen dan de partij die ik net noem. Dus dan weet je, dit ga ik niet redden. En als je dan bij de onderhandelingen zegt, ja, maar wacht eens even, ik heb dat geroepen, dus ik wil het waarmaken, ja, dan is dat een hele onbestuurlijke manier van willen kijken naar problemen.
11: Toch is wel met deze campagne Richard de Mos by far de grootste geworden. 16 zetels, ja. Twee keer zoveel als wat jullie hebben als tweede partij. Ja. dat zegt wel wat over wat ook mensen in de stad belangrijk vinden. Hoe wilden jullie dan als D66 wel recht doen aan die wens en die behoefte van de mensen in Den Haag?
12: Kijk, Richard de Mos heeft de verkiezingen gewonnen met 16 zetels. Hij is van 9 naar 16 gegaan. Dat is een enorm aantal. En daar moet je inderdaad ook met respect naar kijken.
11: Ja, maar hoe wilden jullie daar dan recht aan doen?
12: Nou, doordat wij in eerste instantie... voordat ik die vraag beantwoord, wilde ik ook zeggen... Inderdaad, hij heeft de verkiezingen gewonnen, wat ik zei. Er is ook nog steeds een hele grote meerderheid in de Raad... die gewoon voor asielopvang is en voor maatschappelijke opvang. Dus we moeten ook niet doen alsof heel Den Haag tegen asielzoekers heeft gestemd. Er is gewoon een hele grote meerderheid in de Raad die zegt... asielopvang moet kunnen in Den Haag. We moeten ons voldoen aan de spreidingswet. Nou, op jouw vraag, oké, maar hij heeft 16 zetels gehaald. Hoe wil D66 daar recht aan doen? Wij waren daar heel pragmatisch in. Dus wij hebben gezegd, wij willen aan de spreidingswet voldoen. Laten we samen kijken waar dat in Den Haag kan. Dat is één. Twee, laten we lobbyen richting het Rijk om hun rijksvastgoed vrij te maken. Om ons te helpen in in hoe wij onze voorzieningen voor iedereen kunnen bedienen als onze inwonersaantal stijgt. En we hebben gezegd bij Sportlaan, we zijn bereid om te kijken hoe we aan de wens van de brede midden in de wijk kunnen kijken. En daarom heb ik ook gebeld met die bewonersorganisaties. En die hebben mij een onderzoek afgeleverd, die zij hebben gemaakt, is ook eerder gepubliceerd in de Raad, over een enquête wat is gaan door de Haagse Hogeschool.
11: Ja, maar eigenlijk was de stap op asiel die jullie wilden maken, was eigenlijk alleen op de Sportlaan minder plekken, maar verder wel voldoen aan die spreidingswet en dan in de onderhandeling kijken van waar moeten die plekken gerealiseerd worden. Ja. Maar die plekken, die bleven staan, dus eigenlijk was het compromis dan alleen op de Sportlaan.
12: Ja, en op asiel, Jeannot, dat is ook, ik ga jou geen vragen stellen, maar dat is wel iets om over na te denken, ook voor de kijkers thuis en de luisteraars, is... Als het gaat om asiel zijn wij als gemeente heel beperkt. Wij hebben geen ruime beleidsruimte of beleidsvrijheid om het een en ander te doen. We hebben een wet, de spreidingswet, daar moeten we aan voldoen. En we moeten plekken aanwijzen, we hebben daar geld voor nodig en we hebben daar ruimte voor nodig. Veel meer dan dat op asiel is er niet. Er zijn weinig knoppen waar je aan kunt draaien. Dus een compromis sluiten op asiel, ja, zeg het maar, waarop dan? Ja, als je zegt mensen niet opvangen, ja, maar dat kan niet. En we hebben gezegd, heel belangrijk, als mensen eenmaal hier komen... moeten we ook bereid zijn geld uit te trekken om mensen te helpen... in onderwijs, in scholing, in werk, in meedoen in de samenleving. Want zo zorg je ervoor dat mensen ook nuttig zijn voor hunzelf... maar ook voor de Haagse samenleving. Dus op de vraag, wat wilde je doen op asiel? Ja, er is gewoon heel weinig ruimte om iets te doen op asiel.
11: Ja, het klinkt een beetje alsof inderdaad bij jou het compromis... daar is het startpunt in ieder geval voldoen aan de spreidingswet... en daarna valt er nog te onderhandelen en een compromis te bereiken. Maar dat is de basis. Nou, ben ik dan wel benieuwd hoe jij daarnaar luistert... dat onder andere dus zelfs de VVD hier vorige week... hun eigen partij zit ook in het kabinet met D66... zegt van, wij willen ook niet aan die spreidingswet voldoen... het huidige aantal plekken dat we in Den Haag hebben, dat is goed. Ja. Maar wij willen wel ook... proberen te lobbyen om minder plekken te realiseren. Zegt de VVD, zeg Hart voor Den Haag. Er zijn nogal meer partijen in de Raad die er op zich voor openstaan... om daarvoor te lobbyen, om te kijken wat er mogelijk is. Ja. Waarom was dat voor jullie dan geen optie?
12: Nee, maar dat is dus een beeld wat niet klopt. Het huidige college, waar onder andere D66 in zit... heeft gelobbyd bij het Rijk om de taakstelling naar beneden te krijgen. Dat is zelfs in het AD gekomen. Daar is een brief van gekomen van de wethouder richting de Raad. We hebben gelobbyd om... de taakstelling naar beneden te krijgen. En waarom? We hebben te maken hier met arbeidsmigratie. We hebben te maken met kinderen van nieuwkomers. We hebben te maken met segregatie, met dichtbevolktheid. Dus we hebben gezegd, wij willen heel graag mensen opvangen. Maar dat kan op sommige dingen heel erg moeilijk... als het gaat om onderwijs en zorg, et cetera. Nou, daarvan heeft het Rijk gezegd... nee, daar komen wij jullie niet in tegemoet. Dus het beeld dat wij niet wilden lobbyen om ervoor te zorgen... dat we het hier kunnen dragen met elkaar, dat klopt niet. Dat hebben we gedaan. Alleen... Richard de Mos roept en zegt, ook tijdens de onderhandelingen... we gaan lobbyen en het lobbyresultaat wat wij voor ogen hebben... pakweg 400 minder, dat gaan we alvast calculeren in het akkoord. En daarmee voldoen we aan de spreidingswet. Ja, en zo werkt besturen natuurlijk niet. Besturen betekent dat je landelijke wetgeving hebt, je hebt lokale wetgeving... en als jij een partij bent die wil toetreden tot een coalitie... en tot het stadsbestuur, het college, en je wilt wethouders afleveren... dan moet je je houden aan de wet en regelgeving. Dan moet je daartoe bereid zijn. Dat is de consequentie van het dragen van verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat je door moet gaan op de besluiten... die jouw voorgangers hebben gemaakt. Op hun schouders ga jij door. En je kunt niet zeggen, ja jongens, ik begin met een blanco pagina. Alles wat is gedaan in het verleden gooi ik uit het raam. En wat landelijk zegt... ja, maakt mij eigenlijk vrij weinig uit. Ik ga doen wat ik wil. Dat is een oppositiepartij. Dat is een partij in campagnestand. Dat is niet een partij die wil gaan besturen. En dat is wat er ontbrak aan tafel. En dat vinden we ontzettend jammer.
11: Hoeveel gesprekken zijn er eigenlijk geweest?
12: Poef, ik heb ze niet geteld, Janoma. Maar we hebben pakweg 2 weken met elkaar gepraat met in het bijzijn van Abu Talib.
11: Ja, en daar waren jullie dan dus over economie, noemde je net. Hebben jullie het gehad over asiel? Hoe ver waren jullie eigenlijk?
12: Ja, ik vind het heel moeilijk in een soort tijdlijn te schetsen en met een percentage. Maar we hebben gewoon een aantal. We hebben eigenlijk heel veel onderwerpen qua technische presentaties gekregen van ambtenaren. Dus er kwamen heel veel onderwerpen aan bod. Wonen, economie, welzijn, gezondheid, noem maar op.
11: Laat ik het zo zeggen. Had je het idee hier echt eruit te kunnen komen?
12: Wij hadden echt het idee om hier uit te kunnen komen, Janou.
11: En wilde je er ook echt uitkomen? Had jij echt gehoopt dat deze formatie zou slagen? Hart voor Den Haag, D66 samen in de coalitie, in het college, gaan Den Haag besturen?
12: Ja, ik durf heel hard op te zeggen dat mijn fractie, dus inclusief mijzelf, wij zijn deze gesprekken heel integer ingegaan. We hebben elkaar aangekeken en we hebben tegen elkaar gezegd, als we dit niet willen, dan moeten we dat nu tegen elkaar zeggen. Dan zijn we daar duidelijk over. En dan kan de stad ook verder. Want we zitten nu 3 maanden later en we zijn weer een van de laatste steden waarschijnlijk van Zuid-Holland en van het land. Maar als we het echt serieus willen proberen en wij willen de stad laten zien dat wij verschillen kunnen overbruggen, dat partijen die ver van elkaar staan tot elkaar kunnen komen en ook de verbinding leggen in de stad en ook de problemen oplossen die we hebben en ook onze verantwoordelijkheid nemen als tweede partij, dan moeten we deze stap heel serieus gaan nemen. En dat hebben we echt gedaan. We hebben meermaals gesprekken gevoerd met onze fractie een aantal keer in de week. We zijn meermaals geweest aan tafel bij Abu Talib. We zijn daar heel serieus in geweest. Dus onze houding was echt eruit komen en niet onnodig de stad gaan vertragen. Nee, echt met oplossingen komen
11: waar
12: de stad iets aan heeft.
11: Want jullie vroegen eerst, we willen dan wel GroenLinks PvdA erbij aan tafel. Nu moet ik zeggen pro-Den Haag. Maar jullie wilden eigenlijk Hart voor Den Haag, D66 en pro-Den Haag.
12: Ja.
11: Was het dan wel met frisse tegenzin doordat zij er niet bij konden?
12: Ja, tuurlijk. Want je wil, kijk, Hart voor Den Haag, D66 en Pro is een breed middencollege. Het is een afspiegelingscollege waar heel veel mensen in de stad zich in kunnen vinden. Ja, dus je hebt een rechtse partij, je hebt een midden-progressieve partij en je hebt een linkse partij. Nou, dat is een mooie afspiegeling van de stad. Dat had heel mooi gekund. Nou, de Pro had haar redenen om dat niet te doen. Ja, dan heb je wel als tweede partij de verantwoordelijkheid om nog steeds te zeggen, er zijn grote problemen in de stad. Er zijn ook heel veel kansen om mooie dingen te doen in de stad. Laten we die handschoenen pakken en er met elkaar uit te komen. En met die insteek, met die serieuze houding, met die intentie zijn we de gesprekken ingegaan.
11: Ja, en nou, dat is dus uiteindelijk vorige week geklapt. Eerder was er ook al even eigenlijk een hobbel op de weg waardoor de gesprekken niet doorgingen. Uiteindelijk zijn jullie toch teruggekomen samen aan tafel. Ja. Is dit nu definitief? Gaat D66 definitief niet meer met Hart voor Den Haag in de coalitie komen de komende periode?
12: Ja, ja. Ja, dat is definitief inderdaad. En dat komt ook gewoon omdat wat wij hebben ervaren bij de onderhandelingen, hè, dat ja, ja, nee, wel, niet, nachtje slapen en dan weer op terugkomen en dan wel afspraak, geen afspraak, dan eens weer naar nul. De afkeer richting asielzoekers, dus alleenstaande asielzoekers, dat was het meest vreselijke woord aan tafel, want dat was echt, dan gingen alle alarmbellen af. Dus ook dus los van het feit dat in proces en in de manier van werken het gewoon niet ging, was ook gewoon de afkeer en de denkwijze richting asielzoekers was zo groot. Ja, ik schrok daar wel van. Die was nog groter dan wat ik bij de campagne heb meegemaakt. Dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk zegt, Sportlaan doen we wel. Dus we gaan wel tientallen mensen opvangen omdat ze dakloos zijn. Maar asielzoekers, dat doen we niet. En dan ook in het licht van wat er landelijk gebeurt in Loosdrecht, in Den Bosch, ook hier aan de Sportlaan, waar extreem rechtse groeperingen in de Vogelwijk alles kort en klein hebben geslagen, dat je dan zegt, we willen geen asielzoekers, dan laat je ook zien aan de stad en aan de samenleving, aan de wijk, hoe harder je schreeuwt als je dingen gaat kapotmaken en mensen gaat beledigen en geweld gaat gebruiken tegen asielzoekers, dan buigen wij en dan komt er geen opvang. En dat is niet de manier waarop je zou moeten besturen.
11: De harde nee die er nu dus is voor überhaupt nog de poging om samen te komen, zorgt ervoor dat dus, ik weet ook niet of Hart voor Den Haag het überhaupt zou willen, maar het zorgt ervoor dat dus de grootste partij, de tweede partij en de derde partij niet samen in een coalitie kunnen komen. Waardoor je sowieso krijgt dat dus de eerste partij met alleen de kleinere partijen die overblijven in de raad samen kan werken. Wat doet dat met ja, toch wel de verhouding ook wel in die gemeenteraad? Ja,
12: ik vind het heel jammer. Ik vind het echt teleurstellend. Want wij hadden er echt graag gewild om eruit te komen. Dat is niet gelukt. Maar ik kijk in dit geval ook naar Richard de Mos van Hart voor Den Haag. Hij is de grootste partij van Den Haag. Hij heeft 16 zetels behaald. En we zitten nu in juni, bijna 3 maanden later. En we hebben nog steeds geen stadsbestuur.
11: Het is 30 mei, we zijn bijna in juni.
12: Of we gaan de derde maand in.
11: Ja.
12: De derde maand in. En het is zijn verantwoordelijkheid als grote partij om tot een bestuur te komen. En als hij daar aan tafel was had gezeten en hij wist, we zijn 2 maanden verder, er ligt een compromis, we kunnen hier uitkomen. De consequentie is weer 1 maand vertraging, 1,5 maand vertraging, en ik moet met de kleine partijen. Dat had hij kunnen weten. En toch heeft hij er bewust voor gekozen om deze gesprekken te laten klappen.
11: Dat punt is gemaakt. Maar ik vraag me vooral af wat het dus zegt dat in Den Haag die samenwerking niet mogelijk is. En wat dit ook doet met de verhoudingen straks in de gemeenteraad, hier op een steenworp afstand. Ja. Want je krijgt dan straks een rechtscollege, als het lukt, hè, om samen te komen met de partijen waar hij dat nu mee probeert, tegenover een linkse oppositie die dus lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de ideeën die er zijn. Ja. Wat doet dat met ja, de verhoudingen in de raad, met het beeld dat de raad afstraalt en ook de dynamiek die daar is? Want die is de laatste jaren niet opperbest geweest, zeggen.
12: Dat is heel jammer en ook wel teleurstellend. En dat is ook iets wat mijn fractie wel steekt. Omdat wij, toen wij deze gesprekken ingingen, echt een signaal wilden afgeven dat het verleden tijd is en we een nieuw hoofdstuk beginnen in Den Haag. En wat er nu gebeurt, en ook straks in de raad inderdaad, is dat er waarschijnlijk een rechtscollege gaat komen die enorme afkeer heeft tegen asielzoekers. Waar er dan een reactie gaat komen vanuit de oppositie, wat heel erg progressief midden en links is. Die dan tegen moet ageren en daartegen moet strijden inhoudelijk. Wat ons betreft hoeft dat niet te betekenen dat je elkaar op de persoon aanvalt of wat die persoonlijke verhoudingen in de prullenbak moet gooien. Mijn fractie zal altijd op de inhoud zowel oppositie voeren of verantwoordelijkheid nemen. En wij zullen nooit persoonlijke kwesties of persoonlijk maken van politiek, daar zijn wij niet zo van. En daar ben ik ook geen voorstander van. Dus als we dat in ieder geval met elkaar kunnen afspreken, dan denk ik dat je al een heel stap verder komt.
11: Goed. Nu dus de oppositie in. Zo ziet het er naar uit in ieder geval. Met de 8 zetels die jullie hebben, de grootste oppositiepartij inderdaad. Wat wordt de inzet de komende 4 jaar?
12: Nou, de inzet voor de komende 4 jaar is echt dat de prioriteit gaat liggen van, durven wij met elkaar keuzes te maken in deze stad om doorbraken met elkaar te realiseren als het gaat om wonen, als het gaat om veiligheid, als het gaat om onderwijs, als het gaat om vergroening. Dus wat ik meemaakte in de onderhandelingen met Richard de Mos, ik hoop niet dat er een akkoord uit gaat komen dat laat zien dat er geen keuzes durven worden gemaakt, maar meer wensdenken zijn en wat er is geroepen tijdens de campagne. En keuzes maken betekent ook pijn voelen. Ook als je met rechtse partijen bij elkaar zit, dan moet je keuzes durven te maken. En dat is waar onze prioriteit ligt, naar waar we met die bril gaan kijken. En als wij kunnen bijdragen aan voorstellen in de raad om het stadsbestuur en Den Haag te helpen om die problemen op te lossen, bijvoorbeeld op de woningbouwopgave, dan doen wij mee. Maar als er slechte ideeën komen, als het gaat om, is iedereen welkom in Den Haag? Gaan wij onze verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de spreidingswet? Gaan wij ook integer te werk, dan zullen wij daar heel scherp oppositie op voeren.
11: Goed. Youssef Assad, fractievoorzitter van D66 Den Haag, bedankt voor je komst. Ik ga zo doorpraten nog over die formatie en dus welke kansen er liggen voor de nieuwe poging van Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK. En dat doe ik dan met Maxime Kok, de politiek verslaggever van Den Haag FM, en Lex de Jonge van het AD. Tot zo.

0: tot 12 uur Spuigasten op Den Haag FM.
1: Welkom, je luistert nog steeds naar het politieke radioprogramma Spuigasten. Ik ga doorpraten over de formatie en dat doe ik met Lex de Jonge van het AD, de politiek verslaggever daar, en met onze eigen politiek verslaggever Maxime Kok van Den Haag FM.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Ja, even terug dus nog naar vorige week toen dat nieuws kwam, de breuk in de formatie tussen D66 en Hart voor Den Haag. Lex, werd jij verrast door die breuk dat ze dat vorige week ineens bekend maakten?
3: Zeker niet helemaal verrast. We wisten dat het heel moeilijk zou worden. Ik had nog wel ergens het idee van wellicht komen ze er wel uit. Maar een verrassing was het niet dat het niet lukte.
1: Maxime, voor jou?
2: Ja, een beetje een ja en nee. Want inderdaad, verrast het heel erg dat het niet is gelukt. Aan de ene kant niet, aan de andere kant was er toch misschien wel, ook wel misschien een beetje hoop van, je moet er toch op een gegeven moment uitkomen. Je moet tot een compromis komen. En ik dacht, na die eerste keer, toen was het mislukt op dit onderwerp, dan zullen ze deze keer daar toch wel heel snel over nadenken hoe ze daar een compromis op kunnen vinden. Maar ja, blijkbaar was dat ijdele hoop. Ja.
1: Lex, heb je het idee dat er wel echt een poging is gedaan om er samen uit te komen?
3: Ja, daar heb ik zeer zeker een idee van. Ze zijn eerst een week gaan zitten met allemaal presentaties van de gemeente over allerlei onderwerpen. Wat kan er wel, wat kan er niet, wat zijn de lopende afspraken, et cetera. Als je daar al een week voor uittrekt en dan nog eens een week gaat praten over waar je begint met onderhandelen, dan heb je echt wel een serieuze poging gedaan. Tegelijkertijd heeft Hart voor Den Haag of Richard de Mos ook bij het laatste gesprek over de formatie in de gemeenteraad gezegd, wat mij betreft gaan we het nu met VVD, CDA en DENK proberen. Dus het feit dat hij een uitvlucht had, dat hing altijd wel ook over deze formatie heen.
1: Begon deze poging dan wel nog met frisse tegenzin, misschien zelfs van beide kanten?
3: Nee, ze hebben het echt wel geprobeerd. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar goed, als jij moet onderhandelen en een compromis moet sluiten en je weet dat je een andere uitweg hebt, dan is het moeilijker om een compromis te sluiten dan als je geen uitweg hebt. Ja.
1: Maxime, deel jij die analyse eigenlijk van Lex, dat er wel toch echt een poging is gedaan om dit met z'n tweeën er wat van te maken?
2: Ik denk het wel sterker nog. Ik denk misschien wel meer in die tweede nog dan die eerste poging. Want die eerste poging, dat was natuurlijk ook dezelfde samenstelling. Dat strandde al na een week. Dat was enorm snel voorbij.
3: Zonder onderhandelingsgesprekken.
2: Zonder onderhandelingsgesprekken. En dat lag daarvoor was er ook al gezegd, ook door D66 zelf, dat Hart van Den Haag moest gaan kijken met die drie andere partijen, de VVD, DENK en CDA. En toen hebben ze het nog een keer geprobeerd. Dus ja, je gaat niet nog een keer zo'n formatiepoging doen met zonder vertrouwen dat je eruit kan komen.
1: Dus waar de partijen ook zeggen van dit is echt stuk gelopen op het thema asiel, op de opvanglocatie van de Sportlaan, dat is ook echt wel het geval. Het is daarop gewoon stuk gelopen.
3: Sportlaan en breder ook het hele asielbeleid. We hebben net Youssef duidelijk gehoord over de spreidingswet, de aantallen van de spreidingswet. Er gaan ook geluiden van binnen het stadhuis dat Hart voor Den Haag wel degelijk bereid was om verdere concessies te doen dan D66 heeft gezegd. Maar je hoort ook al bij Youssef dat er ook verschillende opties op tafel lagen. Dus het is echt op asiel en de Sportlaan geklapt.
1: Ja. Ik vind dat wel interessant wat je zegt. Wat heb jij daarover gehoord dan? Over de concessies die Hart voor Den Haag bereid was om te doen?
3: Het enige wat ik gehoord heb is dat Hart voor Den Haag was bereid tot meer concessies dan D66 zou hebben gezegd. Ik zet daar ook wel mijn vraagtekens bij. Iedereen heeft een belang in dit formatiespel. Dus het is heel moeilijk om voor mij uit te maken wie wat zegt en wat nou voor 100% te vertrouwen is. Dus ik ga er voorlopig van uit dat de reden waarom dit geklapt is, de reden is die in het openbaar is doorgegeven.
1: In die zin zijn ze in ieder geval succesvol in de radiostilte.
3: Zo is dat.
1: Omdat er weinig naar buiten komt. Ja. Ik vroeg me wel nog af. Vorige week had ik hier namelijk Rutger de Ridder, onder andere te gast van de VVD, die hier ook al zei van wij willen helemaal geen opvang aan de Sportlaan, waar zij eerst eigenlijk wel zeiden van we willen dat wel minder plekken, minder lang. En dat is eigenlijk ook wat Richard de Mos dus ineens zei. Dus ik zat wel te denken van welke rol heeft de VVD hier misschien nog ingespeeld dat Richard de Mos daadwerkelijk dit kon gaan vragen en die uitweg had?
3: De VVD heeft het heel slim gespeeld. Zij zijn degene die hebben gezegd, we willen nog niet met Hart voor Den Haag onderhandelen. Laat ze eerst maar onderhandelen met D66. Want die eerste poging nemen wij niet serieus. Dat was niet echt onderhandelen. Dus ga nou echt eerst zelf onderhandelen om te kijken of jullie eruit komen. Zo niet, dan komen wij aan bod.
1: En wat is daar slim aan?
3: Het voordeel is dat deze formatie moet slagen. Ja. Want anders heeft Hart van Den Haag geen keuze meer. Of moeten ze terug naar een combinatie die eerder niet gelukt is. Dus de VVD komt aan tafel op een moment dat er veel meer druk op die formatie ligt om te slagen. En dat is gewoon slim gespeeld.
2: En op een heel tactisch moment aangescherpt. Want de VVD zei inderdaad eerst wel, wij willen toch wel echt iets anders aan die sportlaan. Zij hebben het nu aangescherpt. En dat zit eigenlijk voornamelijk in het puntje op de asielopvang. Helemaal het plan van tafel, dat willen ze niet. Ze willen nog wel kijken naar maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld. Maar ze hebben het net aangescherpt op het moment dat het A in het debat was. Ja, en B in die formatie. En dan inderdaad, door eerst dan ook nog eens die formatie terug te leggen bij D66. En dan daarna opeens een aantrekkelijker aanbod eigenlijk op tafel neer te leggen. Het is een...
1: Ze hebben daar eigenlijk slim op ingespeeld, zeg.
2: Ze hebben er denk ik gewoon heel slim op ingespeeld. En ja, daarin dan het toeval dat het bij Hart van Den Haag en D66 niet is gelukt.
1: Ja.
3: Ze hebben wel in hun verkiezingsprogramma al gezegd van we willen minder opvangen dan de spreidingswet voorschrijft. Ja. Maar inderdaad, het punt wat jij zegt van de sportlaan, dat hadden ze nog niet eerder genoemd.
2: Nee, daar waren ze eerder, zeiden ze wel, we willen kleinere aantal, andere mix, kortere tijd en sneller doorpakken met die seniorenwoningen. Maar het aanscherpen dat ze echt die asielopvang van tafel willen op de sportlaan, dat is echt pas sinds een week of twee.
1: Ja, want Lex, jij zegt, deze formatiepoging moet eigenlijk lukken. Kan er geen coalitie gevormd worden zonder Hart voor Den Haag? Nog even, kijk, zij zijn het nu gewoon nog aan het proberen, hè? Maar even om ook te kijken van waar staan we dan nu in de formatie? Zonder Hart voor Den Haag is niet denkbaar.
3: Als alles mislukt, is alles denkbaar.
1: Ja, oké. Okay. Dan worden de kaarten opnieuw geschud. Maar
3: dat hebben we eigenlijk vorige keer wel gezien. Er is een 6-partijen-coalitie toen uitgerold, waar ook van tevoren iedereen van zei, dat is absoluut onmogelijk, dit is niet haalbaar. En waarvan we achteraf kunnen zeggen, dat gaf wel heel veel spanning, zoveel partijen in één coalitie. Dus het is getalsmatig haalbaar. Maar heel moeilijk. Dan heb je ook weer 6 partijen nodig. En dan nog heb je maar de kleinst mogelijke meerderheid in de raad. 23 van de 45 zetels. Heel stabiel klinkt dat niet.
1: Laten we dan deze variant even afpellen die nu wordt geprobeerd met de VVD, met CDA en met DENK.
2: Ja.
1: Zoals ik net ook al noemde. Even beginnen bij de VVD. Dus op dat asielthema, dat heikele thema, wil ik even die partijen langslopen. Maxime, de VVD zegt dus, we willen die taakstelling van de spreidingswet, het aantal plekken dat wij in Den Haag moet realiseren, willen we halveren, willen we op inzetten bij het Rijk.
2: Ja.
1: Als we dat niet krijgen, dan zien we wel wat er gebeurt. We gaan het in ieder geval niet zelf uitvoeren. Dan komt de dwang maar en dan kijken we wat er gebeurt.
2: Ja.
1: Is dat genoeg voor Hart voor Den Haag? Is dat stevige taal?
2: Ik denk dat ze het in een taal best wel fijn vinden. Ik denk dat Hart vandaag dat ook nog wel zou delen. In de praktijk is dat natuurlijk wel anders. Want je kan wel heel hard zeggen, nou weet je, we zien het wel. En als Van der Brink inderdaad aanklopt hier, dan kijken we wel verder. Maar of dat bestuurlijk heel lekker valt, dat is een ander verhaal. En dat zag je ook al meteen binnen hun partij zelf. Je zag zelfs partijprominent Frans Wijsklas. Die was er meteen al niet over te spreken. Ik zag zelfs Hubert Smeets van het Klingendaal Instituut. Die had ook al meteen kritiek erop. Het gaat best ver om te zeggen van, nou weet je, we zien de boetes wel aankomen en dan kijken we verder. Inzetten op minder lage taakstelling. Dat wordt wel door de VVD Hart vandaag en ook nog andere partijen, ook bijvoorbeeld de CDA, nog wel gedeeld.
1: Dus dit soort uitspraken van de VVD vergroten wel de druk op de Haagse fractie, zeg maar. Die uitspraken ook wel van buiten, die niet blij zijn met wat de VVD Den Haag dan nu zegt.
3: Ik weet het niet. Ik denk dat binnen de VVD die spreidingswet al heel omstreden is. We hebben ook een minister van VVD-huizen gezegd, het ligt uiteindelijk bij de gemeentes en niet bij het Rijk.
2: Ja.
3: Waar die enorm voor op zijn vingers is getikt trouwens daarna. Maar binnen de VVD leeft het wel breder, dat die spreidingswet misschien niet de beste oplossing is. Maar dat daar tegengas op gaat komen, ook binnen de partij, is wel duidelijk.
1: Ja. Nou, wellicht zijn zij dan de makkelijkste schakel in dit dit spel. Zie ik dat dan goed of noem ik dat goed?
3: Ja, want ja. Ik denk dat Rutger de Ridder heeft al gezegd... 1500 vangen we nu op, dat is genoeg. Dus laat die andere 800 die er opgevangen moeten worden... laten we zitten. Sportlaan zie ik dat de compromis ook wel haalbaar zijn. Al ligt dat bij CDA en DENK misschien
1: iets moeilijk. Ja, want inderdaad naar die andere twee dan, CDA en DENK. CDA levert landelijk ook nog eens de minister van Asiel en Migratie... Bart van den Brink. Hoe staan zij in dit Haagse asielvraagstuk? Valt daar voor hen veel over te praten, compromissen te sluiten?
3: CDA zegt in zijn verkiezingsprogramma... wij houden ons aan de taakstelling. Dus het Rijk zegt wij moeten 2300 asielzoekers opvangen. Daar houden we ons aan. Dat zeggen ze in hun verkiezingsprogramma. Daar zeggen ze ook in, we willen wel lobbyen... om minder te hoeven opvangen. En hun redenering is dat de criteria voor de spreidingswet niet goed zijn. Ja. Maar dat geldt dus ook, wat Assad al zei... geldt ook voor het huidige stadsbestuur... wat ook al gelobbyd heeft voor minder. Om de reden dat de spreidingswet... Die zegt, we kijken hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen... naar rato van het aantal inwoners. Dus als jij een heel druk... dicht bevolkt gebied ben, moet je meer asielzoekers opvangen. Dat vinden zij niet eerlijk.
1: Dus dan zou je kunnen gaan denken aan een tekst van... we houden ons aan de spreidingswet, maar zetten ondertussen in op... ja, een lagere taakstelling, maar als dat niet lukt... is de wet de wet. Zo'n soort tekst zou je dan misschien naartoe kunnen werken.
2: Ja, maar
1: dat
2: werken. Is eigenlijk ook wat we natuurlijk hoorden bij D66. Het kritiekpunt van D66 was dat Hart van Den Haag... die spreidingswet inderdaad lager wil bijstellen... maar dat meteen al wil incalculeren in hun eigen taakstelling... in de taakstelling van de gemeente. En D66 zegt, dat kan je niet vooraf al incalculeren... als je niet weet of het gaat lukken.
1: Dus nu is eigenlijk de vraag of aan deze nieuwe formatietafel... daarmee ingestemd kan worden? Of dat wordt gezegd, nee, we kunnen dat niet al incalculeren... maar we kunnen het wel proberen een lagere taakstelling.
2: Ja, dat proberen kan sowieso. Maar het is inderdaad de vraag of je dan zegt... maar tot die tijd gaan wij wel gewoon proberen te werken naar die spreidingswet. Of dat je zegt, nou, tot die tijd laten we nog even alles liggen. Kijken we of dat lukt. En als dat niet lukt, dan moeten we verder gaan kijken. Lukt dat wel, dan zitten we goed eigenlijk.
1: En als je hem dan verder toespitst op die sportlaan... die opvanglocatie in het Oude Haga ziekenhuis... is het voor hun bespreekbaar om daarvan te zeggen... daar doen we gewoon geen opvang van asielzoekers?
3: Ik denk dat dat voor hun bespreekbaar is. Het is een beredeneerde gok, hè, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik denk dat dat voor hun bespreekbaar is. Maar dan zullen ze zeggen... dan moeten we de 450 asielzoekers die we daar zouden opvangen... wel ergens anders opvangen. Ja. Want het CDA wil vasthouden aan de spreidingswet. Het lijkt me heel moeilijk om te zeggen... we willen toch minder of we gaan toch minder doen... als je eigen asielminister... langskomt om te zeggen van jullie moeten aan de wet voldoen. Dat lijkt me gewoon heel moeilijk voor het CDA. Ik denk dat ze dat niet zullen accepteren.
2: En spreken dan natuurlijk ook met de landelijke lijn. Want partijvoorzitter Henry Bontebal die zegt hetzelfde eigenlijk. Die heeft ook de zin uitgesproken van we moeten ons wel aan die wet houden. En wat natuurlijk ook nogal erbij geldt is... er liggen al gewoon contracten met het COA. Dus als je die mensen ergens anders gaat opvangen, dat zou nog kunnen. Maar als je ze niet gaat opvangen, dan moet je die contracten uitkopen. En dat kost gewoon tientallen miljoenen. Die je als gemeente even moet ophoesten.
1: Dan nog de vierde partij, DENK. Nou, Youssef noemt het net ook al in het gesprek... dat is misschien wel de partij die het meest is... voor wel het gewoon goed realiseren van de asielopvang. Hoe kunnen die hier dan bij aanschuiven?
3: Moeilijk. We staan pal voor een humaan asielbeleid. Sorry, zeggen zij in hun verkiezingsprogramma. We staan pal voor een humaan asielbeleid... waarin Nederland vluchtelingen opvangt. En ze hebben ook in hun verkiezingsprogramma gezegd... we willen voldoen aan de taakstelling voor de statushouders, bijvoorbeeld. Waar ook een aantal partijen moeite mee heeft.
1: Nou, de asielzoeker die de verblijfsvergunning heeft gekregen.
3: Precies. Ja. Dus hoe ze erin staan is wel duidelijk. Zij zijn zeer pro-vluchteling. En het feit dat wij daar goed en adequaat mee omgaan.
1: Wat horen jullie dan bij hen waarom zij nu wel aanschuiven? Want ze weten dus dat ze wel ver uit elkaar liggen als het gaat om dit thema.
2: Vooralsnog heb ik er nog niet heel veel over gehoord. Wat ik er nog wel bij ook wil inbrengen... het is niet alleen de uitvoering, maar ook de taal. DENK spreekt zich ook hard uit tegen bijvoorbeeld termen als gelukszoeker. Dan moest je als bijvoorbeeld een Hart van Den Haag... toch ook wel wat gaan doen in je taal... mocht je DENK aan tafel willen houden in dit geval.
1: Hoe kansrijk is deze samenwerking dan?
3: Onder druk is alles vloeibaar, hè?
2: Ja.
1: Maar is dat serieus zo? Want het klinkt toch, als zeker als je dan denkt, dus noemt, dat die afstand op dit thema heel groot is. Misschien dat ze op andere onderwerpen elkaar kunnen vinden. Als het misschien gaat om verkeer of ondernemen, dat soort punten. Maar dit lijkt dus het thema waar het wel op stuk loopt. En dat zie je in de landelijke politiek ook vaak gebeuren, dat het op asiel klapt.
2: Richard zegt natuurlijk dat hij kannen water heeft klaarstaan om bij de wijn te doen. Dat is de spreekwoorden van de mos. Die zegt tot compromis bereid te zijn. Dat
1: maar bij Denk drinken ze geen wijn, dus hij zal het ergens anders bij moeten gieten. En is dat dan genoeg?
2: Nou, dat werd toen ook inderdaad al wel erbij gezegd destijds. Maar dus ook de vraag, is dat ook echt zo? Want we hebben natuurlijk nu gezien dat bij D66 al twee keer is mislukt. Nu zit hij met nog meer partijen aan tafel. Ze moeten eigenlijk wel tot een compromis komen, omdat andere opties nu heel ver weg lijken. Als dit niet lukt, dan denk ik dat niemand goed weet wat je dan wel moet gaan doen. Er zijn punten waarop ze elkaar kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld dus inderdaad kijken of ze kunnen gaan lobbyen, of ze misschien ergens anders kunnen gaan opvangen. Maar ja, wat uiteindelijk de uitkomsten wordt en in hoeverre Hart van Den Haag een compromis wil zoeken. Dan wordt nog
1: dus in die
2: kunnen gaan lobbyen of ze misschien ergens anders kunnen gaan opvangen. Maar ja, wat uiteindelijk de uitkomsten wordt en in hoeverre Hart van Den Haag een compromis wil zoeken. Dan wordt nog
1: dus in die zin ligt de druk op alle vier.

0: Oké, nou dat zal dan misschien niet direct veranderen in positieve zin, maar wellicht ook niet in negatieve zin. Dat is iets
1: wat we moeten zien. We hebben het afgelopen 3 jaar een linkscoalitie gehad en een rechtse oppositie. En met deze samenstelling draait dat weer om. Dan wordt het een rechtse coalitie en een linkse oppositie met D66 en PRO als twee grote oppositiepartijen die het tegenwicht moeten gaan bieden dan.
0: Een 180 graden draai aanstaande. Dat gaan wij nu ook doen, want we gaan van de serieuze inhoud naar de lach van Marcel Verrek en de mooie zalvende woorden. Serieus, dat natuurlijk wel. Marcel, we sluiten af met jouw column voordat ik ook natuurlijk Lex en Maxime nog ga bedanken. Maar Marcel, brand los.
2: Ik brand los. Stadgenoten, ik hoorde spreken van een Haagse marathon en dacht, oh, dat gaat zeker over de formatie van het nieuwe college. Maar nee, ze gaan straks echt hier door Den Haag rennen. Een van de beschermheren is Dick Schoof, dus of er enig tempo in de wedstrijd te krijgen is maar zeer de vraag. Maar dat er in Den Haag iets beweegt, valt allerwegen toe te juichen. De Haagse marathon zal plaatsgrijpen op 1 november. Dan is het hopelijk wat minder heet dan in deze dagen. En de grote vraag is, hebben we dan al een nieuw college? En hoe ziet dat eruit? En is dan, maar dat is wel een hele gewaagde speculatie, de Hubertus-tunnel misschien ook weer open? Zoals bekend hebben Haagse tunnels, al dan niet met water gevuld, een traditie van uitzonderlijke lange ontoegankelijkheid. Maar uiteindelijk gaan ze open. Want als rasoptimist zie ik Den Haag nog steeds als een stad waar het onmogelijke mogelijk kan worden, zoals ADO het afgelopen seizoen heeft bewezen. Vooralsnog hebben wij vooral te dealen met die letterlijke hitte in onze stad, die één grote manifestatie van Extinction Rebellion lijkt te zijn, want alles en iedereen plakt. De warmte is zelfs zo groot dat er in het stadhuis mensen in onderbroek zijn aangetroffen. Een explosieve situatie waardoor IJspaleis en Biep ontruimd moesten worden. Het bleek om een verwarde man te gaan. Knap dat ze die in het stadhuis wisten te detecteren, want daar zijn veel types met onbegrepen gedrag aan te treffen. Op grond van een foto werd hier en daar Yusuf de schandalige suggestie gewekt dat we hier te maken hadden met een teleurgestelde fractievoorzitter van D66. Maar dat was natuurlijk niet zo. Al kan ik me voorstellen dat deze partij er nu behoorlijk de pest over in heeft. Hart voor Den Haag wil het nu over rechts gaan proberen met VVD, CDA en DENK. Daarover straks meer. Het struikelpunt voor een alliantie tussen Hart voor Den Haag en D66 was zoals verwacht de voorgenomen tijdelijke opvang in het voormalige Rode Kruis ziekenhuis op de Sportlaan. Pijnlijk ook nog dat we het Rode Kruis kennen als een instantie die iedereen helpt. Ik woon daar om de hoek en die geïntegreerde opvang van asielzoekers en kwetsbare groepen met veel voorziening en ook beveiliging leek mij een goed idee. Dat de zelfbenoemde stad van vrede en recht haar door de spreidingswet opgelegde opgave moet vervullen, lijkt mij logisch. Nogal wat inwoners van de Vogelwijk dachten hier anders over en stemden op Hart voor Den Haag, de partij die er is voor de mensen, maar blijkbaar toch weer niet voor alle mensen. Je zou de Vogelwijkers NIMBY's kunnen noemen, van de term not in my backyard, oftewel niet in mijn achtertuin, vooral ook omdat de Vogelwijk in tegenstelling tot de meeste stadgenoten wel een achtertuin hebben. En vaak ook een voortuin, alhoewel ze daar nu dankzij interventies van parkeerbeheer misschien wel een deel van hun wagenpark moeten parkeren. Ook heel erg. Ongetwijfeld binnenkort een nieuw strijdpunt van Hart voor Den Haag, de partij die het zo graag iedereen naar de zin wil maken. Nou ja, iedereen. In dat ideale plaatje past volgens deze idealisten een omvang van precies 0 asielzoekers. Want Den Haag zou het niet aankunnen. En ook de VVD, die ik tot nu toe af en toe van menslievende en liberale standpunten verdacht, heeft zich daar nu bij aangesloten. Wanneer wij in onze enorme stad een vergeleken met onze populatie beperkt aantal vluchtelingen en kwetsbare mensen moeten opvangen, zou dat die geweldige stad van ons volkomen ontwrichten. De VVD wil het met de door de spreidingswet voorgeschreven aantal op te vangen mensen hetzelfde doen als wat er met die partijen zelf gebeurde tijdens de verkiezingen. Halveren. Gaat het CDA ook meedoen of gaan ze de Bijbel nog een keertje lezen en zich Samaritaans opstellen? En dan hebben we DENK. Die moet ook meedoen voor de beoogde coalitie voor de laatste paar zeteltjes. Geen rechtse partij lijkt mij, maar de achterban rijdt net als de Hart voor Den Haagers graag auto, dus misschien zijn ze zo ook te paaien. Ik zou zeggen, DENK het niet. Maar zoals gezegd, in onze stad is alles mogelijk. Zelfs dat wij als grote, mooie, rijke stad het zouden verdommen om de wet te eerbiedigen en om slachtoffers van verschrikkelijke gebeurtenissen elders in de wereld hier niet op te vangen. Je hoopt dat het aan de heersende temperaturen ligt, maar ik vrees van niet. Hou je haars, geniet van het goede en tot snel.
0: Marcel Verrek, dank je wel voor jouw afsluitende woorden. Ik heb mezelf een aantal keer op een lach betrapt. Youssef gelukkig ook, waar je nog een grap over maakte. Dus ik wil jullie allemaal bedanken. Marcel Verrek, bedankt voor je column. Tot volgende week. Maxime Kok en Lex de Jonge van het AD. Jullie ook heel bedankt voor jullie visie op die Haagse politiek. We gaan

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. Drie rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Frezen heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
3: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. 3 rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
7: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
6: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Het

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. 3 rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Frezen heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
3: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
2: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
4: Een hele goede middag. Welkom bij Sportsignaal op Midvliet FM en Den Haag FM. En we danken even onze collega in de studio in Leidschendam, Gerard van der Meij, voor het afgelopen 2 uur Vinylclub. Het is weer na competitietijd in het amateurvoetbal. En dat betekent alles of niets wedstrijden. Want promotie, lijfsbehoud en degradatie worden de komende weken beslist. En wij volgen vandaag 3 wedstrijden live op de voet. We beginnen in Den Haag bij HVV voor de returnwedstrijd tegen VCB uit Bergsenhoek. De heenwedstrijd in Bergsenhoek eindigde in 1-0 voor de Haagse voetbalvereniging. Kunnen ze ook vanmiddag hier een goed gevolg aan geven? We horen het vanmiddag van onze verslaggever Nigel Koek.
5: Ja, straks om 2:30 hier de wedstrijd op Sportpark De Dieput hier in Den Haag tussen HVV en BVCB. Voor natuurlijk een plek in de finale van de nacompetitie voor promotie naar de 4e divisie. Beide clubs kwamen dit seizoen uit in de eerste klasse. En wie vandaag zich maar melden in die play-off finale gaan we zien straks de aftop hier om 2:30.
4: Dan gaan we op naar Houtrust, waar Duindorp SV uitkomend in de 3e klasse het opneemt tegen Dilettant, die vorige week op de 3e plek in de 4e klasse geëindigd is. 2 ploegen die bekend staan om hun strijdlust. En in de nacompetitie draait het vaak niet om mooi voetbal, maar om overleven en efficiënt zijn. En voor Sportsignaal volgt Vieron Verkijk deze alles of niets wedstrijd.
6: Ja, dan is het maar te hopen voor Duindorp dat zij het meest doortastend zijn vanmiddag. Want Duindorp wil natuurlijk behouden blijven voor die 3e klasse. Ze nemen het op, zoals je het al zei, tegen Dilettant dat als 3e eindigde in de 4e klasse D. Ja, zo'n wedstrijd als dit, het is altijd lastig om te zeggen, wat is het klasseverschil? Is dat er wel als je onderin bent geëindigd en de andere ploeg bovenin die andere competitie? We gaan het in ieder geval meemaken. Het belooft in ieder geval een heerlijk zonnig voetbalmiddagje te worden.
4: En tot slot zijn we ook vanmiddag bij RAS, uitkomend in de vierde klasse, tegen sportvereniging Houtwijk. Die willen graag promoveren van de vijfde naar die vierde klasse. Een echte Haagse kraker dus in deze nacompetitie. En beide ploegen weten precies wat er op het spel staat. Een stapje terug, een langer verblijf of juist een stap omhoog in het amateurvoetbal. En voor Sportsignaal volgt Hans Slootmaker deze wedstrijd.
2: Ja, goedemiddag luisteraars en natuurlijk ook goedemiddag mensen in de studio. Ja, ook hier straks om 14:30 gaat de bal rollen. Dan zal scheidsrechter Ricardo Warring, en de man komt uit Rotterdam, het beginsignaal geven op Sportpark Alberda voor de derby tussen RAS en Houtwijk in de eerste ronde, ja, van de nacompetitie voor een plek in de vierde klasse. Het is de nummer 11 uit 4C tegen de nummer 4 uit 5C. En de vraag is, wie mag volgende week op neutraal terrein uitkomen tegen steeds hoger uit Rotterdam? Dat is dan gelijk de finale. En degene die dat weet, die is volgend seizoen vierde klasse. Ja, omstreeks 16:30 hopen we dat te weten.
4: En verder houden we je natuurlijk op de hoogte van al het sportnieuws van binnen en buiten onze regio. En besteden we in het laatste uur aandacht aan de rugbyfinale tussen de Dukes uit Den Bosch en onze Haagse trots HRC. Zij spelen vanaf 17:30 die finale. En onze Samuel Groenewoud heeft hierover een voorbeschouwing gemaakt. En die hoor je bij ons tussen 17:55. De belangrijkste man van deze uitzending, dat is Marcel Brilsma. Hij zorgt voor de techniek. Voor sport zit je dus goed. Blijf hier bij
7: Sportsignaal Radio met Patrick.

The Boy Does Nothing, Alicia Dixon. Nou, dat geldt niet voor ons, want wij zijn hier heel druk aan het werk deze middag. En we hebben natuurlijk ook ander sportnieuws vandaag voor je. Nou, natuurlijk kunnen we hier niet omheen. Jesper de Jong uit Hoofddorp. Hij heeft voor het eerst van zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt met tennissen. De nummer 106 van de wereld op Roland Garros, die won van Karen Khachanov. En dat is de nummer 13 van de wereldlijst. En de wedstrijd gisteren duurde bijna 4,5 uur. En met 7-5, 5-7, 6-2, 6-7 en uiteindelijk 6-2 heeft Jesper de Jong dus gewonnen. Hij leek in zijn eerste ronde op Grand Slam niveau te tennissen, maar daarna zakte hij toch een beetje weg. Hij werd een beetje zenuwachtiger. En daardoor werd natuurlijk die meneer uit Rusland, die werd natuurlijk steeds sterker. In de vierde set kwam de jong een break voor, maar daarna ging hij wat passiever spelen. Hij verloor zijn voorsprong en dus ging ook de vierde set naar zijn tegenstander. Maar uiteindelijk heeft hij hem dus in 5 sets gewonnen. En zijn tegenstander, dat is Zverev. Ja, dat is wel een hele goede speler. Die staat namelijk op plekje nummer 3. En dat is een Duitser. En dat is misschien dat hij daar ook wel van gaat winnen. En dan wordt het echt een sprookje. Zo dadelijk gaan we voorbeschouwen met de wedstrijden van vandaag.

0: Taylor Swift met Opal Light. Naast de drie wedstrijden die we vandaag voor jullie gaan verslaan, zijn er ook nog andere play-off wedstrijden in de na-competitie die ja, toch wel voor ons interessant zijn. Onder andere om 2:30 begint straks HVC 10 tegen Graaf Willem II Vak. Om 2:30 ook BMT tegen Botlek en Vredenburg tegen Zwammerdam. Die wedstrijd begint om 3:00. En dan hebben we nog wedstrijden Wick tegen Swift Boys. Die beginnen ook om 2:30. Om 2:30 Blauw-Zwart tegen Bernardus. En Ariston 80 tegen Esdo. Die wedstrijd begint ook om 2:30. Een wedstrijd die ook om 2:30 begint en waar wij dus bij zijn, is onder andere de wedstrijd Duindorp tegen Dilettant. Vieron Verkijk.
1: Ja, dat is een promotie-degradatiewedstrijd. Halve finale in de na-competitie. Mooier krijgen ze natuurlijk niet. Duindorp, derde klasse, vecht voor Luispoud tegen Dilettant uit Krimpen aan de Lek. En Dilettant eindigt als derde in de vierde klasse D. Ja, dan zou je natuurlijk denken voor Duindorp dat moet te doen zijn. Maar ja, een ploeg die na-competitie naar beneden speelt, die zit meestal in een niet al te lekkere flow. Al is het natuurlijk wel zo dat heel veel wedstrijden van Duindorp nipt verloren gingen. Ja, Duindorp wist zich uiteindelijk op de laatste speeldag nog te redden. Ze stonden op een degradatieplaats, maar door een 6-0 overwinning op de tegenstander van toen GDA werd tak op doelsaldo gepasseerd. En zo ging Duindorp de na-competitie in en staat tak 90 met lege handen zo meteen in de vierde klasse te voetballen. Ja, de winnaar die neemt het op tegen het duel Schoonhoven tegen Quintus. Schoonhoven ook een vierde klasse ploeg. Quinten dan een derde klasse. Dan is de finale is dan op neutraal terrein op 6 juni. Ja, het gaat natuurlijk spannend worden hier vanmiddag in die 90 minuten voetballen. Wie kan er het meeste vuist maken? Wie wil er het liefst genieten van dit toetsen? Ja, Duindorp moet dus twee wedstrijden winnen voor Luispoud. Mocht het vandaag verliezen, dan speelt het volgend jaar in de vierde klasse. En dat wil iedereen die Duindorp een warm hart toedraagt natuurlijk voorkomen. Dilettant, ik heb het net wel even opgezocht. Het is toch altijd wel leuk te vermelden. Ik vroeg me af, wat betekent dat nou eigenlijk? Want dat is een hele aparte naam voor een voetbalploeg. Dus het is ook geen samenvoegsel van een aantal afkortingen of iets dergelijks. Nee, het dilettant is het beoefenaar uit liefhebberij. Komt van het Italiaanse dilettante, wat genoegen doen betekent. Nou, mooier kan je het bijna als naam van een voetbalploeg niet hebben op deze zondag dag waar ook de Giro d'Italia bij de vrouwen van start gaat en die bij de mannen beslist gaat worden. In het Italiaanse roze lijn hier vandaag door deze wedstrijd heen. Halve finale na competitie tussen Duindorp en Dilettant gaat over een, nou, wat zal het zijn? Een kleine 15 minuten hier beginnen.
0: En hoe mooi kan het zijn, Vieron, dat je dan in het laatste weekend van de Giro zo'n ploeg hebt?
1: Ja, mooier kan niet inderdaad. Ja, zeker als ik als liefhebber die veel fietsen gekeken heeft, dan komt dat heel mooi uit. En er blijft ook een mooie taal, hè, dat Italiaanse dilettante.
0: Ik ga nu ook als dilettant, ga ik hem aankondigen iedere keer. Nog één vraag, wat zie je van toeschouwers? Is er spanning? Heb je het idee dat het echt om een wedstrijd gaat, ja, die er echt om toe doet?
1: Ja, nou, ik merkte bij de vertegenwoordiger van dilettant, daar is het een beetje van, als het lukt, is het mooi, zo niet dan niet. Want we spelen al best wel een paar jaar in die derde of in die vierde klasse. En bij Duindorp, ja, dan nemen ze het een beetje gelaten. Ook zij hebben iets als bij het bestuur dan tenminste. Ja, als het zo zou zijn, dan is het zo. Maar het liefste willen ze het niet. Want zij vinden die derde klasse een veel te mooie competitie om in te voetballen. Met clubs met grote complexen, zoals Dilettant er zelf ook eentje dat spreekt voor Duindorp meer aan. Publieke belangstelling moet ik zeggen, die valt wat tegen. Ik kwam hier aan, toen was het druk, maar toen was Duindorp tegen Semper Altius bezig, een jeugdhelftal. En Semper Altius die speelde nog wel ergens voor, dus de helft van de toeschouwers hier waren voor de ploeg uit Rijswijk. En die zijn dus inmiddels al vertrokken. Er staat tegenover mij toch wel een honderdtal man bij de kantine, waar de spanning toch wel een beetje aan het toenemen is.

0: 8 minuten voor 2:30. Je luistert naar Sportsignaal op Den Haag FM en Midvliet FM. En je hoorde Teddy Swims met Mr. Know It All. We gaan eens even kijken bij HVV tegen BVCB op de Hogenhoeklaan in Den Haag. Daar zit Nigel Koek, onze verslaggever.
1: Ja, een hele goede middag bij de returnwedstrijd tussen HVV en BVCB. Hier vandaag op Sportpark de Diepput. Dit eerste duel afgelopen woensdag eindigde in een 1-0 overwinning voor HVV. Toen wisten ze toe te slaan in de extra tijd voor de rust. In de vijfde minuut van de extra tijd schoot Alex Burghout de 1-0 binnen voor HVV. Op een ongelukkig moment voor BVCB. Want op dat moment dat HVV het enige doelpunt in dat duel maakte, was de linksback van BVCB geblesseerd van het veld afgegaan. Hij kreeg last van zijn hamstring en kon daardoor niet verder. En toen dacht trainer van BVCB, Ralf Kalkman, nou dan wissel ik mijn speler wel in de rust. Maar ja, dat duurde even wat langer, want de scheidsrechter trok er 5 minuten extra tijd bij. En daarin wist HVV toe te slaan. In die wedstrijd was, ja, als de mensen hier ook om me heen sprak van BVCB, hadden ze een gelijkspel wel terecht gevonden. Want in de tweede helft kreeg BVCB ook nog een strafschop. Die miste ze. En uiteindelijk won HVV daardoor die wedstrijd met 1-0. Waardoor ze met een voorsprong dus nu die return ingaan hier op het eigen sportpark, de Diepput. Waar het veel belangstelling voor is bij deze wedstrijd. Inmiddels ook zijn er dranghekken neergezet tussen de velden, tussen het veld 1 en 2 hier. Om het publiek achter de hekken te houden. En beide ploegen spelen natuurlijk voor een plek in de finale voor de nacompetitie, voor promotie naar de vierde divisie. Dit seizoen speelden beide ploegen in de eerste klasse. HVV eindigde op de tweede plaats en wist de derde periode te winnen. De ploeg van Mark Wotten is sowieso dit seizoen eigenlijk de laatste fase van de competitie enorm sterk. Sinds 14 maart geen wedstrijd meer verloren. Afgelopen 9 wedstrijden en daarvan zelfs 7 gewonnen. En daarvan ook nog eens 7 op rij gewonnen. Met dus die uitwedstrijd tegen BVCB erbij is de ploeg van Mark Wotten. En zijn de kroonleeuwen in een bloedvorm deze nacompetitie ingaan. Dat willen ze natuurlijk vanmiddag een fantastisch vervolg aan gaan geven. Vandaag hier op het eigen sportpark de Diepput. Tegenstander BVCB. Ja, die leken eigenlijk begin dit seizoen in de eerste klasse C gewoon mee te gaan spelen om de titel. Ze wonnen de eerste periode, stonden bovenaan. Maar daarna kwam toch een beetje de klat erin bij de ploeg uit Bergshoek. Want in de tweede periode wisten ze maar 9 punten te behalen uit 9 wedstrijden. En de derde periode eindigden ze in middenmoot. En uiteindelijk eindigden ze dit seizoen in de eerste klas op de 6e plaats. Maar ja, dus door die winst van de eerste periode mogen ze wel aantreden vandaag in deze nacompetitie. En in deze returnwedstrijd waarin HVV dus een 1-0 voorsprong heeft te verdedigen. En vanaf 2:30 hier straks de aftrap is. En wie van deze twee zich gaat plaatsen voor de finale van de nacompetitie om uiteindelijk komende week nog te gaan spelen voor een plek in de vierde divisie.
0: We gaan het meemaken, Nigel. We gaan ook snel door naar RAS. Daar zit Hans Slootmaker, want RAS speelt tegen Houtwijk. Daar kwamen ze al het veld op lopen. Hoorde ik dat nou, Hans?
2: Ja, het arbitraal trio, dat staat ieder al op het veld. Die staat te wachten op beide teams. En die hopen natuurlijk dat die ook zal komen. Ja, RAS, de naam, de afkorting Rijksambtenaren Sportvereniging. Ja, die ontvangen dus Houtwijk. En ik wil mijn voorgeflitsel aangeven. Het is de nummer 11 uit 4C en dat is RAS. En die spelen tegen de nummer 4 uit 5C en dat is Houtwijk. RAS behaalde in de competitie na 22 duels 17 punten. Dat is dus niet al te veel. 5 keer winst, 2 keer gelijk, 15 nederlagen. 34 doelpunten voor, maar liefst 62 doelpunten tegen. Ja, en tegenstander Houtwijk, ja, ik zei het net al, die spelen dus een klasse lager. Die spelen dus straks voor promotie naar de vierde klasse. RAS doet er dus voor behoud en die hebben na 22 wedstrijden, want de competities zijn alle twee even groot, die hebben daar liefst 43 punten voor behaald. 13 keer gewonnen, 4 keer gelijk en 5 keer verloren. Ja, daar waren de schutters echt wel beter. 58 voor, maar wel 32 tegen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag. Hoe groot is dat verschil tussen de vierde en vijfde klasse? Ja, dat moeten we natuurlijk nog even achter worden. Ja, ik zei het in mijn vorige flits ook al. De winnaar die plaatst zich voor die finale. Dus je kan dit de halve finale worden. En die mogen uitkomen op neutraal terrein tegen steeds hoger. En dat is een ploeg uit Rotterdam. Nou, de scheidsrechter staat er met zijn assistenten neutralen nog steeds te wachten. Want de bezoekers van Houtwijk, die zie ik wel staan. Maar RAS, die zitten denk ik toch nog in de kleedkamer. Over een paar minuten gaat de bal weer rollen.
0: Als je het over kleedkamer hebt, Hans, ik heb het idee dat jij ook binnen zit. Klopt dat?
2: Dat heb je heel goed.
0: Maar ga je niet lekker in het zonnetje zitten dan?
2: Dat zou ik wel willen doen, maar ja, dat apparatuur, dat moet ik in het zonnetje zien. En ik weet uit ervaring.
0: Nee, niet dan doen. Zegt dat, niet doen. Dat kan ik me nog herinneren.
2: Nou, vandaar dat ik lekker binnen blijf. Ja?
0: Heel goed, Hans. Maak er een mooie wedstrijd van.
3: Het sportieve geluid van je radio. Sporting.

0: Gavin DeGrand was dit met Best I Ever Had. We gaan, wat gaan we doen? We gaan eens eventjes kijken bij Nigel Cook volgens mij. Want daar was, dacht ik al, het een en ander aan. Ja, er wordt geklapt. Is dat voor jou, Nigel?
1: Nee, ja, dat is niet voor mij. Maar in ieder geval, wanneer weet je dat het de na-competitie is? Nou, dat weet je wanneer er vuurwerk wordt afgestoken, wanneer er uitpubliek mee is. En dat zie je ook achter het doel, zie je in het publiek van HVV met een geel, een zwarte fakkelzee. En achter het doel, andere kant van het doel, zit het publiek van BVCB met een wit-blauwe fakkelzee natuurlijk. Vanwege de clubkleuren van beide clubs zien we hier als de spelers elkaar de hand schudden. Het is druk hier langs de kant, eigenlijk rondom het hele veld staan er zowat mensen, de harde kern van HVV. Ja, die zien ook dat het lekker weer is en hun shirt al deels ook een paar mensen hun shirt hebben uitgetrokken. En een klap geven tegen de boarding hier natuurlijk voor deze cruciale, voor deze hele belangrijke wedstrijd hier. Voor promotie natuurlijk, voor een plek in die finale gaat het natuurlijk horen of het HVV of BVCB wordt. HVV wat natuurlijk die 1-0 voorsprong hier gaat verdedigen in de thuiswedstrijd op het eigen sportpark de Diepput. Als inmiddels de rookwolken van het terrein afgaan en de arbitrage momenteel klaar staat om het... Om te gaan tossen zien we dat er ook wel inmiddels langzamerhand hier van het sportpark verdwijnen. En het publiek wat geklapt heeft. En iedereen die hier langzamerhand ook bij de kant is komen gaan staan. En hier langzamerhand steeds meer gaan aftellen naar die aftrap hier. Iets meer vertraging wat gaat gebeuren. Want de beide spelers zijn nog even aan het tossen. En vegen het vuurwerk en het loopje wat ze moesten doen naar het veld. Als er nog een kleine rookpot afgestoken wordt achter het doel waar het BVCB publiek zit. Zien we dat de beide ploegen klaar gaan staan. HVV natuurlijk in het traditionele thuis nu. Het geel-zwarte tenue met zwarte broekjes en zwarte sokken. En BVCB in het blauwe uitenu. In ieder geval, wel af te gaat hier elk moment plaatsvinden voor deze returnwedstrijd waarin HVV een 1-0 voorsprong gaat verdedigen.
0: Heb jij ook zoveel rook Vieron van Kijk bij je Duindorp tegen Dilettant?
2: Nee, die hebben hier echt een potje meer hoor. Gegarandeerd. Gegarandeerd. Er staan hier voor mijn neus 13, 14, 15 potjes. De restjes moet ik zeggen. Dat wat ze nog over hadden na het einde van het seizoen hebben ze hier besloten allemaal collectief af te steken. En het is één grote blauwe waas hier voor mijn neus. En het gaat ook weer door. 2 minuutjes zou het duren. Ik denk dat we al goed hier een minuut onderweg zijn. De spelers die staan inmiddels wel klaar. Die zijn gewoon braaf opgesteld. De rook die trekt vol over het veld heen. Ik denk dat mijn colaatje dat daar smaakt ook een beetje een ander smaakje heeft. Zometeen. Want die staat eigenlijk naast een pot. Die had ik beter even opzij kunnen zetten. Ja, dat is hier nog even afwachten totdat de rook letterlijk en figuurlijk opgetrokken is. Ah, eerste pot aan mijn rechterkant. Die zijn inmiddels uitgegaan. En daar fakkelt nu nog een enkele pot hier wat na. Het publiek heeft nu besloten. Dit is genoeg. We kunnen inderdaad het veld zien. We gaan weer langs de lijn staan. En dan gaat het niet lang meer duren voordat er hier afgetrapt wordt voor het begin van deze wedstrijd tussen Duindorp en Dilettant. Ja, voor een plek in de derde klasse. Zo moet je het simpel gezegd zeggen. Dilettant staat klaar om de aftrap te nemen. Dat is bij een koelrood, als het goed is, met een nummer 9 die dat gaat doen. Scheidsrechter wacht nog heel even tot alle rook echt van het veld is. Alle akkoorden daar zijn. En dan zal hij gaan affluiten voor het begin van de wedstrijd. En dat doet hij nu. We zijn hier begonnen. Duindorp Dilettant.
0: Rook bij Duindorp. Rook bij HVV. Hoe is het bij RAS, Hans Slootmaker?
3: Hier nog geen rook. En als dat gaat komen, dat weet ik nog niet te zeggen. Want wie stond er net naast me? Dat was een van de assistent scheidsrechters. Want die zocht een bestuurslid van de thuisvereniging. Want ik zal je het al in mijn vorige flits. De scheidsrechters staan er al op. Maar ze zijn op zoek naar iemand van de thuisvereniging. Want ze kunnen namelijk niet controleren of de speler die op het formulier zijn ook de juiste speler zijn. Dus het zal nog even duren voordat hier de bal gaat rollen. En als het zover is, dan meld ik me natuurlijk.

0: Ja, een overbekend deuntje. De Rose Rind Remix was dit van Tiësto. En je hoorde The Little Industry. We gaan gauw kijken bij Nigel Cook. De wedstrijd HVV-BVCB.
1: 4 minuten van de wedstrijd hier op Sportpark de Diepe. Het stand nog steeds 0-0. In die eerste minuten was het wel HVV wat al gelijk de aanval creëerde. En ook op jacht ging naar het eerste, nou, om een eerste kans te creëren. Het was Ole de Mooi die een schotkans kreeg. Alleen het bal ging over het doel heen. Waardoor het hier nog steeds 0-0 staat. Als er nu ook een overtreding wordt gemaakt op het middenvelder van HVV. En ook last te hebben hier. Waardoor het spel even stil ligt. En de scheidsrechter het spel ook even stil heeft gelegd. Natuurlijk een arbitraal trio hier. De scheidsrechter bij het duel is... moet ik even kijken. Is Franklin Berg uit Rotterdam. En hij wordt geassisteerd door Sebastian Bom en Tom Westerink. Natuurlijk vegen die dit wel eens vanwege het arbitratrie. Omdat het natuurlijk de na-competitie is. Als inmiddels de vrije trap voor HVV gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Zien we dat iedereen bij BVCB weer terug is op het eigen helft. Om die vrije trap te gaan verdedigen. Vrijheid op gaat komen. Die gaat richting het linkerkant van het stadsgebied. Kan dan gekopt worden. Wordt ook gekopt. En die gaat naast het doel. Kopkansen voor HVV. Wat echt wat initiatief neemt hier in het beginfase van het duel. Alleen nog niet weten om te zetten in doelpunten. Opnieuw een kopkans van aanvoerder Olle de Mooi. Die hem naast de linkerpaal kopt. Waardoor hij hem niet tussen de palen gekopt krijgt. Als er nu de doeltrap genomen is door BVCB. Lange bal naar voren gezocht. Richting Ferdi Sinar. Kan uiteindelijk de bal in de ploeg op het middenveld. Bij de ploeg uit Bergzoek gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Dan gaat toch weer terug naar de verdediging. HVV staat weer met de eigen mensen bijna terug allemaal op eigen helft. Lange bal naar de rechterkant van het veld nu. Kan dan verdedigd worden door HVV. Wordt dan weer naar voren gewerkt. Uiteindelijk in tweede instantie valt hij wel in de voeten van Segers. Bij BVCB die gooit de bal uit naar de verdediging. En zo hebben we hier, zitten we in de 6e minuut van het duel. Het is hier nog steeds 0-0.
0: En voor de wedstrijd tussen Duindorp en Dilettante. Ja, het wel een beetje. Dat had je niet moeten zeggen, Viron, dat uit Italië komt. Want dan ga ik het echt op het Italiaans ga ik het uitspreken. Hoe staat het bij jou eigenlijk dan bij de wedstrijd?
2: Nou, 5 minuten hier nu gespeeld. En ook hier nog geen doelpunt gevallen. Dilettante. Ploeg uit de Krimpen aan de Lek. Die hebben inmiddels wel 3 corners mogen nemen. Allemaal aan de eerste 1,5 minuut van de wedstrijd. Eerste bal richting de goal. Die werd dus over de achterlijn gewerkt. En vervolgens dus uiteindelijk 3 corners. Nu Duindorp in de aanval. Wordt daar Morau aangespeeld. De rechterkant van het 16 meter gebied. Wil die de achterlijn halen en een voorzet gaan geven. Alleen die wordt er dan uitgegeven. Haalt, gaat die kans niet door. Levert uiteindelijk wel een corner op. Wordt het Duindorp via Milan van Pol die gaat nemen. Linkerkant van het veld zal hij met zijn rechtervoet ingaan. Krullen richting de tweede paal wellicht. Kijken of daar nog een van de lange mannen van Duindorp te vinden is. Komt hij kort bij de eerste paal. Dan wordt hij uiteindelijk weggewerkt. En dan is het Dilettante dat kan gaan proberen uit te breken. Staat daar alleen een situatie van 1-3. Dat is heel moeilijk om dan natuurlijk als een van Dilettante uit te komen. Maar er wordt goed meegelopen. En dan is het daar in één keer Sakkar die daar de bal aangespeeld kreeg. Nee, het is Paimans die de bal in de 16 meter aangespeeld krijgt. En zijn directe schot wordt geblokt. Komt hij goed meegelopen daar. En loopt hij in één keer op richting de kop van de 16 meter gebied. Haalt in één keer uit. Zijn schot wordt via een voetje van Duindorp over de achterlijn gewerkt. En zo hebben we corner nummer 4 alweer hier voor de bezoekers. Corner nummer 4 wordt alleen wel weg. Gekopt. Afvallende bal is dan weer wel voor de mannen uit Krimpaan de Lek. En dan is het Colin den Otter die een voorzet geeft. Die wordt weggekopt. Ja, en zo is er dus een behoorlijke fase van druk op dit moment van Dilettante richting de goal van Duindorp. Inworp wordt genomen. Dion Terlouw krijgt hem uit de kaats teruggespeeld. Alleen daar krijgt hij hem niet hard genoeg teruggespeeld. Waardoor uiteindelijk Duindorp over kan nemen. Gaat hij nu via diezelfde Terlouw over de zijlijn. En dan is het aanvoerder Knoester, Marvin Knoester van Duindorp die een inworp mag gaan nemen. Die belandt uiteindelijk via een voetje toch in de 16 meter gebied van Dilettante. Alleen daar staat helemaal niemand van Duindorp om die bal op te vangen. En zo is het Dilettante dat weer in de aanval kan gaan. Tot nu toe de bezoekers, de bovenliggende partij. Maar ja, we zijn er maar 7,5 minuut onderweg en er is hier nog niet gescoord.
0: Waar wel gescoord is, is de wedstrijd tussen HVC 10 tegen Graaf Willem II Vak. Daar is Graaf Willem II Vak de uitploeg dus op 0-1 gekomen. We gaan naar Hans Sloopmaker voor de wedstrijd Ras tegen Houtwijk.
3: Kleine 4 minuten geleden heeft scheidsrechter Warring het beginsignaal gegeven. Dus alle spelerspassen zijn gecontroleerd. Dus we kon gaan beginnen. En we zijn dus ook 4 minuten bezig. Ja, 3 fakkels van Houtwijk die nog uit Oranje. En van de thuisploeg heb ik geen fakkel gezien. Voordat je dat gaat vragen mij vanuit de studio. Ja, de belangstelling, ja. Ik denk zo 200-300 mensen. En de meeste al heerlijk aan een biertje. Maar uw verslaggever gaat natuurlijk de wedstrijd volgen. Ja, het tempo tot nu toe heeft ze al aangepast aan de temperatuur. Is dus laag. En is het een van de verdedigers van Ras die terugspeelt op zijn doelman. En dat is doelman Van Velzen. Daan is de voornaam. Heeft de bal gegeven op de eigen helft. En naar de linkerkant naar Baltazar. Gaan we eens even kijken. Krijgt die bal weer terug van een van de voorwaarts. Konadu is dat. En weer gaat men helemaal terug. En men is Ras. Komt uiteindelijk aanvoerder Agyel in balbezit. Nou komt een van zijn medespelers de bal ophalen. Maar Agyel heeft nog steeds die bal. Geeft dan op de eigen helft de bal naar de linkerkant. Komt die bal weer terecht bij Konadu. Konadu, ja, die speelt in de breedte naar Mugambangi. U hoort het allemaal prachtige namen. En die speelt weer terug naar aanvoerder Agyel. Ja, op dezelfde plek als we begonnen zijn. En zijn we toch wel bijna een minuut verder. Gaat de bal. Nou, probeert men het toch. En zijn er bezoekers onder trainer Jan Kloren. Hebben het natuurlijk over Houtwijk. Die staan tot nu toe heel rustig af te wachten. Is er ook nog tot nu toe geen schot op het doel geweest. Maar ja, dat is ook niet mogelijk als de bal alleen maar van het veld heeft plaatsgevonden. Nou, komt er misschien toch een aanval van de thuisploeg. Ga ik die er even meenemen in de zesde. En dan wordt er een bal gekopt door Sintim. Een van de spitsen van de thuisploeg. Maar die komt. Op die bal een metertje of 2-3 naast het doel van doelman Everis. Die hoeft alleen maar 1 ding te doen. De bal ophalen en de doeltrap nemen. Nou, dat heeft hij gedaan in de 6e minuut. Maar de stand 0-0.
4: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
5: Sportsignaal Radio.

0: Welke twee ploegen gaan er nou toch een stap zetten naar de promotie in de divisie? Is het HVV die in de eerste klasse speelt? Of is het BVCW die ook in de eerste klasse speelt? Nacho Koek, wie van de twee is nou eigenlijk beter op dit moment?
1: Nou, in de eerste 14 minuten van de wedstrijd tekent het zijn de grootste kansen nog wel voor HVV, moet ik zeggen. Die gewoon een aantal kopballen en een paar schotkansen echt wel de keeper van BVCW al getest hebben. Maar ja, ze hebben nog niet gescoord, dus staat het hier nog steeds 0-0. En kan BVCW zich altijd nog terugknokken in die wedstrijd. In ieder geval staat het hier dus nog gelijk als er een bal even uit is. Want een speler van HVV die voelt even, heeft last. Maar die gaat ook weer langzaam opstaan. Het is Max Kageman die even naar de grond ging en eventjes wat uit moet stappen om de pijn uit zijn voeten te krijgen. Als dus BVCW dan wel de ingooi mag nemen, maar die zullen ze naar alle waarschijnlijkheid teruggooien. Omdat zij de bal uitspeelden. En die zullen ze teruggooien dan naar HVV. Omdat zij het balbezit hadden. En dat gebeurt nu ook. De bal teruggooit. Hij wordt ook het applaus als de bal inmiddels in het bezit is bij Tisse. Die de bal doorspeelt naar de linkerkant van het veld richting De Mooi. En wel nog in het eigen strafschopgebied. Zoekende naar voren via de linkerkant van het veld naar Suarez. Die nu wat opdrippelt via de linkerkant. Doorgespeeld naar Jacobs. Nu in de 1-2'tje. Weer komt er bij Jacobs in het strafschopgebied terecht. Jacobs kan er niet bij. Wordt verdedigd door BVCB. Die dan uit kan gaan komen. Bal naar de linkerkant van het veld richting Van den Dol. Die ruimte heeft. Gaat met de crosspas komen naar rechts. Nu weer zijn we aan de rechterkant van het veld beland bij Sinar. Die kan zelfs in, gaat de voorzet geven en die gaat over het doel heen. En ook over de achterlijn heen. Dus geeft de assistent scheidsrechter een doeltrap voor HVV. Hier voor de doelman Guus Dikke. Die dus afgelopen woensdag een penalty wist te stoppen van BVCW. Waardoor HVV dus nu met een thuisvoordeel, met dus een 1-0 voorsprong eigenlijk in dit duel momenteel speelt. Want zo is het natuurlijk wel, het staat hier nog wel 0-0. Maar eigenlijk staat hier natuurlijk 1-0 voor HVV. Omdat ze die overwinning hebben gepakt in Bergsehoek afgelopen woensdag. De doeltrap heeft inmiddels ook genomen. Dikke gaat de bal naar voren zoeken richting Berghout. Die het enige doelpunt maakte. Paul stuit over hem heen. Komt het uiteindelijk nu wel voor BVCB in balbezit. Wordt naar voren verschoten richting Van Dol. Die op de eigen helft nu richting de as loopt. Speelt dan de middenvelder in de as. Nu ligt de ruimte voor BVCB. Lange bal gegeven. En dan gaat hij in de richting van de werf. Alleen de doelman is er eerder bij. Guus Dikke rolt de bal weer uit. We zitten inmiddels in de 16e minuut hier. En staat hier nog steeds 0-0.
0: Bij de wedstrijd tussen HVC 10 en Graaf Willem II vak, daar stond het 1-0 voor Graaf Willem II vak. Maar inmiddels hebben ze gelijk gemaakt, dus het is daar 1-1. Is er ook al bij jou gescoord, Vieron Verkijk, in de beide wedstrijd Duindorp tegen Dilettant?
2: Nee, 15,5 minuut hier op de klok. En wachten op doelpunten. Eigenlijk ook nog echt wachten op kansen. Enige kansen die er zijn geweest van dilettante bezoekers hier kwamen uit een corner. Maar ja, die ballen gingen eigenlijk niet richting de goal van Ricky de Jager van Duindorp. En zojuist het eerste schotje richting de goal van dilettant was het Dylan Verbaan die de bal goed in de diepte aangespeeld kreeg. Vanaf de rand van het 16 meter gebied probeerde hij die kruis links de doelman te verschalken. Alleen de voet van Robin Schiedon kon voor de bezoekers erger voorkomen. Nu de mannen in het rood-witte shirt met de zwarte broek in de aanval. Dat zijn dan de bezoekers uit Krimpen aan de Lek. Duindorp speelt trouwens in de bekende blauw-wit gecombineerde shirt en broek. En dan is het nu Duindorp dat een inworp overhoudt aan een actie van de speler van de dilettant aan de linkerkant van het veld. Maar houdt uiteindelijk in dat Duindorp een inworp gaat nemen op zo'n 5 meter van de eigen achterlijn vandaan. Dan is die inworp ook nog eens niet goed. Zit daar een voetje van iemand van dilettant tussen, waardoor die kunnen overnemen. Leek het in ieder geval zo te zijn. Dan is het nu een beetje van links naar rechts, van links naar rechts schoppen. En dan is het dilettant die dat uiteindelijk het beste doet. Die komt die bal uiteindelijk voor bij Jimmy Koning. Die rent naar de achterlijn, komt met een lage voorzet, maar die wordt er uitgegleden door een van de meekomende verdedigers van Duindorp. Ja, en dan heeft dilettant toch al de vijfde corner die ze mogen nemen in deze wedstrijd. Dus het Jimmy Koning die bal met zijn rechtervoet uit gaat draaien van de goal af. Dus wordt die getrapt. Komt er iemand ingelopen? Ja, die komt daar ingelopen en die kopt hem ook heerlijk de kruising in, zeg. Zo, wat een heerlijk mooie corner. Wat een heerlijk mooie goal daar. Goed gekopt daar. Dat was een mooie goal. Hij komt een halve meter boven zijn eigen man vandaan en kopt hem vanaf een meter of 6 stijf in de kruising. Ik ga zo meteen nog wel even kijken wie dan daadwerkelijk de doelpuntenmaker is geweest. Maar uiteindelijk maakt het niet zo uit. Het is Rick van der Schans, wordt mij nu aangewezen door een van de meegereisde supporters van Dille Tant. Ja, die zet zijn ploeg dus op een 1-0 voorsprong. Zijn we hier 18 minuten onderweg. Ja, en ik kan niet zeggen dat dat onterecht is. Dille Tant leidt 1-0 bij Duindorp.
0: Ja, de doelpunten gaan nu klaar een rol hoor. Want ook in die wedstrijd waar ik het net al over had, HVC 10 tegen Graaf Willem 2 vak, is het 2-1 geworden. En Wick tegen Swift Boys, daar is een strafschop gegeven aan Wick. Dus daar staat het ook 1-0 op dit moment. We gaan kijken bij Hans Slootmaker, de wedstrijd Ras tegen Houtwijk.
3: En na 15 minuten is het hier nog 0 tegen 0. En tot nu toe 0 schoten op
0: dit moment. We gaan kijken bij Hans Slootmaker, de wedstrijd Ras tegen Houtwijk.
3: En na 15 minuten is het hier nog 0 tegen 0. En tot nu toe 0 schoten op het doel. Ja, dan is het ook

naar, even gaan kijken naar Sintem. Sintem die probeert hem al twee, drie mensen om te spreken. Dat lukt hem ook. Kuiper, de vleugelverdediger van Houtwijk, probeerde het wel. Maar gaan in ieder geval een 1-2 van de thuisvereniging. Komt daar een schot in de linker benedenhoek. Maar ja, dat schot, nou ja, de eerste bal tussen de palen van Tuziasik is een hele makkelijke prooi voor Doelman Everits. En die probeert de bal bij een van zijn voorwaartsen te krijgen. En wat, wie is dat die de bal probeert aan de voor? Dat is Jansen. Maar ja, Jansen had deze keer een scooter nodig gehad om die bal binnen te houden. Nou, dat deed hij natuurlijk niet. En wordt de bal ingegooid door vleugelverdediger Suna. En dat doelt hij, gooit hij terug op zijn doelman Van Velsen. Even kijken, terwijl we een minuut 16 zitten. Nou, die doelman Van Velsen heeft de bal weer uitgegooid naar de mensen aan de linker van Mwangi. Gaan we eens even kijken. Bal over de hele. Komt die bal bij, eens even gaan de Cario Jojo. En die haalt uit. En 1-0, 1 minuut 16. De eerste schot tussen de palen. Dan is het gelijk 1-0. Doelpunt te maken nog een keer. Karai Ovido Jojo. Nou, schrijf het allemaal maar op. Uw verslag heeft in TD wel gezien. En er is feest tot nu bij de thuisploeg. 1-0. Sport.

0: Rumors van Thomas Gray. Wij gaan zo vlak voor het nieuws van 3 uur nog even een paar korte flitsjes doen. En we beginnen bij Nigel Cook, HVV tegen BVCB.
1: 24e minuut van de wedstrijd, stand hier nog steeds 0-0. HVV is wel iets wat de bovenliggende partij, maar de grote kansen zwakken langzamerhand wat af. Maar in ieder geval is BVCB nog steeds in wedstrijd, maar HVV heeft nog steeds dat voordeel natuurlijk van die gewonnen eerste wedstrijd. Als de drinkpauze inmiddels voorbij is en het hier nog steeds 0-0 staat, gaan we nu een kijkje nemen bij Tuindorp Dilettant.
2: Ja, waar wij nu ook de drinkpauze in gaan. Voor die drinkpauze nog 1 kans van Duindorp hoor. Jack Morau schot in 1 keer uit de draairand van het 16 meter gebied. Werd goed gekiept door Robin Schiedon van Dilettant. En zo jaagt Duindorp in ieder geval nog op die gelijkmaker. Nu dus even aan het water en de bespreking. Wij gaan kijken bij Hans.
3: Ja, minuut 20, dus die voorsprong voor de thuisploeg. Weinig kansen in de wedstrijd. Balletje gaat rond en die gaat helemaal terug naar de doelman Everiets. Dat gebeurt na 20 seconden spelen. Stand nog steeds 1-0 en terug naar de studio. Het nieuws komt eraan.
0: Ja, zeker komt het nieuws eraan. En hoe gaan deze wedstrijden aflopen? Wij houden je op de hoogte. Blijf

0: Dus vooral luisteren naar Sportsignaal Radio. Tot zo dadelijk na het nieuws van 3:00.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3:00.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. 3 rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
6: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
5: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
0: Het sportieve geluid van je regio. We zijn bij je tot aan 6:00 met 3 belangrijke wedstrijden. Onder andere de promotiewedstrijd naar de 4e divisie voor tussen HVV en BVCB. Nigel Koek, jij bent voor ons in die put in de Hooghoeklaan in Den Haag.
7: 29e minuut hier inderdaad en het staat hier nog steeds 0-0. Waarin HVV wel de betere is van de twee. Alleen nog niet uit om te zetten in doelpunt. En het verdedigen nog steeds in 1-0 voorsprong, wat ze hebben gehad in de eerste wedstrijd. Maar in ieder geval, hier staat het nog steeds 0-0.
0: Gaan we snel door naar Duindorp SV, aan de Houtrustweg. Daar zit Vieron te kijken naar de wedstrijd tussen Duindorp en Dilettant.
8: Ja, 28 minuten hier onderweg. 11 minuten lang kijkt Duindorp dus al tegen die 0-1 achterstand aan Rick van der Schans, de doelpunt te maken. Centrale verdediger kwam heel mooi boven zijn man uit. Kopte hem mooi in de kruising. Een terechte voorsprong op dit moment. Dilettant mag nu een inworp gaan nemen. En dat doen ze uiteindelijk richting 1 van Duindorp. Hier staat het dus 0-1.
0: En dan gaan we naar de Albertstraat in Den Haag, waar Ras speelt tegen SV Houtwijk. Hans Slootmaker.
9: En hier staat het na 25 minuten 1-0. Scheidsrechterwarring met zijn assistenten de heren Rogelio van Driel en Willem van der Plas. Ja, ik denk dat ze zo aan de drinkpauze toe gaan.
0: En ja,
9: het gebeurt nu.
0: Oh, ze gaan drinkpauze houden. En dat komt natuurlijk door het warme weer, hè, Hans?
9: Dat denk ik ook.
0: Ja, precies. Neem je ook wat te drinken dan?
9: Ik heb zoveel te drinken.
0: Oké, heel goed, heel goed. We gaan nog veel meer wedstrijden voor je in de gaten houden. Onder andere tussenstanden HVC 10 tegen Graaf Willem 2 vak. Daar staat het 2-1. En Wick tegen Swift Boys staat 1-0. En Ariston 80 tegen Esdo, daar is het nog steeds 0-0.
10: Sportsignaal Radio met Bert.

0: Juk en Jack Sterhol en John met Turn the Lights On. We gaan eens even kijken bij de wedstrijd tussen HVV en BVCB. Het is van belang dat we ook even de wedstrijd tussen FOK en Oomskerk in de gaten houden. Daar staat het op dit moment nog 0-0, Nigel.
1: Ja, want natuurlijk, een van die twee, dat is, wordt de tegenstander van HVV of BVCB in die finale voor een plek in de vierde divisie. In ieder geval staat het hier ook nog steeds 0-0 in de 33e minuut van de wedstrijd. Kreeg Berghout net nog wel een kans weer op de 5 meter om die bal tegen de touw te schieten. Maar de keeper wist de bal te redden. En nu opnieuw een corner voor HVV, maar die levert niets op. Kan gevangen worden door de doelman van BVCB, waardoor de uitploeg nu eruit kan gaan komen. Misschien met een slot account kan komen. Ja, dan komt de crosspaas. Wordt doorgestoken naar de linkerkant van het veld. En dan is die BVCB-spits als eerste bij. En die valt tikt op de paal. Rebound kan breed gelegd worden. Oh, en dan legt hij hem veel te hard breed. Dit had hem dan wel moeten zijn voor BVCB. Hoe verzie je het? Het is dienend van de Marcus die bal zo eigenlijk breed kan leggen op Wouter van der Werf. Alleen die bal is veel te hard. Ja, doelman was uit het doel nadat hij de bal op de paal wist te tikken. Zo zal je hem zien. En is HVV aan het dreigen. En dan krijgt BVCB na 34 minuten voetballen de eerste. De grote kans eigenlijk van de wedstrijd voor hun dan. Want dit had eigenlijk gewoon een doelpunt moeten zijn voor de ploeg uit Bergshoek. Want hoe kan je die bal... Hij had hem zelfs nog zelf in één keer kunnen schieten. Alleen het levert nog wel een corner op voor de ploeg van Ralf Kalkman. Corner gaat dan nu komen. Wordt dan gekopt opnieuw. Alleen het is Rens Verleer die bal niet op doel weet te koppen. Dan worden er wel hoofden geraakt. Lijkt de scheidsrechter opnieuw een corner te geven. Dus er wordt even natuurlijk gekeken. Want... Mijn hoofd tegen elkaar, moet verzorging even het veld te komen. En dat is voor Verleer. Geeft hij scheidsrecht aan. Alleen voor BVCB-verzorging. Ligt de andere centrale verdediger van HVV nog wel ook op de grond. Maar daar hoeft geen verzorging voor te komen. Geeft de scheidsrechter aan. Als Verleer nu even behandeld wordt. Even moet kijken wat er met hem aan de hand is. En er wel opnieuw een corner gaat komen. Dan nu aan de andere kant van het veld. Maar ook wel een kans net van BVCB om hier de score te openen. Wat komt HVV de ploeg van? Maar wordt er dan ook goed weg? Ja, je zal het altijd zien. Je bent dan aan het aanvallen in zo'n wedstrijd. En dan de eerste grote kans van de andere ploeg. Die zal er dan meteen invliegen. Maar dat gebeurde hier net niet. Waardoor het hier nog steeds 0-0 staat na 35 minuten voetballen.
0: Bij de wedstrijd Duindorp tegen Dilettant, daar is het op dit moment 0-1 voor Dilettant. Vieron van Kijk, hoe gaat het daar?
2: Ja, eigenlijk crescendo. Alleen, Duindorp staat achter. Ze dringen wel meer aan, hoor. Alleen ze komen er niet goed doorheen. Ik zie ook net een paar keer aan de linkerkant Pronk die een actie naar voren maakt. Maar de man achterin die durft er de paas niet te geven. Ja, zo schiet je als Duindorp zijn er natuurlijk weinig op. Inmiddels staat Dilettant op 7 corners. Duindorp heeft er nog maar 2 mogen nemen. Ja, na het een van die corners werd dan ook nog eens gescoord. Ja, dilettante bezoekers, het Krimpen aan de Lek, die doen het hier toch al behoorlijk verdienstelijk voor een vierde klasse ploeg. Ja, het is natuurlijk een hoge vierde klasse tegen een lage derde klasse. Maar je mag van dit Duindorp eigenlijk wel wat meer verwachten. Nu dan wel Pronk aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Maar ja, een beetje ongelukkig komt die bal wat te hoog. Springt hij van zijn hoofd af, waardoor hij hem niet goed kan controleren. Maar Duindorp blijft wel in balbezit. Is het nu aan voor de Knoester die een inworp mag gaan nemen halverwege de helft van Dilettant. En dan wordt hij ingespeeld naar Pronk. Die heeft een mannetje in zijn rug gehangen. Nou, houdt daar wederom een inworp aan over. Een paar meter terreinwinst. Niet heel veel voor Duindorp. Ja, het is zoeken naar Morau. Jack Morau, de man van de flitser achterin. De man die ook heel goed kan keepen. Heeft hier jarenlang natuurlijk in de goal gestaan. Maar de laatste tijd staat hij liever in de spits. Hebben we natuurlijk ook Ricky de Jager die het kan vervangen. Dus Morauwe in de spits vandaag. Ja, 1 schot uit de tweede lijn. Die nam die ook mooi flitsend uit te draaien. Ja, van dat soort momenten moet Duindorp het op dit moment nog hebben. En dan is het Dilettant die toch goed op dit moment de ruimtes zoekt achter de verdediging van Duindorp. Zodra ze de bal hebben, spelen ze nu op dit moment met die 1-0 voorsprong ook iets meer op de counter. Kunnen ze zich ook voorloven. Nou, een paar keer levert het ook nog bij bijna kansjes op. Dus nee, Duindorp moet echt nog aan de bak. Wil het hier in ieder geval vandaag nog op gelijke hoogte komen. Ja, dat betekent dat we natuurlijk na een gelijkspel gewoon nog een verlenger gaan nemen. En eventueel nog penalties. Dat wil iedereen uiteindelijk voorkomen. Maar voorlopig maakt Duindorp nog te weinig aanspraak op de gelijkmaker hier in ieder geval. En hebben de bezoekers uit Krimpen aan de Lek toch wel de betere van het spel. Met 37 minuten op de klok leiden zij ook met 1-0 bij Duindorp.
0: Gaan we gauw eventjes naar de Obadastraat bij Ras tegen Houtwijk. Hans Slootmaker, daar staat het 1-0 en die naam, hè, ik heb hem opgeschreven, Cara Di Giorgio.
3: Ja, ik hoop niet dat die speler vaak aan de bal komt. Maar ja, de laatste tijd is dat wel gebeurd. En is ook de eerste gele kaart in die wedstrijd gekomen. Want ik wilde eigenlijk in mijn flits gaan vertellen, tot nu toe zou deze wedstrijd ook zonder scheidsrechter kunnen. Men heeft verschrikkelijk ontzak voor elkaar. Maar 2 minuten geleden, ja, aan de linkerkant probeerde weg te steken. Aan de linkerkant moeten we even gaan kijken. Baltasar. Ja, en toen kwam een van de centrale verdedigers van Houtwijk erin. Ja, door onkunde. Hij torpedeerde hem. Ja, een scheidsrechter warring. Kon niet anders dan de gele kaart geven. Nou, niemand van de mensen op het veld. En ook die in de dugout die daar op een aanmerking al terecht de gele kaart. Dus voor Nick Kuiper. Diezelfde Nick Kuiper heeft nu even balbezit gehad en zorgt ervoor dat via Kloor er misschien eens een 1-2 voor de bezoekers kunt komen. Maar de centrale verdediger en aanvoerder Akjel, ja, die heerst in als een vorst in de verdediging. Ja, als ik die man zie, dan denk ik, ja, terwijl we nu natuurlijk bezig zijn in de kelder van het voetbal, van het standaardvoetbal, 4e en 5e klasse. Zoals u wel weet of niet weet, is de 5e klasse het laagste niveau wat zich voordoet in dit district. Zowel West 1, West 2 als alle districten. Nou, behalve in Zuid 2, heeft mezelf nog een 6e klasse. En dezelfde man die net het doel geeft weer een prachtige paas naar Sinteur. En die schiet op de voeten van Everits. Ja, dat was weer een 100% kans voor de thuisploegen. Die terecht voor staan met 1-0. En Houtwijk mag eigenlijk blij zijn dat het nog 1-0 zijn. Heeft de doelman van de thuisploeg al wat moeten doen? Nou, die moet nu toevallig zo'n doelpunt komen. Want die had wat mij betreft rustig in de kleedkamer kunnen zitten. Want hij heeft nog geen bal tussen de palen gehad. Ja, wel een bal in de diepte in de net. Ja, en toen kwam hij bij Duitsers. Voordat Schoenmaker, Brett die Schoenmaker misschien gevaar zou dichten voor Houtwijk. In ieder geval 35e minuut, 1 voor Ras, 0 voor Houtwijk.
0: Krijg je van mij even een paar tussenstanden. HVC 10 tegen Graaf Willem 2, vak, dat is 2-1 op dit moment. BMT tegen Botlek staat nog 0-0. Vredenburg Zwammerdam ook 0-0. Dan hebben we Wick tegen Zwift Boys, daar staat het inmiddels 1-1. En Blauw-Zwart Bernardus, daar staat het ook 1-1. En dan hebben we nog tot slot Ariston 80 tegen Esdo. Daar staat het ook nog 0-0.
4: Het sportieve geluid van je radio. Sport.

0: we gaan Miley Cyrus even opzij zetten, want we gaan naar Nacho Cook.
1: In de 41ste minuut komt HVV op een 1-0 voorsprong. Doelpuntenmaker Alex Burghout.

0: we gaan Miley nog een keer wegdraaien, want Hans Slootmaker, bij jou is er ook een doelpunt gevallen.
1: Ja, en wederom voor de thuisploeg doelpuntenmaker, de nummer 5, Serkan Tuzia Ziek.

0: productief liedje. Zo kunnen we dit wel noemen, want twee doelpunten in het onder hetzelfde liedje, dat is toch wel mooi. Het eerste doelpunt viel zojuist bij Nigel Cook bij de wedstrijd HVV tegen BVGB. Nigel, vertel, hoe kwam dat doelpunt tot stand van Alex Burghout?
1: Ja, het was een actie eigenlijk. Uit een counter kwam eerst van HVV. Die wisten ze niet te verzilveren. Vloog ze de bal aan BVCB. En toen wilde BVCB eigenlijk gaan opbouwen door de as. Maar ja, regel 1 die in de F's leert. Nooit door het midden de bal uitverdedigen. Maar dat deed BVCB wel. Waardoor HVV de bal op het middenveld kon doorschippen. Alex Burghout in stelling gezet kon worden. En hij de bal zo in de rechteronder koelbloedig in het doel kon schuiven. En HVV dus op een 1-0 voorsprong wist te zetten. Diezelfde Burghout scoorde afgelopen woensdag ook al. En vandaag toes weer. En net ook in een fase dat BVCB eigenlijk sterker werd. Dat BVCB wat meer kansen ging creëren. En eigenlijk ook een beetje op jacht ging naar het openingstreffer. Slaat HVV dan wel terecht toe, vind ik. Zeker als de kansenverhoudingen wel bekijkt momenteel nog in dit duel. Als het hier in ieder geval dus nog steeds 1 tegen 0 staat. Nu in de 45e minuut van de wedstrijd. De laatste minuut officiële speeltijd loopt hier op het sportpark de Dieput. En in ieder geval heeft BVCB de bal. Staat hier nog steeds tegen 1 tegen 0. Dan gaan we een kijkje nemen bij Hans Slootmaker.
2: Ja, 2 minuten geleden dus de voorsprong verdubbeld voor de thuisploeg. En dan zag de doelman van Houtwijk er niet al te best uit. En dan ben ik nog heel rustig aan. Bal was een aanval van de beter spelende ploeg, de thuisploeg. En toen kwam die bal vanaf de linkerkant. En viel opeens voor de voeten, randje strafschopgebied voor rechtervleugelverdediger. Ja, u hoort dat rechtervleugel Tuziasik. Ja, die schoot de bal in de verre hoek. En doelman Everits, die verkeek zich op die bal. En dat betekende 2 tegen 0. Ja, en zie ik, moet ik u eerlijk zeggen, Houtwijk daar niet meer van terugkomen. Heb ik het idee dat Ros volgende week nog een wedstrijd mag gaan spelen. En dan voor hun natuurlijk van handhaving. Ja, en ik heb het al gezegd, tegen wie? Tegen dat gaat dan gebeuren. Tegen steeds hoger uit Rotterdam. Ja, moet ik u ook nog even vertellen. Wat dat betreft word ik een beetje onder druk gezet. Maar ik ga het u toch vertellen als verslaggever. U hoort elke keer de tussenstanden van Wik. Nou, hoe weet ik dat? Het zit in de familie, want mijn dochter is daar aanwezig en die geeft alle tussenstanden door. Maar in ieder geval hier, na 42 minuten, 2 voor de thuisploeg en 0 voor de bezoekers. En over de Vrijroem.
3: Ja, waar wij al in de blessuretijd zitten, waar corner nummer 8 resulteert in corner nummer 9. Dat was nog een verraderlijk balletje, want een van de verdedigers van Duindorp krijgt hem niet lekker op zijn hoofd. En ja, kopt hem uiteindelijk een metertje naast zijn eigen doel. Nou, corner nummer 9 dus. Jimmy Koning die hem weer goed voorkrult. En die vorige ging erin die hij schroepte. En nu is het van de schans de doelpunt te maken. Die er bijna nog zijn voet tegenaan kan zetten. En dan staat Dilettant hier bijna op een 2-0 voorsprong op slag van Rus. Maar dat is uiteindelijk niet het geval. Tweede keer dus zo'n corner van Jimmy Corner. Jimmy Koning moet ik goed zeggen. Wordt goed hoog ingespeeld. Draait van de goal weg. En dat levert dus 2 hele gevaarlijke kansen op. Duindorp probeert het nu op dit moment nog uit een counter. Maar dat levert weinig op. Nu door naar Nigel.
1: Extra tijd loopt hier ook. Inmiddels gaan we naar de derde minuut van de extra tijd. Stand hier nog steeds 1 tegen 0 voor HVV. Als BVCB nu wel een corner gaat krijgen aan de rechterkant van het veld. Iedereen bij HVV terug in het eigen strafschopgebied. Corner valt op de 5 meter. Kan weggekopt worden. En HVV kan de bal nu ook wegwerken. En die wilden ze eigenlijk spelen richting de linksvoor van HVV, Lodewijk Dekker. Alleen die bal is te hard, gaat over de zijlijn heen. Dus mag BVCB de ingooi nemen. Wordt wel gelijk naar links gezocht. Maar die bal is te hard, valt in de handen van het doelman. Die gelijk met de lange bal naar voren komt. Ja, BVCB wil voor rust nog wel wat. Zet wat druk naar voren. Om wel misschien nog een gelijkmaker op het scorebord te zetten. Maar het is nu HVV in de aanval aan de rechterkant. Nu met de lange bal. Gaat dan richting de tweede pad. Maar die kan weer verdedigd worden. Het golft zo een beetje hier op en neer voor de rust. En nu wordt er ook afgefloten voor de rust. Het staat hier 1 tegen. In het voordeel van HVV. En dan gaan we dus weer kijken bij Ros tegen Houtwijk.
2: 44ste minuut. Nog officieel 95 seconden. Dan mag je afgetrekken. Plus extra tijd. Ja, en die zal er natuurlijk voorbij komen. Ja, Ras heeft die hele wedstrijd onder controle. En de eerste keer, een minuutje geleden, dat Doelman van Velsen in actie moet komen. Na een schotje van een van de voorwaartse Jansen. Maar ja, dat was ongevaarlijk. Ja, ook uw verslaggever zou die bal gestopt hebben. En ook jullie mensen in de studio zouden die bal gestopt hebben. En ook mijn andere collega's op de andere velden zullen dat ook hebben gedaan. Dus je kan eigenlijk wel nagaan wat voor inzet is geweest. Nou, in ieder geval, een aanval over de linkerkant. En begint opeens een van de spelers van Ras een wegwager te maken. Nou, dat pik scheidsrechter Warrick even niet. Gaat naar hem toe. Dat moet je doen. Anders krijg je van mij de gele kaart. Nou, deze keer houdt hij de gele kaart nog op. En zitten we nu in de slotminuut van de officiële tijd. En dan gaan we heel snel over naar Viron.
3: Ja, waar het hier inmiddels al een halve minuut rust is. Duindorp en Dilettant gaan rusten met een 1-0 voorsprong in het voordeel dus van de bezoekers. Na de goal is Duindorp zeker wel wakker geschud hoor. Maar ze hebben nog geen echte vuist weten te maken tegen dit toch stugge Dilettant. Goed, ruststand hier 0-1 door naar Hans.
2: Ja. Slotminuut, de klok springt nu op 45. Ja, en dan is het natuurlijk weer raden hoe lang laat die scheidsrechter Warrick doorgeven. Terwijl, ik ga het u maar gelijk vertellen, ik heb net doorgekregen, Wick is op een 2-1 voorsprong gekomen. Dus dat ziet er goed uit voor willen is kunnen. In ieder geval, een hoekschop. De vijfde voor de thuisploeg. 0 van de bezoekers. Die nemen we toch even mee in de flits. Want daarna ga ik even teruggeven, want misschien heeft men nog wel iets belangrijks te vertellen in de studio. De ruststanden van de na-competitiewedstrijden. Ja, uw verslaggever vindt dit een van de leukste weken, namelijk sommige ploegen niet. Want bij al deze wedstrijden zitten, daar staat iets echt op het spel. Promoveren of degraderen. Nou, die hoekschop wordt genomen. Maar ja, die wordt makkelijk gestopt door de en probeert Houtwijk eruit te komen met een lange bal. Ja, komt nog aan ook bij Jonsen. Nou, het zal toch niet dat er nu nog een mogelijk is. Is het Kloor? Ja, de zoon van de trainer geen steekpaarsje. Maar die komt niet aan. In ieder geval 1 minuut blessuretijd. Dan zijn we erop. Maar even snel terug naar de studio. En dan hoop ik zo weer terug te komen voor u. De allerlaatste faciliteit te vertellen van de eerste helft.
4: Ja, want ik heb zeker wat belangrijks te vertellen. We hebben hier namelijk een gast in de studio. En zijn naam is Sam de Porter. En hij probeert voor ons, hij houdt voor ons allerlei websites in de gaten. Waardoor er ook uitslagen bij ons en tussenstanden binnenkomen. Daar zijn we echt super blij mee. En hij vertelde ons net dat Ariston 80 tegen Esdo, dat staat daar inmiddels al 3-1 voor Ariston 80. En bij Blauw-Zwart tegen Barnardus is er net door Blauw-Zwart gescoord. En daar staat het nu 2-1. En bij jou staat het nog steeds, volgens mij, 2-0, Hans.
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk in, ja, Patrick. Je staat nog 2-0. En was er zomaar een mogelijkheid, had het 2-1 kunnen worden. Dat was de eerste hoek voor de bezoekers vanaf de rechterkant. Ja, daar kwam een aanzet, een van de spelers, om precies te zijn, Disley Boer. Ja, wat die verdedigers van Ras stonden te doen, ik weet het niet. Het zou misschien wel met de temperatuur te maken. Want Boer mocht vanaf de penaltystip koppen. Nou, dat deed hij ook. Maar hij kopte de bal niet tussen de palen. Maar hij kopte hem via de grond over. En daar ontsnapt eigenlijk dus Ras aan het tegentreffen. Ja, en zou dat gebeuren? Zijn er in eerste helft, dan zou het misschien weer een echte wedstrijd zijn geworden. Nou, dat is in ieder geval nog niet gebeurd. En kijk, scheidsrechter Warrick nog eens even op je klokje. Gaan we eens even gaan kijken. Hebben we er al 2 minuten extra op zitten? Nou, wat mij betreft mag u gaan doen. Ik denk het van de meeste spelers ook en van de toeschouwers. Want ja, die denken het ook. Het belangrijkste is eigenlijk het biertje. Ja, even gaan kijken. Inworp voor de thuisploeg. Terwijl de trainers even druk bezig zijn met nog geven van aanwijzingen. En zien we hier zo de rusten. Ga ik natuurlijk nog even heel snel teruggeven. En is het bij Wick, kan ik u vertellen. Rust, die leidde met 2-1 bij de rust. En probeert de Houtwijk nog een aanval op te doen. Maar dat is meer nodig. En heeft de scheidsrechter gezien. Nou, via de assistent van de heer Van Driel. Dat bal is uitgegaan. Ja, en dan mag je niet door voetbal. Dan moet je een inworp gaan nemen. 48e minuut. 2 voor Ras, 0 voor Houtwijk.

0: We gaan dus even snel naar Hans Slootmaker, want er is gescoord bij jou.
1: Ja, leek de restant 2-0 te worden. Nou, rasspeler Emre Tuzjak, die dacht er anders. Hij maakt er 3-0 van.

0: Harry Styles, American Girls, hier op Den Haag FM en Midvliet FM. Je luistert naar het programma Sportsignaal en het is bijna 4:30. We gaan nog één keertje terug naar Hans Sloopmaker. Die wedstrijd, tenminste de eerste helft, is nu inmiddels wel klaar, toch, denk ik?
1: Die is precies een half minuut geleden richting de kleedkamer, heeft scheidsrechter Warring de ploegen gestuurd. Ja, en werd het dus een minuut daarvoor in de extra tijd zelfs nog 3-0 voor de thuisploeg. Was het eerst Serkan Tuzijak die de 2-0 op zijn naam had. Ja, toen dacht zijn broer natuurlijk Emre, ik laat het niet opzitten. Die begon aan een solo op de middenlijn, haalde toen uit. Ja, en doelman Everets was voor de derde keer kansloos verslagen. Ja, wat mij betreft is het hier over en sluiten. Ze moeten natuurlijk nog gespeeld worden de volgende 45 minuten. Maar ja, de kopjes van de spelers van Houtwijk die net langs me heen lopen, die zijn allemaal te neergeslagen. En ziet het er gewoon uit dat Ras volgende week, ja, ik denk ergens in Delft, maar daar ga ik niet over. Dat mogen de mensen van Ras zelf zoeken met de mensen van Steeds Hoger uit Rotterdam. Die gaan volgende week de finale spelen van handhaving voor Ras in de vierde klasse. Ja, en wat valt uw verslaggever op? Ja, dat het verschil toch zo groot is tussen Ras vierde klasse en Houtwijk vijfde klasse.

0: A Sky Full of Stars van Coldplay en die sterren. Die kunnen we de komende twee maanden, of de komende maand natuurlijk weer op het WK voetbal kunnen bewonderen. Maar dat zijn volgens mij weer andere sterren. Oké, we gaan al naar Vieron Verkijk. Want als het goed is, staat Duindorp SV tegen Dilettant alweer op het punt van beginnen. Want de bezoekers hebben waarschijnlijk hun cappuccino al op.
1: Ja, om helemaal inderdaad in de Italiaanse sfeer te blijven. Volgens mij doe je dat toch niet na 11 nog een cafeïneproduct met melk in Italië? Of is het juist anders?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Dus nee, dat zijn van die zijn daar heel puriteins in, hoor, die Italianen. Die weten donders goed wanneer je de cappuccino en wanneer het tijd voor espresso is. Maar goed, wij zijn hier inmiddels al goed 30 seconden onderweg. De scheidsrechter Ahmed Gok moest nog even een paar mensen daadwerkelijk buiten de boarding sturen. Nou, dat deden ze natuurlijk zonder probleem. Dus zijn we nu alweer aan het voetballen. Ja, dan kunnen de bezoekers hier dus die 1-0 voorsprong verdedigen in de tweede helft. Ja, dat belooft natuurlijk wel een andere wedstrijd te worden. Nu, Duindorp natuurlijk weet wat ze moeten doen. De laatste 20 minuten van de wedstrijd probeerden ze al wel wat meer natuurlijk de druk naar voren te krijgen. Maar ja, ze moeten blijven loeren op het feit dat de tegenstander loert op een counter. Daar moet je op blijven letten natuurlijk als Duindorp zijnde. Duindorp nu wel in de aanval. In de Redouan El Hadioui is er ingekomen bij Duindorp. En zijn actie levert uiteindelijk een inworp op de hoogte van de 16 meter. Rechterkant van het veld wordt hij erin gegooid. Komt hij net niet aan bij El Hadioui. Maar uiteindelijk is het schot daar dan wel uit de tweede lijn. Afvallende bal gaat wel ruim over. Die belandt hier in de bosjes. Gaan we op zoek naar een tweede bal waarmee we het spel weer kunnen voortzetten. Zijn we hier nu 47 minuten onderweg. Ja, Duindorp weet wat het moet doen, want Dilettant leidt met 1-0.
0: Dan gaan we ook even kijken bij Nigel Cook bij de wedstrijd HVV tegen BVCW. Ik had begrepen dat hij 10 seconden geleden voor afgetrapt was voor de tweede helft.
2: Ja, Patrick, klopt helemaal. Hier net af te genomen voor de hervatting van deze wedstrijd. Tweede helft hier tussen HVV en BVCB. HVV op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Berghout. Gescoord in de 41ste minuut van dit duel. Waardoor HVV momenteel uit twee wedstrijden 2-0 voor staat. En dus comfortabel de tweede helft nu ingaat als HVV opnieuw de aanval zoekt. Maar kan verdedigd worden door BVCB. Mag de thuisploeg wel opnieuw een ingooi gaan nemen. Het zal gebeuren door Mauro Suarez. Die gaat zoeken richting waar hij hem kwijt kan. Gaat dan zoeken naar de linkerkant van het veld. Wordt uiteindelijk gewonnen nu door HVV. Die wil dat de voorzet wordt gegeven. Rand van 16 minuten. Halve omhaal. En die wil richting rechteronder gestuurd worden. Dat was een aardig schot van... Dan moet ik even kijken. Van Altimari. Op de rand van het strafschopgebied. Voorzet kwam aan de linkerkant van Lodewijk Dekker. En die zoekt dus op de rand van het strafschopgebied. Ja, Altimari op. En die met een halve omhaal die bal naar de rechteronderhoek wil sturen. Alleen kan gered worden door doelman Arte Vries van BVCB. Als ze inmiddels thuis de uitploeg de doeltrap ook genomen heeft. Bal nog wel in bezit heeft. Gaat naar voren zoekende. Maar levert dan ook weer in. Kan HVV die bal wegwerken. En die valt dan nu in één keer in de voeten van de linksbuiten van HVV. Kan hem doorsteken naar de spits. Dan kan Berghout zijn tweede maken en dat doet hij. En er staat 2-0 voor HVV. Gelijk na de rust slaat de ploeg van Mark Wotte toe om uiteindelijk een plek zich te gaan verzekeren voor een plek in die finale van de na-competitie voor een plaats in de vierde divisie. Want dat lijkt wel te gaan gebeuren. Want uit twee wedstrijden staat het nu 3-0 voor HVV. Dus ja, die kunnen zich denk ik langzamerhand wel gaan klaarmaken. Ze slaan voor rust en naar rust toe. En BVCB lijkt hier misschien wel de genadeklap te gaan krijgen. In ieder geval staat hier 2-0. Doelpuntenmaker met nummer 9, Alex Burghout.
0: En Mark Wotte krijgt van zijn spelers zo toch wel het afscheid wat hij wellicht gedroomd heeft. Afscheid nemen doet ook Arne Slot. Want Liverpool heeft per direct afscheid genomen van deze trainer. Hij wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor het beroerde seizoen van de Reds. Slot, inmiddels 47 jaar, leidde Liverpool vorig jaar in zijn debuutjaar op overtuigende wijze naar de landstitel. Alleen dit jaar bakten ze er helemaal niks van. Ze pakten geen prijs. Ze werden slechts vijfde in de Premier League en gingen in de Champions League in de kwartfinales onderuit. En ook in de nationale toernooien bleef het ver verwijderd van een finale. Het seizoen begon dramatisch met het overlijden van spits Diogo Jota. En Slots positie stond na 4 nederlagen op rij wel heel snel onder druk, hoor. En toch hielden ze hem lang aan. Ja, tot nu dus. De Reds herpakten zich namelijk wel iets. Maar toch kwam er na een loop van tijd weer de klatter erin. En helaas is het dus voor Arne Slot klaar in Engeland.

0: Ja, 400 verkijk. Je hebt een doelpunt. Dus met Simons, met Catch and Release, die zetten we eventjes opzij.
1: Ja, nou ja, catch and release, dat was eigenlijk wat de keeper niet deed. Nee, dilettant uit een counter waar ik eigenlijk al voor waarschuwde. Duindorp in de aanval en dan gaat het mis als uiteindelijk El Adioui de kans om zeep helpt. En vervolgens is die bal met twee peuren aan de overkant. En dan krijgt uiteindelijk Maxime van der Akker die bal voor zijn voeten. Drijft de bal nog een meter of tien op tot de rand van 16 meter. Gebied. Wacht eigenlijk tot de doelman gaat liggen. En hij krult er vervolgens aan de rechterkant hem laag langs de doelman van Duindorp. Ricky de Jager zo dus verslagen voor de tweede keer in deze wedstrijd. Ja, en nu heeft Duindorp een 2-0 achterstand goed te maken. Ja, een 1-0 dat is natuurlijk, dat wil nog wel lukken wellicht. De twee doelpunten is natuurlijk al een heel ander verhaal. Zeker als je als Duindorp zijn er nog weinig hebt gecreëerd in de hele wedstrijd tot nu toe. Ja, ze zijn weer hier dus 54 minuten onderweg en kan Duindorp helemaal aan de bak. Ja, je kan ook je voorstellen dat als deze stand nu nog een twintigtal minuten zo op de borden blijft, dat Duindorp daarna uiteindelijk de kopjes gaat laten hangen. Het valt in ieder geval niet te hopen. Ze hebben natuurlijk echt nog wel wat om voor te vechten. Het is alleen, hebben ze de wil ook nog daarvoor? Kunnen ze de moed opbrengen? Voor nu proberen ze het in ieder geval, hoor, aan de linkerkant van het veld. Dus het Pronk die een bezige wedstrijd speelt. Niet al zijn acties zijn gelukkig, maar hij wordt ook lang niet altijd aangespeeld als hij juist een actie de diepte in heeft. Ja, dat maakt het natuurlijk ook jammer voor zo'n jongen als je de helft van de tijd voor niks aan het rennen bent. Nu fase waarin Duindorp toch de controle lijkt te hebben, maar dan gaat uiteindelijk via een slordige fase de bal over de zijlijn heen. En ja, dan kunnen de bezoekers weer gaan overnemen. Ja, zo is het Duindorp eigenlijk de hele wedstrijd nog niet gelukt om de bal even wat langer in het bezit te houden. Inworp van Dilettant levert weinig op, behalve een inworp een tiental meter verder op. Goed, zitten we hier dus in de 55ste minuut. Duindorp moest al aan de bak, moeten ze nu helemaal, want Dilettant staat dus op 2-0.
0: En even voor de duidelijkheid, Nigel, als dit zo blijft, hè, dan wat gebeurt er dan met Duindorp?
1: Ja, dan gaan ze gewoon naar de vierde klasse. Dan degradeer je.
0: Dan zijn zij dus gedegradeerd. Ja,
1: okay. Ja, want er is geen vervolgwedstrijd meer hierna.
0: Nee, helemaal duidelijk. Nou, laten we hopen dat Duindorp krachten kan vinden en iets aan deze stand nog kan gaan doen. We gaan naar Nigel Koek, HVV tegen BVCB.
2: Ja, 54ste minuut van de wedstrijd hier. HVV op een comfortabele 2-0 voorsprong. Dankzij twee doelpunten van Alex Burghout staat de thuisploeg hier nu op een 2-0 voorsprong. En kan het bijna zich veel goed als gaan opmaken voor die finale play-off. Voor een plek in de vierde divisie. Want BVCB moet dan drie keer gaan scoren. Tuurlijk zijn er, het zou natuurlijk een fantastisch zijn in de zin van spektakel als dat gebeurt. Maar gezien de wedstrijdverhouding zie ik niet zo snel gebeuren. Want ook na de 2-0 van HVV was eigenlijk de thuisploeg alweer steeds verder op jacht om nog de 3-0 naar het scorebord te krijgen. Dekker kreeg nog een kans in het strafschopgebied, maar zijn schot ging net naast het doel. En ook De Mooi kreeg een schot op de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot ging naast de linkerpaal. Als ze inmiddels nu al in de 55e minuut zitten en BVCB het balbezit heeft in de middencirkel, wordt dan gelijk naar voren gezocht richting Sinar. Kan niet bereikt worden. Keeper sluit zijn doel uit om die bal naar voren te schieten en over de zijlijn heen te schieten, waardoor BVCB wel de ingooi mag gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld doet het in een achterwaartse richting. Dan komt uiteindelijk de bal terecht bij de centrale verdediging van BVCB. Met Marciano Pape die de bal heeft. Dribbelt wat op. HVV zet wel wat druk op. Bal gaat naar de linkerkant. Richting Samet gaat de bal dan weer teruggespeeld worden naar de doelman. Die dan met de lange bal naar voren gaat komen. Nu een duel met De Mooi. En De Mooi die dan, of de spits van BVCB die buitenspel staat. Waardoor het een vrije trap gaat worden voor HVV en de ploeg van Mark Watt. Ja, ook voor Mark Watt natuurlijk gaat er nog een bijzonder tweeluik komen. Natuurlijk, het gedroomde afscheid kan gaan gebeuren. Als hij daadwerkelijk met HVV kan gaan promoveren naar de vierde divisie. Want Mark Wotten stopt na dit seizoen. Ik sprak in de bestuurskamer net met het bestuurslid van HVV. En die vertelde me ook, ja, het is volgend seizoen niet meer te combineren voor Wotten. Natuurlijk, omdat hij ook technisch directeur van ADO Den Haag is. En ja, met ADO ook volgend seizoen veel op zaterdag en zondag moet gaan spelen. En dat was eigenlijk dit seizoen nog, was het al moeilijk te combineren. Maar ja, had nog wel het voordeel dat ADO natuurlijk wel veel op vrijdag en maandagavond speelde. Dus ja, het zal voor Mark Wotten natuurlijk het gedroomde afzet zijn. Als het lukt natuurlijk. Maar ja, we moeten in ieder geval nog iets meer dan 35 minuten voetballen op Sportpark de Dieput. Maar HVV leidt comfortabel met 2-0.
3: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
4: Sportsignaal Radio.

Je luistert naar Sportsignaal Radio op Midvliet FM en Den Haag FM. En je hoorde Afrojack samen met Sia en David Quetta. En dat liedje dat heette Awake Tonight. We gaan eens even kijken of scheidsrechter Warring bij de wedstrijd van Hans Slootmaker tussen Ras en Hout. Afrojack samen met Sia en David Quetta. En dat liedje dat heette Awake Tonight. We gaan eens even kijken of scheidsrechter Warring bij de wedstrijd van Hans Slootmaker tussen Ras en Houtwijk inmiddels alweer het veld

0: ja, wat dat betreft is, dan vraag je je af, één de laatste eindigen. En dan denk je, weer aan de andere. Dan moet er toch wel gelijk op gaande wedstrijd zijn. Nou, dat is het helemaal niet. Want de thuisploeg domineert de hele wedstrijd. Eén mogelijkheid voor de bezoekers. Want het was namelijk een kopballetje van Boer. In de rust een wissel. We hebben plaatsgevonden bij de bezoekers. En wie, best op niet zo belangrijk voor u. U hoort wel een naam dat u denkt, hé, hey, die heb ik eerst eigenlijk niet gehoord. Nou, in ieder geval, de thuisploeg op zoek naar de vierde treffer. En dan is het een van de invallers in de balbezitter, Faris van Houtwijk. En die krijgt de bal bij een andere invaller, Sadi. En die probeert een aanval aan de rechterkant op te zetten. Nou ja, Doelman van Velsen is bij tijd uit zijn doel gekomen. Heeft de bal gewoon weer teruggegeven aan een van zijn spelers. En namelijk naar een van de gebroeders, Toeziak deze keer. Naar Emmeren, de man die de derde man doelpunt op zijn naam had. Ja, schitterend doelpunt natuurlijk gezien vanuit het standpunt van Velsen. Maar zeer matig verdedigd van Houtwijk. Ja, misschien bij Houtwijk gevallen. Zegt men, ja, dat hebben we toch gedaan. Ja, verschil. Ik heb het al gezegd. Is het ook wel. 6 minuten en een halve minuut zijn we bezig in de tweede helft.
1: We gaan door.
0: 3-0, dezelfde stand als bij de rust.
1: Dankjewel Hans. We gaan door naar Nigel Cook bij de wedstrijd HVV tegen BVGW. Daar lijkt de wedstrijd wel een beetje gespeeld, hè?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, Patrick. 61 minuten hier op Sportpark de Diepe. Het stand nog steeds 2-0 voor HVV. En het is ook vooral de ploeg van Mark Wotten die ook aanstalten maakt en druk zet om ook het derde doelpunt op het scorebord te zetten. Net al wat uitgespeelde kansen op de rand van het Sassenbergbied kon uiteindelijk de bal niet tussen de palen geschoten worden. Maar het is vooral HVV wat de aanval nog steeds zoekt hier. En met nog iets meer dan een half uur te spelen hier het duel Sportpark de Diepe. Dat HVV dus met die comfortabele 2-0 voorsprong voorstaat. En dan ook nog eens te weten natuurlijk dat afgelopen woensdag de proef van Mark Wotten met 1-0 op bezoek bij BVGW wist te winnen. Staat het eigenlijk met 3-0 voor. Als de uitploeg nu nog wel de bal in bezit heeft, gaat dan door naar de keeper op de rand van het strafschopgebied. Die gaat dan Willem wel achter de verdediging liggen. Gaat dan ook zoeken. Gaat dan naar de rechterkant van het veld richting Sinar. Kan uiteindelijk zijn medespeler niet bereiken. Wordt door HVV weggewerkt over de zijlijn heen. Mag BVGW wel gaan ingooien op de helft van HVV voor de dugout van trainer Mark Wotten. Zal het gaan gebeuren. Ingo wordt kort genomen, gaat naar Marciano, die dan zoekt naar de andere centrale verdediger, Kiel Scheers. Die speelt dan uiteindelijk door nu, gaat naar de linkerkant van het veld en wordt uiteindelijk terug naar achteren gespeeld richting Samet. Alleen dan is het wegwerken opnieuw van BVCB. HVV zet er gelijk druk op hoge ballen. HVV wil die bal naar de grond krijgen. En dat lukt ook, maar hij valt wel onder de handen van de doelman van BVCB. Zo staat het hier in ieder geval na iets meer dan 62 minuten voetballen. 2-0 voor HVV.
1: En dan gaan we tot slot in dit uur nog eventjes naar Vieron Verkijk. Duindorp tegen Dilettant. Daar staat het 0-2. Is die wedstrijd ook al gespeeld naar jouw idee, Vieron?
3: Ik denk het eigenlijk wel als je zo naar het spelbeeld kijkt. Waar we nu in de 65ste minuut zitten. Ja, Duindorp probeert het wel. Heeft veel balbezit. Maar komt eigenlijk 16 meter gebied van Dilettant niet in. Ja, en die bezoekers die blijven razend gevaarlijk uit de counters. Juist stond er nog ook eentje in één keer op het rand van 16 meter in één keer gewoon vrij. Dat was degene die de 2-0 maakte, Maxime. Van de Akker was dat, terwijl Duindorp nu uithaalt. Schotje laag langs de paal. Milan van Pol vanuit de tweede lijn richting de goal van Dilettant. Ja, zo probeert Duindorp het dus wel degelijk. Maar het kan dus geen vuist maken. Bal levert uiteindelijk wel een corner op. Het is inmiddels de vijfde corner voor Duindorp. Eerste in de tweede helft. Corner is laag. Zoveelste corner die wat laag gegeven wordt. En dan wordt hij ook weggekopt uiteindelijk. Weggewerkt moet ik beter zeggen. Wordt hij door de knoester meteen ingepompt. En dan is het Morau. Die krijgt die bal voor zijn voeten. Alleen die kan net niet de doelman voorbij. En dan is het uiteindelijk de rebound van Pronken. Die wordt ook van de lijn gehaald. En dan gaat hij er nog steeds niet in. Ja, Patrick, je vroeg het. Is deze wedstrijd gelopen? Nee, als deze kans erin was gegaan. Of kansen erin waren gegaan. Dan was deze wedstrijd echt nog een wedstrijd. Maar het is nu nog steeds lastig. Want het blijft nu dus 2-0 staan in het voordeel van de bezoekers uit Krimpen aan de Lekken. Maar Duindorp probeert het wel degelijk.
1: Nou, we kijken uit naar het laatste stukje van die wedstrijd. En dat krijgen we zo dadelijk te horen na het nieuws van 4 uur. En wat ons betreft, nou, we gaan eens even al die wedstrijden bij elkaar pakken, hoor. Oh, ik heb nog één tussenstandje. Ja, nog steeds 0-0. Vredenburg had wel bijna gescoord, maar is afgekeurd. Ach, wat jammer.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint-afspraak. Gun jezelf een reset.

0: met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De onweersbuien hebben voor problemen gezorgd in woningen en op de weg. Verkeersproblemen waren er op de A13 bij Delft. Daar vielen bomen op de weg. 3 rijstroken waren dicht en ook richting Den Haag lagen er takken. De bomen gingen door het onweer tijdens de spits tegen de vlakte. Het liep vanaf knooppunt Prins Klausplein snel vast. Brandweer gebruikte kettingzagen om de bomen en takken weg te halen op de weg richting Den Haag. En bij een huis aan de Jan de Rodestraat, waar aan het dak werd gewerkt, zou in korte tijd zoveel neerslag zijn gevallen dat een deel van het plafond instortte. Ook hier moest de brandweer in actie komen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
4: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
3: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie heel blij te zijn met de prijs. Een vrouw die met haar vriendin na het stappen het uitzichtpunt Binnenhof wilde beklimmen is gewond geraakt. De toren is alleen op bepaalde tijden geopend. Het hek was dicht en dus besloot het meisje over het hek te klimmen. Ze raakte daarbij gewond door de puntige spijlen van dat hek. Ambulancepersoneel heeft de jonge vrouw ter plaatse behandeld. Dan nog het weer. Droog, periode met zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen droog. Minima 16 graden. Morgen periode met zon. Kleine kans op een regen- of onweersbui. En de maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
5: Welkom bij het derde uur Sportsignaal van deze zaterdag 30 mei. We zijn bezig met de na-competitie en we gaan zo langzamerhand richting het einde van een aantal wedstrijden. We zijn er bij 3 vandaag en de eerste wedstrijd waar we even naartoe gaan is die van HVV tegen BVCB. Hier is Nigel Koek.
6: Staat hier 2-0 voor HVV en het doelpunt alle 2 gemaakt door Alex Burghout. En na de overwinning van HVV afgelopen woensdag met 1-0 staat het hier eigenlijk 3-0. En zo lijkt dus de ploeg van Mark Wotte zich te gaan plaatsen voor de finale van de na-competitie voor een plek in de vierde divisie. In ieder geval stand hier nog steeds 2-0.
5: Vlak voor het nieuws hoorden we dat Duindorp toch echt wel aandringt om een doelpunt te maken. Duindorp SV tegen Dilettant. Het staat daar nog steeds 0-2, Vieron Verkijk.
7: Ja, nog steeds inderdaad. Nu ook schot vanuit de tweede lijn. Keeper van Dilettant kan er net zijn handje tegenaan zetten. Maar dat is genoeg om die bal uit de goal te werken. Ja, Duindorp moet dus nog steeds aan de bak. 70 minuten hier gespeeld en dus die 2-0 stand.
5: En het staat 3-0 bij Ras tegen Houtwijk. Hans Slootmaker.
8: Het stond 3-0. Want een minuut geleden onder het nieuws is het Serkan de Tuzijak die de 4-0 heeft gemaakt voor de thuisploeg. Paas dwars door het midden heen. Simpel 4-0.
5: Oké, nou dat is hartstikke mooi dat die doelpunten in ieder geval blijven rollen. We houden ook andere wedstrijden in de gaten uit onze regio. En daarvoor zit hier Sam in de studio. Die zit achter een laptop en probeert alles naar binnen te halen. En natuurlijk strakjes rond de klok van 5:30, maar dat is pas in het 4e uur, gaat er een rugbyfinale beginnen. En daar gaan we in het laatste uur ook nog aandacht aan besteden. Kortom, we hebben nog genoeg te doen in dit programma en dat noemen wij
9: Sportsignaal Radio met Patrick.

0: En zo zaten we even in de dierentuin. met natuurlijk Shakira met het nummer Zoo. We gaan weer terug naar de wedstrijden, want daarvoor zitten we hier uiteindelijk. We willen graag horen hoe die wedstrijden gaan aflopen. Nigel Cook, jij zit bij de wedstrijd HVV tegen BVCB. En Alex Burghout, dat is denk ik wel de man van de middag.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Een beetje de vloek van Bergse Hoek. Natuurlijk afgelopen woensdag ook al trefzeker geweest. En vandaag ook twee keer trefzeker. Dus daar zullen ze bij BVCB niet slecht overslapen over Alex Burghout. Als hij inmiddels in de 73e minuut zit en de stand nog steeds 2-0 is voor HVV. Beide doelpunten inderdaad dus gemaakt door Burghout. Als BVCB wel de vrije trap gaat aan de linkerkant van het veld op de helft van HVV. Zien we dat iedereen van HVV weer terug naar achter is op de rand van het strafschopgebied staat. Gaat de vrije trap komen, gaat richting de tweede paal. Kan gekopt worden, valt teruggelegd in het strafschopgebied. Er kan alleen niemand tegenaan lopen van BVCB. Wordt de bal weer weggewerkt naar voren in de richting van de inrichting, de ingevallen Abdel Mohamed. Want twee wissels aan de kant van de Mark Wotte, die net voor het eerst wisselde. Chin Ashu gaat eruit en Altimari zijn uitgewisseld. En voor hun zijn in de plaats gekomen Manu Kranenburg en Abdel Mohamed. Dus zal Mark Wotte mogelijk ook als eerste spelers gaan sparen. Want die zal ook wel weten, nu met 7 minuten te gaan, is die na-competitie voor, is die play-off finale nu ook wel heel dichtbij. Aankomende woensdag zal dan die eerste wedstrijd gespeeld worden voor HVV. Wat zich dan mogelijk kan gaan promoveren volgende week naar de vierde divisie. Als de bal nu weer in het spel weer hervat is en de ingooi komt voor HVV aan de linkerkant van het veld op de helft van BVCB, is het dan laat Quinten Jacobs die bal liggen voor zijn medespeler die hem dan gaat gooien. En dat zal gaan gebeuren door Mauro Suárez, die de bal in zijn handen heeft en naar voren zal gaan zoeken. HVV nog wel veel de aanval zoeken door in dit duel. Als hier nog 2-0 staat, kan je ook wel gerust een beetje nog een wonder noemen. Want BVCB probeert het af en toe wel met een lange bal achter de verdediging. Alleen ja, het levert nog niet veel op. Bal nu naar de linkerkant. BVCB met een uitbraak via de linkerkant. Dan weer een bal over de verdediging gelegd, maar die is te hard. En kan zo de doelman van HVV, Guus Dikke, die bal opvangen en hem rechtsuit doorspelen. En zo houdt HVV de controle in dit duel. Zitten we in de 75e minuut. Hebben we nog een kwartiertje te spelen hier op Sportclub de Dieput. En leidt HV comfortabel hier met 2-0.
0: Door naar de wedstrijd Duindorp tegen Dilettant. Veron Verkijk.
2: Ja, hier neemt de spanning toch wel toe. Naarmate Duindorp het doel van Dilettant blijft opzoeken. Na 76 minuten spelen. Nog steeds die 2-0 stand dus op het bord. Het voordeel van de bezoekers uit Krimpen aan de Lek. Ja, zojuist een van die invallers. Redouan El had. Die kreeg de bal aangespeeld in het 16 meter gebied. Hij leek de bal even nog te ver verschuit te hebben gespeeld. Hij kon uiteindelijk zijn voetje er nog tegenaan zetten. En hij raakte uiteindelijk met zijn schotje of de paal. Of het was nog net de hand van Robin Schiedon die er tegenaan zat. Vervolgens kwam er nog een kans uit de rebound. En ook die werd door Duindorp om zeep geholpen. Ja, kansen hebben ze dus wel degelijk gekregen om terug in de wedstrijd te komen. Terwijl nu moet ik het even goed zeggen. Mark Wasmus, als ik het goed zie, een gele kaart krijgt. Die heeft een van de spelers van Dilettant neergehaald. En heeft er vervolgens ook nog een grote mond over tegen scheidsrechter Gok. En dan is er nu een blessurebehandeling die waarschijnlijk nog wel langer dan een minuutje gaat duren. Deze tijd zal door de scheidsrechter wel bijgetrokken gaan worden. Kijkt ook op zijn horloge even snel. Doet natuurlijk ook zijn administratie. Moet ik noteren wanneer die gele kaart is gegeven. 78 minuten hier in ieder geval op de klok. 0-2 de tussenstand.
0: Dan gaan we nog naar Ras tegen Houtwijk. En daar speelt bij Ras spelen twee spelers met dezelfde achternaam. En ze hebben ook allebei gescoord. Klopt dat, Hans?
3: Dat klopt. En dat zijn al broers ook van elkaar. Hoe is het mogelijk, zeg je? En dan hebben we het over Emre en Serkan Tuzijasik. Waarvan Serkan twee doelpunten heeft gemaakt en Emre er één. Ja, de laatste minuten ligt het spel vaak stil. Want veel blessuregevallen met krampen. Ja, hoog tempo, hoge temperaturen. Ja, en dan zie je ook dat we in de kelder van de competitie zien. En dan merk je ook dat de conditie van een aantal spelers van die aard is. Is dat het geen adres? En wordt het hier zelfs 5-0. Prachtige actie van Edwin Sintin. Ja, neemt de balletje onder zijn voet, randje strafschopgebied, haalt uit. En doelman Everits kan de bal voor de 5e keer uit het net gaan. Ja, scheidsrechter, ja, het kan natuurlijk niet. Maar ik zou zeggen, stop er maar mee. Ja. Als het de link is, zal hij natuurlijk na 90 minuten zeggen... dit is hier over een sluit. Dat betekent, kan ik bij deze wel vertellen... dat Houtwijk ook weer volgend seizoen uitkomt in de vijfde klasse. Hoe het met Ras gaat, ja, die blijven in de vierde klasse. En dan moeten ze volgende week natuurlijk nog wel een wedstrijd spelen. En wel op neutraal terrein tegen steeds hoger. Nog één keer, nu de nieuwe tussenstand. En het vijfde doelpunt werd gemaakt door Edwin Sintin. Wedstrijd natuurlijk al lang, maar dan ook al lang gespeeld.

0: En we gaan Kensington eventjes onderbreken en dankjewel zeggen dat ze erbij waren in deze show. Living
1: snel,
0: for.
1: Snel.
0: We gaan snel naar Viron.
1: Ja, want Milan van Pol die schiet de penalty binnen en daarmee de aansluitingstreffer voor Duindorp. Zo staat het hier 2-1. Ongelukkige Hensen-situatie was dat in het 16 meter gebied. Ongelukkig dat een speler van Dilettant de bal op zijn hand kreeg. Maar de scheidsrechter zag er wel degelijk een penalty in waar misschien in sommige gevallen er ook nog wat door had gevoetbald kunnen worden. Want dit gebeurde echt met heel veel... dit gebeurde echt heel erg per ongeluk. Maar ja, Hens is Hens. Zo heeft de scheidsrechter geoordeeld. Zo staat het hier na 83 minuten voetballen. 1-2. Ja, en dan kan misschien nog in één keer alles nog. En als ook juist een van die eerdere kansen erin was geweest... ja, dan had het nu gelijk gestaan. Maar ja, dat telt allemaal niet. Nu een overtreding, domme overtreding van Roon van Duindorp... op de helft van Dilettant. Daar werkt hij een van de spitsen omver. Die gaat natuurlijk makkelijk liggen. Zo heeft Dilettant balbezit. Die moeten dit nu gaan uitvoetballen. Slim uit gaan voetballen de laatste 6 minuten van de wedstrijd. Want zoveel staan er dus nu nog op de klok. 84 minuten gespeeld. En inmiddels is het dus 1-2.
0: Kijk, de spanning komt daar terug. HVV tegen BVCB. Nigel Cook nog steeds 2-0, toch?
2: Ja, klopt Patrick. En HVV had eigenlijk al de 3-0 moeten maken. Invaller Connor Coward, die net in de, 2 minuten ervoor in de plaats kwam voor Alex Burghout. Ja, die kreeg een gigantische kans om te gaan scoren. Alleen schoot de bal snoeihard tegen de doelman aan, waardoor het nog steeds 2-0 staat. En HVV natuurlijk wel hier nog steeds de controle heeft in dit duel. Waardoor het nog steeds op die comfortabele 2-0 voorsprong staat. Als inmiddels de ingooi nu komt van HVV, wordt dan weggekopt uit het strafschopgebied. Verdediger van BVCB blijft wel met een hoofdblessure nu op de grond liggen. Dus legt scheidsrechter Franklin Berghuis de pijl even stil om te kijken wat er aan de hand is met de verdediger van BVCB. Zodat er misschien een blessurebehandeling moet komen of dat er misschien verzorging moet komen. Zo wordt even gekeken. Hoe dit met hem is. Uiteindelijk krijgt hij bidon nu van de keeper om uiteindelijk zijn hoofd wat te koelen. En dan een beetje de blessurebehandeling heen te komen. Ja, dus nog steeds hier 2-0. HVV gaat zich dus opmaken voor die finale play-off. Voor promotie naar de vierde divisie. Zal het er gebeuren tegen VOC of Almkerk natuurlijk. Want een van die twee ploegen, dat wordt de tegenstander van de ploeg van Mark Wotte. En die twee clubs gaan bepalen welke club er komend seizoen in de vierde divisie speelt. VOC natuurlijk dit seizoen al in de vierde divisie actief. Die spelen de wedstrijden natuurlijk tegen degradatie. En Almkerk, ja, die spelen net als BVCB ook in de eerste klasse. Dus als die doorgaan, dan krijgen we een echte promotie tweeluik tussen twee clubs uit de eerste klasse. Als inmiddels HVV nog steeds de bal in het bezit heeft aan de linkerkant, wordt die doorgespeeld naar Kouwert. De ingevallen spits kan niet bereikt worden. In tweede instantie komt hij wel terecht bij Kranenburg, die ook is ingevallen. Gaat de bal naar de linkerkant nu van het veld, wordt dan voorgegeven, wordt dan weggekopt door BVCB. Tweede bal valt wel weer in de voeten van HVV. Nu nog steeds met Storm de Kam, die de bal heeft. Gaat dan zoeken richting de as, wil hem dan voor gaan geven. Wordt uiteindelijk geblokt. Dus kan BVCB die bal wel overnemen. Wordt er wel gelijk druk op gezet door HVV. Wordt overgenomen. Rand de sas op het gebied in. Uiteindelijk wordt hij net op tijd weggetikt. Wordt het wel een ingooi voor HVV. Het is in ieder geval de thuisploeg wat nog steeds druk naar voren blijft zetten. Met na 84 minuten voetballen staat hier nog steeds 2-0.
0: Ja, en even voor jouw service. VOC tegen Almkerk staat nog steeds 0-0. Dus daar gaan ze wellicht een wat stukje langer door met deze wedstrijd. Want dat wordt dan verlengen wellicht. We gaan tot slot nog even voor dit blok naar Hans Slootmaker.
3: Nou, één ding kan ik u wel vertellen. Bij Ras tegen Houtwijk wordt het zeker geen verlengen. De drinkpauze ook in de tweede helft al opgezeten. De klok staat op 77. Ja, gaan we dus zo richting het laatste kwartier van de wedstrijd. En die wedstrijd, ja, het lijkt wel of ik elke keer in herhaling moet vallen. Nou, ik moet ook in herhaling vallen. Die is natuurlijk al lang gespeeld. 5 voor de thuisploeg, 0 voor de bezoekers. Houtwijk volgt ze ook weer 5e klasse.
0: En daar waar het nog steeds echt spannend is, dat is tussen Duindorp en Dilettant. Daar is het 1-2. Viron Verkijk.
1: Ja, en hier dus nog maar 4 minuten op de klok. De bezoekers nu wel in de aanval. Probeert het natuurlijk nog maar eens een keer. Getrouw daar houdt 2 man bezig bij de cornervlag. En houdt daar uiteindelijk nog een inworp aan over. Staat alleen maar 1 man in de spits bij Dilettant. Dus daar zal het niet zo snel naartoe gaan. Er staan er toch te veel van Duindorp omheen. Wordt de inworp ook kort genomen en teruggepaast. Nu wel. vooral richting de rand van het 16 meter gebied. Een paar meter voorbij de achterlijn. Maar dan is het El Hadioui die goed komt mee verdedigen. En daar vanaf de eigen 16 meter gebied die bal wegsnoept. En eigenlijk meteen Habibi instelling lijkt te kunnen brengen. Maar die kan de bal niet goed aannemen. Waardoor iemand van Dilettant de bal kan wegwerken richting zijn eigen keeper. En nu zijn het de bezoekers in het rood-wit dat toch de goal proberen te zoeken. Ja, die bevrijdende 3-1 zou dat op dat moment natuurlijk voor hun zijn. Maar nu is het Duindorp dat kan overnemen. Die moet eigenlijk alles naar voren pompen. Moet natuurlijk wel met een beetje beleid gedaan worden. Want de bal moet nog wel aangenomen worden en goed voorgegeven worden. Uiteindelijk levert het nu Duindorp een inworp op. Aanvoerder Knoester op de helft van de bezoekers. Komt hij hem nu erin pompen? El Hadioui krijgt die bal daar aangespeeld. Maar dan springt hij van zijn voet af. En dan, dan kunnen de bezoekers weer op zoek naar de goal. Maar dan gaan die eigenlijk snel met die slordig met die kans om. En dan is het El Hadioui, dacht ik, die kan overnemen. Maar die loopt dan een van de spelers van Dilettant in zijn rug. En die wordt daarvoor afgefloten. Ja, nu heeft Dilettant natuurlijk alle tijd om rustig die vrije trap te gaan nemen. Nu officieel 2 minuten hier nog op de klok. En het, de bezoekers die leiden dus met 1-2. Dat zou inhouden dat zij nog een beslissingswedstrijd gaan spelen tegen de winnaar van het duel Schoonhoven tegen Quintus. Maar ja, hier is het natuurlijk nog niet gespeeld. Nog een keer Duindorp naar voren. Waar dan wordt die bal uiteindelijk over de zijlijn gewerkt. En dan moeten die het natuurlijk nog blijven proberen. Alleen wie komt daar aansluiten om de inworp snel te nemen? Is het Van Roon die dat gaat doen? Ter hoogte van de 16 meter gebied gaat hij hem de ver in gooien. Kan haast niet anders. Het is een van de laatste kansen van de wedstrijd wellicht. Komt hij daar goed? Nee, hij wordt daar corner gekopt. Komt goed genoeg. Kan je dus in ieder geval nog wat mee. 10e corner inmiddels van de wedstrijd. En zo staat Duindorp weer bijna op gelijke hoogte wat corners betreft. 11 voor de bezoekers, 10 voor Duindorp. Ja, die hadden er 2 in de eerste helft. Dus dat zegt meer over waar de bal in de tweede helft is geweest. Corner komt dan. Niet goed, rand van het 16 meter gebied, ja! En dan is het Morau, die krijgt hem in zijn voeten. En die schiet hem in de linkerbovenhoek. En Morau, die zorgt ervoor dat zijn ploeg nog leeft. In de 90ste minuut schiet Jack Morau zijn ploeg op 2-2. Ja, en dit zou het zomaar eens kunnen zijn, hè. Nu kan je het momentum krijgen. Nu gaan de kopjes van die van Dilettant in één keer naar beneden. En nou is het geloof daar in één keer bij de mannen in het blauw-wit. Duindorp terug in de wedstrijd. En wij gaan hier voorlopig nog wel even door. Het staat hier 2-2.
0: Dan gaan we eraan, Nigel Koek. Jij werd bij de wedstrijd tussen HVV en BVCB.
2: Ja, 89 minuten hier van de wedstrijd. Stand nog steeds 2-0 voor HVV. Net weer een wissel geweest aan de kant van Mark Wotten. Quinten Jacobs heeft het veld verlaten. En voor hem in de ploeg gekomen is met nummer 16 Sam Medman. Om dus de laatste minuten van deze wedstrijd te voltooien. HVV dus uit 2 wedstrijden staat het met 3-0 voor tegen BVCB. En die gaan ze dus wel opmaken voor die finale van de na-competitie. Voor een plek in de 4e divisie. Als HVV er momenteel weer uit kan counteren, gaat de middenlijn over. Als ze tempo houden is het 3-4. Nu 4-4 gaat dan de bal nog steeds naar de linkerkant van het veld. Wordt gespeeld richting Dekker. Kan de voorzet dan niet geven. Wordt gekraakt. Wordt dan weggekopt. Maar de bal blijft wel hangen. Dekker mest zich wel in dat duel. Uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn heen. Zo is het hier nog steeds. En wordt het een doeltrap. Het loopt de laatste minuut van de officiële speeltijd. Maar gaan we natuurlijk terug naar Duindorp Dilettant, waar het ongelooflijk spannend is.
1: Ja, waar het ongelooflijk spannend is. En het geloof is er ook helemaal weer voor Duindorp. Ja, en zo lang leek het er eigenlijk helemaal niet naar uit te zien dat zij deze 2-2 over de streep gingen trekken. Het duurde lang voordat die penalty viel natuurlijk. Ja, en die viel ook iets wat gelukkig. Hij stuitte er zomaar op een opspringende speler zijn hand. Die had die bal niet zien aankomen. Ja, en zo was het dus Van Pol die de 1-2 op het scorebord zette. En Jack Morau zojuist juist nog mooier vanaf ongeveer de penaltystip. Joeg die bal hard en hoog in de linkerbovenhoek. Ja, dan was Robin Schiedon van Dilettant helemaal geslagen. Ja, nu heb je ook Getrouw die met een negatieve stuit de bal naar een van zijn ploeggenoten geeft. Die heeft het even niet meer. Die weet niet wat hij moet vinden van deze gelijkmaker zo vlak voor het einde van de wedstrijd. Daar was Dilettant bijna zeker van in ieder geval nog één finale wedstrijd. En zodoende de kans op een promotie. Maar ja, het zit er niet in. Het mag niet zo zijn. Duindorp mag een doeltrap gaan nemen met die 2-2 stand. En wij gaan even kijken bij Hans.
3: Ja, luisteraars, zei ik Houtwijk, ja, ze zullen nog geen doelpunt maken. Nou, dat hebben ze toch gedaan in minuut 81. Een voorzet van invaller Sadi, die bereikt de basisspeler en spit Jansen. En die verschalkt doelman Daan van Velsen in de korte hoek. En dat is 5-1, oftewel de eretreffer. Snel naar Nijssel.
2: Hier op Sportpark de Diepe is inmiddels afgefloten bij de wedstrijd HVV tegen BVCB. HVV wint met 2-0 en plaatst zich voor de finale van de na-competitie voor een plek in de vierde divisie. Tegenstander gaat daarin worden VOC of Almkerk. In ieder geval Mark Wotten mag zich op gaan maken voor het toetje van zijn trainersloopbaan bij HVV. Maar we gaan natuurlijk nu weer terug naar Duindorp Dilettant.
1: Ja, waar Duindorp bijna op een 3-1 komt. Maar Jamie Postema kan de bal niet goed controleren. Kan zo richting de goal van Dilettant lopen. Maar verslikt zich in de bal. Kan geen actie maken om de keeper te omspelen. Ja, die komt wel goed zijn goal uit. En die kan die bal uiteindelijk eenvoudig pakken. Ja, en nou is in één keer de ruimte en de gaten aan de andere kant van het veld. En nu heeft Duindorp in één keer die counter mogelijkheden. Waar die in de tweede helft eigenlijk allemaal voor Dilettant waren. Maar ja, die gingen daar niet goed genoeg mee om. We hebben eigenlijk geen echte kans gekregen om de 3-0 op het scorebord te zetten. Ja, en zo staat het hier dus nu uiteindelijk 2-2. En daar heeft het eigenlijk bijna 80 minuten lang niet naar uitgezien. Ja, Duindorp probeerde het wel, maar ze kregen uiteindelijk gewoon te weinig kansen. En dan valt die bal één keer goed voor de doelman, Jack Morau. Want ik ga het nog een keer zeggen. Normaal gesproken was Jack Morau keeper. Hij gaat trouwens naar Lira toe aan het einde van het seizoen. En Jack Morau die zorgt hier dus dat zijn ploeg Duindorp nog in leven is. En daarmee zit deze 90 minuten hier erop. Gaan we dus even pauze nemen. Nog wat besprekingen doen voordat we hier zo meteen verder gaan met de verlenging van deze wedstrijd met die 2-2 stand. Door naar Hans.
3: Nou, hier kan ik één ding, want hier komt zeker geen verlenging. Nog 5 minuten officieel op de klokken. Nou, beide teams hebben gewisseld. Beide teams hebben 5 keer gewisseld. Ja, dat is wisselen om het wisselen. Want die wedstrijd is natuurlijk al ingespeeld. Ja, en eigenlijk uit het niets. Dat moet je natuurlijk nog even vertellen. Was het opeens dus de eretreffer van Doelman Jansen. En ik denk dat één man bij Ros daar helemaal niet blij mee is. Dat is namelijk Doelman van Velzen. Ja, hij kreeg al zoveel doelpunten in de competities tegen. Ik ga nog even spieken. Namelijk om precies te zijn 62. Ja, dan wil hij een keer de nul houden. En dan lukt dat ook niet. Maar verder geen getreurd, want Ras gaat gewoon de volgende ronde betreffen halen. Daar kan geen twijfel meer aan mogelijk zijn. En ik hoop één ding, dat scheidsrechter Ricardo Warring uit Rotterdam precies aan 90 minuten zegt, ik stop ermee, want extra tijd, ja, luisteraars, dat heeft hele middag helemaal geen zin. Maar waar gaan we nou over? Daar is de spanning. Het ziet er naar uit als we daar gaan verlengen. Dat is bij Duindorp.
1: Ja, daar gaan we inderdaad zo meteen verlengen. Maar dat zal nog echt wel een minuutje duren. Scheidsrechter Gok heeft hier een paar keer een drinkpauze gehad. Die heeft hij niet langer laten duren dan een half minuutje. Maar deze pauze van 5 minuten, die gunt hij die spelers zeker weten wel. Ik denk dat er ook nog eentje snel naar de wc gaat van Duindorp. Nou, dat kan je maar beter ook gedaan hebben. Goed, hier staat het in ieder geval. Dus 2-2. En gaan we zo meteen de verlenging in.
0: En dat geldt natuurlijk ook voor onze luisteraars. Hè? Moet je plassen, doe dat dan nu. Want we gaan zo dadelijk verder naar die wedstrijd kijken. En luisteren, hoe gaat het daar aflopen? We gaan eerst even muziek draaien. Nigel Horan op je radio. En hij vindt het altijd heel erg leuk om feestjes te hebben. Maar daar wil hij ook graag bij eten. Dan heb je een dinnerparty.

0: Nigel Horan en de dinner party, zoals ik net al zei. We gaan naar Hans Slootmaker, de wedstrijd Ras tegen Houtwijk.
1: Nou, hier komt dus, zoals ik al vorige flitser mee met, zeker geen verlenging. De klok geeft aan dat er nog 2 minuten officiële speeltijd zijn. En dan is het hopen, ja, ik zeg het u eerlijk, hopen dat scheidsrechter Ricardo Warring het enige juiste doet en gewoon zegt na 90 minuten, we gaan lekker naar binnen, we gaan beginnen aan de derde helft. Want die wedstrijd, ja, het is eigenlijk nooit een wedstrijd geweest. Ras was veel en veel te sterk voor Houtwijk. Ruststand 3-0. Ja, toen liepen ze naar de rust naar uit naar 5-0. En de netton toch nog het enige positieve voor de bezoekers van Houtwijk. De tegentreffer via nog even Jesse Jansen. Dus dat betekent, na deze wedstrijd is het over en sluiten voor dit seizoen 25 en 26 voor Houtwijk betreft. Die kunnen vakantie gaan vieren. Ja, en ik ga straks, als alles in orde is, nog even praten met de trainer van Jan Kloor. Hoe hij terugziet op deze wedstrijd, maar natuurlijk ook op het hele seizoen. En hoe het tegen of mee zou gaan vallen dat ze ook weer volgend seizoen uitkomen in de 5e klas. Hoekschop nog voor de thuisploeg. De klok staat nu op 90. Nou, en dan maar hopen, zoals ik net memoreerde in deze flits, scheidsrechter Warring, stuur iedereen richting Kleeberhamer en begin aan de derde helft.
0: 2-2 staat het bij Duindorp tegen Dilettant. En dat betekent de wedstrijd is afgelopen. Verlengen. Vieron Verkijk.
2: Ja, leuk is dat eigenlijk. Verlenging. Spanning neemt met de minuut toe. Naarmate je dichter naar die 120ste minuut gaat natuurlijk. Zeker als de stand zo blijft zoals die nu is. Ja, nu willen beide ploegen misschien geen risico meer durven nemen. Daar kan natuurlijk altijd dat de angst om de tegentreffer te incasseren groter is om de, dan de drijfveer om hem uiteindelijk aan de andere kant te maken. Tot nu toe is Duindorp wel goed begonnen hoor aan die eerste helft van de verlenging. Heeft alleen weinig kansen nog weten te creëren. Is het nu wegwerken achterin van Mark Wasmus. Moet wel opkijken, opletten hoor, want zowel Knoester als Wasmus hebben een gele kaart gekregen. Dus je kan niet nog eens een keer even een keertje aan de noodrem trekken op het middenveld. Dat zal door deze scheidsrechter echt wel bestraft gaan worden. Ja, dan sta je eerst ploeg in één keer met een mannetje minder. En ja, dan zou het in één keer wel een hele penibele situatie kunnen worden. Is natuurlijk niet zo tot nu toe, want beide spelers staan er maar op één keer geel. Maar ja, het is wel iets waar je op bedacht moet zijn als Duindorp zijn. Dus zeker als het je twee centrale verdedigers betreft. Maar ja, die spelen allebei wel een solide wedstrijd hoor. Weinig te betrappen op echte fouten. Ja, vooral Mark Knoester, die wil echt zijn gele kaart. Was er eentje om te laten zien. Jongens, wij zijn er ook nog. En wij voetballen gewoon mee. En vanaf dat moment eigenlijk ging Duindorp beter draaien. Nu Morau, linkerkant van het veld. Eerste mannetje voorbij. Tweede mannetje lijkt hij voorbij te gaan. Krijgt hij de bal in een 1-2 teruggespeeld. Maar dan staat hij buiten spel. En dan wordt hij afgevlacht. Was het Postuma die de bal in de breedte aangeeft. Gespeeld kreeg door Jack Morau, die 3 man bezig hield. Alleen het 1-2'tje was net te scherp. Morau schiet hem wel heel mooi binnen, maar de scheidsrechter, assistent-grensrechter, die heeft al gevlacht wegens buitenspel. Nou ja, dat toont in ieder geval de motivatie waarmee Duindorp op dit moment bezig is aan de verlenging. Even kijken, 4 minuten hebben we nu gespeeld in de eerste helft van de verlenging. Het staat nog steeds 2-2.
0: Bij Ras tegen Houtwijk had onze verslaggever de wens dat hij na 90 minuten zou affluiten, scheidsrechter Warring. Hans Slootmaker, heeft hij dat inmiddels gedaan?
1: Nee, dat heeft hij niet gedaan na 90 minuten, maar wel na 92 minuten. Toen vond hij het genoeg. Ja, iedereen wist het natuurlijk al na die 5-0. Ja, eigenlijk al bij de rust 3-0. En als u de wedstrijd heeft gezien, en ik heb natuurlijk de wedstrijd gezien, is het over en sluiten. Ja, kan ik ook nog een paar dingetjes misschien nog even vertellen. Of Wik, want ik heb het nog eerder gememoreerd. Ook daar heb ik een paar mensen zitten. Ja, er zijn nu een aantal gele kaartgevallen aan de zijde van de bezoekers. Gaan we eens even kijken voor wie, of ik toevallig ook nog namen weet. Nou, die weet ik helaas niet. Maar in ieder geval, terwijl nog steeds bezig is, staat het nog steeds 2-2. En volgens Insight Information, nou, en neemt u me van aan, dat is echt information, is Swift Boys de bovenliggende partij. Maar het staat toch 2-2. En ziet het er dus ook daar uit dat men daar gaat verlengen. Nog 1 keer de eindstand. Ras, Houtwijk, 5-1.
0: Dankjewel, Hans. We gaan kijken naar tussenstanden van wedstrijden en natuurlijk ook eindstanden. HVC 10 tegen Gavelum 2 vak. Die wedstrijd is afgelopen en HVC heeft gewonnen met 3-1. Speelt dus op 6 juni tegen Forum Sport. Dan hebben we de wedstrijd BMT tegen Botlek. Daar staat het nog steeds 0-0. Dus mocht die wedstrijd al afgelopen zijn op dit moment, dan moeten ze daar natuurlijk ook gaan verlengen. Want er moet een winnaar komen. Dan hebben we Vredenburg tegen Zwammerdam. Daar staat het ook nog steeds 0-0. En ook daar zullen ze dus gaan verlengen. Dan hebben we Ariston 80 tegen Esdo. Daar staat het 3-1 en die wedstrijd is inmiddels afgelopen. En dan hebben we nog de wedstrijd, ja, zoals Hans net al zei, Wick tegen Zwift Boys. Daar staat het 2-2. En Blauw-Zwart tegen Bernardus. Ook daar staat het op dit moment 2-2. Dus dat zijn twee wedstrijden die mogelijk, nou niet mogelijk, die zullen zeker ook gaan verlengen.

0: The Giver, Chapel Roan was dit op je radio. Bracht de tijd op 5:10. Ik heb even een wedstrijd van een hele andere orde. De oefenwedstrijd tussen Schotland en Curaçao. Die is afgelopen. En daar is het 3-1 geworden. En daar is een rode kaart gevallen voor Locardia. En de doelpunt voor Curaçao werd gescoord door Tjong. Wat een mooie naam zeg, Tjong. We gaan toch nog eventjes naar die wedstrijd met die prachtige mooie Italiaanse ploeg. Althans, ze zijn helemaal niet Italiaans, maar de naam is Italiaans. En dat heeft Jeroen Verkijk ons allemaal uitgelegd. Duindorp, SSV tegen Dilettant, daar staat het 2-2 in de verlenging.
1: Ja, een Hollandse of Haagse, dan Duindorp ga je het ook niet krijgen natuurlijk. Duindorp, Dilettant zijn de verlenging in. Inmiddels al goed in de 11e minuut van de eerste helft van die verlenging. Nog steeds de stand van 2-2. Anders had je hem inderdaad ook al wel weer gehoord. En Duindorp die een stuk beter is geworden sinds de 2-2. Alleen nu schiet er in één keer een bal door. Omdat eentje aan buitenspel dacht. Dan is het daar de koning. Die legt hem voor. En dan is het Dilettant dat in één keer op een 2-3 tussenstand staat. Koedoot is de naam. Ryan Koedoot uit de counter. Fout daar. Inschattingsfout op die bal. Want ja, de backs laten hem lopen. Die denken die ene staat buitenspel. Maar dan loopt die andere man nog achterlangs door. Die geeft uiteindelijk de voorzet. Jimmy Koning met het goede doorlopen. En dus de voorzet laag. En daar staat invaller Ryan Koedoot. En die kan hem eigenlijk bijna aan een heel leeg doel werken. Doelman, de jager van Duindorp. Kansloos. Ja, zo kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Juist in een fase waarbij Duindorp veel beter was dan de tegenstander. Ja, zo kan je het in één keer krijgen. Draait de tegenstander de wedstrijd helemaal om. Uit het niets. Uit een counter. Uit het niets. Terwijl doelman van Dilettant er inmiddels bij is gaan zitten. Die gaat in ieder geval misschien vervangen worden. Hij gaat in ieder geval verzorgd worden met die 2-3 stand. Officieel zijn er nu 12 minuten gespeeld hier in de tweede helft. Maar ja, we zijn al een half minuutje ligt het spel hier dus weer stil. Gaan we zo meteen hier nog verder. Ja, nou mag Duindorp weer aan de bak. Wat zonde. Dit hebben ze niet verdiend, moet ik zeggen. Ze speelden echt een goede wedstrijd. En zie dit nu nog maar eens goed te maken. Doelman van Dilettant die gaat er weer bij staan. Dus die lijkt ze weg te kunnen vervolgen. En zo gaan wij hier dus zometeen ook weer verder met de eerste helft van de verlenging. Met die 2-3 stand dus.
0: En hoe lang moeten ze dan nog in die eerste verlenging vieren?
1: Half uur verlenging duurt een kwartier. Dus nu nog 2,5 minuut.
0: En dan gaan we wisselen en dan nog een keer een kwartier.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Exact,
0: ja.
1: exact. En als het dan toch nog gelijk staat, eventueel mocht Duindorp nog een doelpuntje erin weten te prikken, dan gaan we penalties nemen. Maar precies. Ja, dat zal pas na 5 zijn.
0: Ja, en je weet, de bal is rond, dus het kan alle kanten op.
1: Juist, heel precies. Veel clichés zijn altijd welkom.
0: Ik moet even een rectificatie plaatsen, want ik had net een uitslag gegeven over de wedstrijd Schotland tegen Curaçao. We werden gelijk gebeld hier, dat klopte niet helemaal. Het was niet 3-1 voor Schotland, maar 4-1 voor Schotland. En nog steeds die Tjong, de doelpunt te maken voor Curaçao. Sporting.

0: En dan gaat ze weg, ze loopt weg. Runaway Pink hoor je op Den Haag FM en Midvliet FM. Het programma Sportsignaal. En er is nog één wedstrijd van de drie die wij op dit moment vandaag hebben verslagen. Dus is nog gaande. En dat is die tussen Duindorp en Dilettant. En daar zit voor ons Vieron Verkijk.
1: Ja, en dan was zojuist de eerste 15 minuten eigenlijk nog niet eens verstreken. Toen Terlouw de bal door Jack Morau van een meter of drie hard op zijn gezicht geschopt kreeg. Morau deed dat uiteraard niet expres. Bood daarvoor meteen zijn excuses aan. En Terlouw ging wel naar de grond, maar kon redelijk snel opstaan. Scheidsrechter Gok vond alleen daarbij het signaal om meteen te fluiten voor het einde van de eerste helft van de verlenging. Mogen beide ploegen nu eventjes snel nog een slokje water tot zich nemen. En dan moeten ze zich weer op hun posities gaan melden van de scheidsrechter om deze wedstrijd toch te gaan beëindigen. Nou, misschien 120 minuten voetbal. Misschien komen er nog penalties achteraan. Dat zullen we allemaal meemaken. Goed, Duindorp heeft nog een kwartier om iets terug te doen. Ze hebben zojuist in 11 minuten 2 doelpunten gemaakt aan het einde van de tweede helft. Eentje is in ieder geval voldoende om de penalty-series in te gaan. We gaan hier zo meteen weer beginnen aan die tweede helft, dus met die 2-3 stand. Yeah.

0: Mr. Lie to Me, Crisscross Amsterdam en Eyelair. Wat een heerlijk liedje toch, daar word je zomers van. Of het ook zomers op het veld is op dit moment, ja, ik denk het toch wel. Maar of dat alleen maar door de buitentemperatuur komt, of dat ook de spanning toeneemt tussen de Duindorp en de Dilettant, Vieron Verkijk.
1: Ja, die neemt sowieso toe met de minuut. Swingender wordt het er alleen niet echt op. Duindorp blijft het wel proberen, hoor. Net de schot uit de tweede lijn van El Hadioui, die een goede invalbeurt maakt in de tweede helft. En nu ook in de verlenging. Ja, alleen dat schot was toch te wild. Ging een paar meter over. Maar ja, Duindorp probeert het in ieder geval. Hebben de moed niet in de schoenen laten zakken. Aanvoerder Knoester nu. Goede actie via Morau van de linkerkant naar rechts gestoken. Is daar Jacques Pronk aan de bal. Die moet even inhouden. Doet hij goed. Speelt daar Van Roon in. Dan komt op zijn beurt El Hadioui aan de bal. Alleen die lijkt hem dan te verliezen. Maar door goed verdedigend werk van de Roon en Wasmus is Duindorp weer in balbezit. Hebben ze uiteindelijk de overtreding nodig om de nummer 14 van Dilettant wel uit van aanvallen te houden. Scheidsrechter bepaalt uiteindelijk dat het gewoon een overtreding is. Verbindt daar verder geen kaarten aan. Opvallend moment zojuist wel aanvoerder Rutger Esmaier die van Dilettant. Die werd naar de kant geroepen. En hij schokte uiteindelijk extreem langzaam vanaf het veld naar de zijlijn. Terwijl beide ploegen al volledig opgesteld stonden om te beginnen aan de tweede helft. Ja, de scheidsrechter vond echt dat hij er veel te lang over deed. Dat was niet spelbevorderlijk. En zo kreeg Esmaier uiteindelijk nog een gele kaart gepresenteerd door scheidsrechter Gok hier. Terwijl we inmiddels in minuut 108 van de 120 zitten. Hebben dus nog maar 12 minuten te gaan. Heeft Duindorp dus nog maar 12 minuten om die gelijkmaker minimaal op het bord te zetten. Ja, dat kan natuurlijk wel. Maar dan moet je hem nu niet verspillen. Dan blijft die bal gelukkig door goed opgesteld werk van de Roon uiteindelijk in bezit van Duindorp. Maar zijn paas daarna is niet goed. Die gaat te hard en over de zijlijn. Ja, en dan kunnen de bezoekers het overnemen. En die nemen nu met alles behoorlijk hun tijd. Ja, die hoeven nergens meer naartoe. Behalve zometeen aan het einde van deze 90 minuten plus verlenging. Gewoon weer terug thuis naar Krimpen aan de Lek. En het liefst voor hun natuurlijk met die overwinning op zak. 110e minuut zitten wij hier. Stand Duindorp 2, Dilettant 3. I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this. When I look into your eyes.

0: Chef Special met Love of My Life. We gaan snel naar Vieron verkijken, want ja, het is toch wel heel spannend, hè? Zo'n tweede helft verlenging.
1: Ja, 111 minuten nu onderweg. Weer een kans voor Duindorp om de gelijkmaker op het bord te zetten. Maar Abibi die heeft zijn vizier niet op scherp staan. En die werkt de bal een meter of vier over het doel van Dilettant 1. En uiteindelijk werd hij voor die actie ook nog buitenspel gegeven. Ja, dus zo kan Duindorp nog steeds aan de bak in die laatste paar minuten van de wedstrijd. Maar ziet het er steeds minder vrolijk uit voor de thuisploeg hier. Nu dan Dilettant. Nog één keer in het 16 meter gebied. Is daar die Kudoot en die prikt hem binnen. Die prikt hem binnen. En dit moet dan toch wel de beslissing zijn. 113e minuut. Kudoot maakt zijn tweede in de verlenging en zet zijn ploeg op 2-4.
0: Ja, dankjewel Vieron. Wat jammer voor Duindorp natuurlijk. En ja, de mensen van Dilettant die zijn natuurlijk in hun nopjes. Want die gaan waarschijnlijk wel met de overwinning terug naar Krimpen aan Den IJssel. Het vierde uur van Sportsignaal, dat staat op het punt van beginnen. Maar dat doen we natuurlijk pas wanneer we naar het nieuws hebben geluisterd. En daar zijn we nu naartoe onderweg. We gaan dus even naar het nieuws luisteren van 5 uur. En dan daar komen we terug met nog 1 uurtje Sportsignaal.
2: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe

0: punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen, al kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
1: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
0: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den Haag.
3: Wat is dat toch spannend, hè? Na competitie voetbal. We gaan heel snel terug naar Vieron Verkijk. Duindorp tegen Dilettant. Het was net voor het nieuws 2-4 geworden. Maar er is inmiddels weer gescoord, begreep ik.
4: Ja, en de goede kant ook nog eens op. Eigenlijk vanuit het niets een voorzet die je denkt die is te laag. Maar Habibi zet er uiteindelijk toch bij de tweede paal zijn hoofd tegenaan. En zo staat het na 115 minuten voetballen 3-4. Inmiddels zitten we al in de 118e minuut. En heeft Duindorp dus nog maar een paar minuutjes kans om in ieder geval die 4-4 te maken. Een paar supporters van Dilettant hier naast me, die waarvan er eentje net zei van nou, dat ze gaan, gaat nog ook nog vallen, die 4-4. Ja, ik zie het niet zo 1, 2, 3 gebeuren, maar ik heb vandaag heel veel gekkere dingen gezien in de slotfase van de tweede helft, waarin Duindorp 2 keer scoorde. Nu dan blind naar voren, of in ieder geval blind richting de goal. Dan gaat hij uiteindelijk, zwaait die bal uiteindelijk af een metertje of 5 naast de goal van Dilettant. En nu is het de doelman van Dilettant, Robin Schiedon, die net ook al even geblesseerd op het veld zat. Krampverschijnselen heeft hij. Die neemt uiteindelijk zijn tijd om die doeltrap te gaan nemen. Laat die doeltrap ook nog aan Rick van der Schans, de centrale verdediger die verantwoordelijk was voor de 1-0 hier in de eerste helft. Uit die hele mooie corner, mooie kopbal in de kruising. Ja, nu is het uiteindelijk de overtreding die er begaan wordt, omdat Duindorp te graag de bal wil hebben. Lopen ze te hard door op in de rug van een van de spelers van Dilettant, die net ook al een tikje heeft gekregen. Ja, die ligt er nu in ieder geval bij. In datzelfde geval is Jack Marouder gewoon even bij gaan zitten. Die wacht totdat we zo meteen weer verder kunnen gaan voetballen. Nou, Morau staat op omdat de speler van Dilettant inmiddels ook weer opgekrabbeld is. En dan gaat die man eraf. Colin den Otter is het. Die was dus zojuist 2 keer het slachtoffer van een aanslag van iemand van Duindorp. Die wordt naar de kant gehaald. Hij doet het in tegenstelling tot zijn eerdere aanvoerder Esmeijer. In ieder geval met een behoorlijke tempo dat de invaller Julian Noorland er nu snel in kan komen. Dat betekent dus dat we weer kunnen gaan voetballen. 120 minuten zijn er hier bijna gespeeld. Nog 10 seconden voordat de 2 uur voetbal verstreken zijn. Rest natuurlijk die vrije trap nog van Dilettant. Die wordt 16 meter gebied tegenpompt, maar uiteindelijk dan weg. werkt. Maar de aansluiting is daar wel van een van de spelers van Dilettant. Dat is er net ingekomen. Max Kranendonk, actietje nu buitenom. Speelt hij daar mooie man met nummer 14 aan. En dan komt dat schot van hem uiteindelijk nog op de paal. Die krult hem in één keer vanaf de rand van het 16 meter gebied op de paal. Dan had het hier bijna 3-5 gestaan. En nu is Duindorp in één keer als een razende naar de overkant. En dan wordt er daar geroepen en geschreeuwd om een overtreding. Dat zijn dus Duindorp supporters die natuurlijk willen dat dit in hun voordeel beslecht wordt. Ja, dan zullen ze nu in die laatste minuut van de wedstrijd toch echt nog eentje erbinnen moeten prikken. Van Roon nu met de bal richting El Hadioui. Komt hij daaruit? Heeft twee man om zich heen. Ja, hij komt daaruit. Blijft hij daar aan de bal? Nee, hij probeert hem binnen te houden, maar struikelt dan uiteindelijk over zijn eigen voeten. En dan gaat die bal over de achterlijn. Ja, en dan is het natuurlijk Sjaak Pronk namens Duindorp die haast heeft. Die rept zich om die bal richting de keeper van Dilettant te krijgen. Die neemt natuurlijk zijn tijd. Ja, dat is hartstikke begrijpelijk. Is het nu Rick van der Schans die die doeltrap neemt? Komt hij daar aan bij Kudoot? Die verliest de bal. Zo kan Duindorp het nog één keer proberen. Linkerkant van het veld. Blind naar voren gespeeld. Kan Pronk daarbij? Nee, die is te hard. Die gaat over de zijlijn. En dan zitten we nu inmiddels in de 122ste minuut van deze wedstrijd. En dan is het Dilettant dat heel rustig aandoet met het nemen van die inworp. Ja, vind je het gek? Inworp wordt genomen op de eigen helft. Een meter of 10 voorbij de eigen, vlakbij de eigen achterlijn. Ja, inworp is niet goed genoeg. Kan Van Roon uiteindelijk halverwege de helft van Dilettant opnieuw een inworp gaan nemen. Die wordt goed gegooid. En ik was even bang dat de scheidsrechter afvloot voor het einde van deze wedstrijd. Maar hij fluit voor een duwfout van iemand van Duindorp. Ja. En zo laat je Dilettant natuurlijk de tijd krijgen. Vrije trap wordt daar genomen. Komt hij aan bij Kudoot. Met een lopje probeert hij het in één keer om de 3-5 op het bord te zetten. Maar die bal gaat hoog over. Was een goede poging van Kudoot. Twee keer doeltreffend dus in de verlenging. Dan zit nu Duindorp dat het nog probeert, maar dat mag allemaal niet meer baten. Scheidsrechter Ahmed Gok vindt het genoeg geweest voor het einde van deze wedstrijd. Fluit hij dus af. Spelers van Duindorp liggen hier verslagen voor mijn neus op de grond. Die weten dat zij gedegradeerd zijn, dat ze volgend seizoen uit moeten komen, uit zullen komen in de vierde klasse. Na bijna een decennium lang in de derde klasse te hebben gespeeld. De spelers van Dilettant die ze nu komen troosten, een handje schudden, wat natuurlijk sportief is. Ze zijn natuurlijk aan het feest. In Duindorp zijn ze diep en diep, diep bedroefd. Spelers, een aantal gaan al snel naar de kleedkamer van de mannen in het blauw-wit. Ja, Duindorp verliest met 3-4 na meer dan 100 minuten voetballen van Dilettant. En komt dus volgend seizoen uit in de vierde klasse. En Dilettant die heeft nog één kans. Die mogen het volgende week in die finale opnemen tegen Schoonhoven of tegen Quintus. En ik wens zij hun veel succes met de voortzetting in die wedstrijd uiteraard. Duindorp verliest, Duindorp gedegradeerd.

0: Somber met 12 to 12 hoorde je. En daarna dus dit liedje In My World van Avojack samen met Aloe Black. We gaan het hebben over rugby. Dat hadden we al beloofd en dat gaan we zeker ook doen. Want HRC, onze Haagse rugby trots, heeft zich opnieuw geplaatst voor de finale van de Ereklasse rugby vanmiddag in Amsterdam. De Hagenaars wonnen in de halve finale met 29-12 van rugbyclub Het Gooi. En maken zich dus nu op voor die eindstrijd. En dat doen ze tegen de Dukes uit Den Bosch. Voor HRC wordt het een nieuwe kans op de landstitel. Terwijl de club de laatste jaren sowieso al tot de absolute top van de Nederlandse rugby-sport behoort. Samuel die sprak opnieuw met Juriaan Joma en Victor Huurman over die gewonnen halve finale. De sfeer binnen het team en de voorbereiding op de finale tegen de Dukes. Als eerste ging hij natuurlijk eventjes een felicitatie uitgeven. En Victor nam die felicitatie hartelijk in ontvangst.
1: Mooie uitslag, mooie halve finale.
2: Ja, dankjewel allereerst. Het ging denk ik best wel goed. Als je terugkijkt naar de score, ja, kan je wel zeggen dat het een redelijk overtuigende winst is. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Goede voorbereiding op de finale.
1: Jullie hebben eerder in het seizoen nipt gewonnen, nipt verloren. En nu winnen jullie overtuigend. Wat hebben jullie anders gedaan?
2: Nou, ik denk misschien dat ik het vorige keer ook al benoemd. Dus we waren echt aan het bouwen. Dus we zijn echt aan het bouwen naar die finales toe. En die laatste fase, ja, dan ga je net een stukje harder. Ik denk dat we die extra week hebben, die heeft ons goed gedaan. Net dat extra weekje rust. Iets meer tijd om te analyseren tegen wie je speelt. En ik denk ja, dat dat al met al een combinatie is om een mooie winst binnen te halen.
1: Wat voor wedstrijd was het? Wat ging er goed?
2: Ja, dus je zag, eigenlijk zijn we best wel een team die zowel in de backs als in de forwards, dus de zware gasten en de snelle gasten, ja, dat we best wel goed vertegenwoordigd zijn op beide posities. Maar deze wedstrijd was echt wel, je zag het aan de score. Juriaan, drie tries, het waren eigenlijk allemaal voorwaartse tries, dus allemaal zware gasten. En dat liep onwijs lekker bij ons, dus dat was, we waren niet te stoppen in de mols en in de pick and goes, dus vandaar.
1: En zij waren daar niet op bedacht?
2: Nee, ja, ik denk dat ze zullen ons ongetwijfeld hebben geanalyseerd. Maar ik denk dat we gewoon een stukje beter waren. Dus zoals ik al zei, het waren drie mol tries. Dus die mol die liep echt hartstikke goed. We waren ook echt wel één momentje in de wedstrijd dat zij nog terugkwamen vlak voor rust. Maar na de rust, toen we uit de kleedkamers kwamen, was het even zoeken naar momentum. En toen herpakten we onszelf weer. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Ja, want je begint heel overtuigend. Heb je dan meteen al het gevoel van deze is voor ons? Wanneer daalde het besef in van we gaan spakken?
2: Ja, ik denk inderdaad gelijk na die eerste drie tries die vrij snel kwamen. Of twee of drie waren dat volgens mij. En kom je wel met zelfvertrouwen. Maar dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Dus dat zag je ook aan het eind. Een stukje discipline waardoor we toch wel penalties weggaven. En zij terug in de wedstrijd wisten te komen. En uiteindelijk straften ze toch wel weer af in de tweede helft. Dus dat is mooi.
1: Nou, we gaan dan toch heel even naar jou, Juriaan. Je werd al even benoemd. Jij scoort er drie. Lekker.
3: Ja, zeker. Nee, als je van tevoren de wedstrijd uit zou tekenen, zou je hem zo opschrijven. Dus heel erg blij mee.
1: Wat was de mooiste?
3: Ik denk mijn laatste. Dat was ook een mol try inderdaad, zoals Victor al aangaf. En ik kon losbreken aan de achterkant en hem over de lijn drukken. En precies op dat moment stonden alle jongens van de bank zich op te warmen. Dus die sprong eigenlijk gelijk in de armen en, om het mooie punt te vieren.
1: Is het iets wat je veel geoefend hebt?
3: Nee, eigenlijk niet. Het is niet dat ik elke wedstrijd met de gedachte inga van ik ga er vandaag drie maken. Maar het was snel over de lijn en drukken. Dat is dat lukt eigenlijk goed.
1: Wanneer was voor jou het gevoel van we hebben ze?
3: Nou, ik denk wel dat je op een gegeven moment die drie tries wat Victor aangaf, dan sta je wel comfortabel voor. En ik denk op een gegeven moment in de tweede helft stonden we denk ik wel 10 minuten achter elkaar te verdedigen. En zag je eigenlijk dat zij geen kant op gingen. En dat geeft je wel heel veel zelfvertrouwen dat je denkt, oké, zij moeten er nog wel drie of vier maken om nu van ons te winnen. Het lukt eigenlijk nu al niet, omdat we zo goed aan het verdedigen zijn. Dus dat geeft je wel heel veel zelfvertrouwen.
1: Had je het gevoel dat jullie echt een thuisvoordeel hadden?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat wij sowieso heel erg sterk zijn. En dan al helemaal nu met alle fans en zo'n grote dag omdat het de laatste keer op het veld was. En ik denk het zonnetje bij ons ook altijd wel lekker in het voordeel speelt.
1: Oké, Victor. En dan nu kan eindelijk de blik op de finale. Want daar wilden jullie donderdag het nog niet over hebben. Nu wel.
2: Ja, eindelijk. Hè. Hier werk je dan heel het seizoen naartoe. En dan mag je eindelijk gaan spelen voor de prijzen. Dus dat is hartstikke mooi. Ik denk dat we het elke week doen we het op deze manier. We analyseren de wedstrijd, we analyseren de tegenstander. Hoe hebben wij gespeeld? Wat kunnen wij nog de laatste dingetjes doen om er lekker in te gaan? Maar ja, om het al zijn denk ik geen grote veranderingen. Wij gaan gewoon vol zelfvertrouwen gaan wij daar naar Amsterdam. Dus kom allemaal kijken ook weer. Die support kunnen we goed gebruiken en we gaan vol voor de winst.
1: Het is best wel heet deze week. Passen jullie je training richting die finale aan op het hete weer?
2: Nee, ik denk het niet. Het lichaam heeft denk ik al even gehad. Afgelopen weekend was het ook heet om te acclimatiseren. Ik denk, ja, alle sporters hebben dat. Als je in één keer krijg je een soort shock, hè, maar dan kom je wel op een gegeven moment doorheen. Zo heet is het ook wel allemaal niet. Hè. Het blijft Nederland, dus het wordt echt niet warmer dan 30 graden.
1: Is dat voor jou ook zo? Is het goed te doen?
3: Je weet het ook van tevoren, je ziet het aankomen, dus je neemt alle maatregelen in, wat extra drinken en goed insmeren. Wat Vic ook al zegt, het moet het ook niet allemaal te gek maken.
0: En tot zover Samuel. Hij praat na het liedje van Sommieux door met deze twee mensen. En dit liedje is heel toepasselijk. Tell me more, vertel me meer, zo dadelijk na dit liedje.

0: Tell me more. Son Milieu met Tell Me More. Over 5 minuten gaat die wedstrijd beginnen dus. Die rugbywedstrijd tussen de Dukes en HRC, moet ik het wel goed zeggen. En onze Samuel Groenhout die heeft dus een gesprek gevoerd met twee mensen van HRC. En in het tweede deel van het gesprek blikt hij met Juriaan Jorna en Victor Huurman vooruit op deze halve finale. En Juriaan, het is trouwens niet de halve finale, maar het is natuurlijk de finale die ze dadelijk gaan spelen. Juriaan vertelt hoe HRC zich de wedstrijd heeft voorbereid en hoe ze die wedstrijd ingaan.
1: Ja, ik denk dat je zo'n wedstrijd altijd ingaat met dat je 100% moet winnen. En daar misschien nog ook wel 110% moet geven. En ik denk dat dat voor finales aan zich spreekt, dat dat dan niet zoveel uitmaakt wie je voor je hebt. Maar dat je zelf gewoon alles 100% moet doen en heel erg goed moet zijn. We analyseren de tegenstander nog wel een beetje, dus je weet waar hun wel wat zwakke punten op liggen of waar ze juist heel erg sterk op zijn. Maar ik denk dat dat niet anders is dan andere tegenstanders.
2: Wat is zo'n sterk punt waar je rekening mee houdt?
1: Nou ja, ze hebben een heel erg fysiek pack. Ik denk dat wij in ons voorwaarts wel heel erg sterk zijn in de verdediging. En zij zijn, denk ik, in dat fysieke, wordt dat voor wel echt een challenge. Dus daar houden we wel zeker rekening mee. En ze hebben daar een hele sterke scrum staan. Maar ik denk alleen maar een mooie kans voor jezelf om je te bewijzen en extra discipline te houden.
2: En Victor, ligt dat fysieke spel jullie?
3: Nou ja, dus normaal gesproken staan we wel bekend om het mooie, snelle spel. Maar afgelopen zaterdag, zoals ik al zei, waren we best wel goed in het fysieke spel. En dat zie je eigenlijk die trend dit jaar en de afgelopen wedstrijden ook wel terug. Veel moltries. Dus we gaan het zien zaterdag. Ik denk dat wij best wel een allround team zijn.
2: Jullie zijn gegroeid. Jullie nemen deze wedstrijd, neem ik aan, mee. Wat neem je het meest mee van deze wedstrijd, Juriaan?
1: Ik denk dat je daar gewoon een hele sterke start moet hebben. En eigenlijk vanaf minuut 1 vol laten zien dat je gewoon de team to beat bent. En dat je daar gaat winnen. Dus echt knallen. En ik denk je set pieces. Dus we hadden die mols waar we heel erg sterk mee zijn. Dat zijn dingen die je goed kunt oefenen, goed kunt trainen. Dat je dat gewoon helemaal in orde moet hebben.
2: Jullie zijn best wel een ervaren team, geloof ik. Zijn er ook jongens die er dit jaar voor het eerst bij zijn in de finale?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we, ik weet niet de exacte nummers, maar er zijn altijd weer, je hebt altijd natuurlijk weer de paar buitenlandse gasten voor wie het de eerste keer is. Je hebt wel jongere gasten die ook voor het eerst hun finale spelen. Dus dat is zeker weer, ook met de spanning en de toeschouwers, wordt dat weer een andere ervaring.
2: Wat zeg je tegen die jongens? Hoe help je ze met die spanning richting die finale?
1: Nou, we proberen daar vooral ook heel duidelijk gewoon in te zeggen van, gaat het gewoon... doe deze week gewoon alles wat je kunt doen en laat het gaan. En er zijn waarschijnlijk 6000 mensen in het stadion. Dus zorg dat je wat harder dingen tegen elkaar schreeuwt en wees daar wat duidelijker in. Want er zal veel support zijn vanaf de tribunes. Maar verder moet je de wedstrijd ook niet anders ingaan dan je andere wedstrijden. En ik denk die spanningen juist zo goed mogelijk te onderdrukken.
2: Ja, Victor, er gaat best wel wat publiek mee, hoor ik.
3: Ja, we hebben de afgelopen jaren toch wel gezien dat we aardige supporters achter ons hebben. En we zag het zaterdag ook, waren goed vertegenwoordigd. Dus volgens mij komen er een aantal bussen, zelfs vanuit Amersfoort, waar ons tweede team speelt, de Future Klasse. Die spelen in Amersfoort voor ons. Die komen zelfs vanuit Amersfoort met een aantal supportersbussen naar Amsterdam om na afloop toch wel ons aan te moedigen.
2: En dat helpt, neem ik aan.
3: Ja, zeker weten, dat helpt. Dat is net die extra push in zo'n finale. Ik denk toch dat het een hartstikke zware wedstrijd gaat worden. We zijn heel erg gewaagd aan elkaar. Het is niet zoals afgelopen zaterdag, waarin wij zo overtuigd zijn van de winst. Ik denk dat hier moeten we echt hard voor gaan werken. En dat laatste push, die laatste push die we nodig kunnen hebben van de supporters, daar kijken we naar uit.
2: Ja, want Juriaan, de Dukes zijn eerste geworden in de competitie. Dus misschien zijn zij wel de team to beat.
1: Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Ik denk wel ook, en als ze ook wel even gekeken hebben naar hun halve finale, dat zij ook wel wat spanning hebben. En dat zij inderdaad ook wel heel erg die druk voelen. En dat hebben wij natuurlijk ook vanuit de club. Maar ik denk dat dat heel erg anders in staan. En dat wij die finale...
2: Staan jullie er anders in omdat jullie tweede geworden zijn in de reguliere competitie? Of omdat jullie vorig jaar kampioen geworden zijn? Waar zit dat hem in?
1: Nou, ik denk dat wij veel meer zelfvertrouwen daarin hebben. En dat we dan misschien wat ervaring in de finales hebben. En ik denk wat Victor zegt, ik denk dat dat wel heel erg waar is. Wij zijn eigenlijk alleen maar aan het bouwen en steeds beter aan het worden. En ik had het gevoel dat bij hun niet alleen maar zo geweest is de afgelopen periode.
2: Zij staan stil, zeg je?
1: ja, misschien stilstand is achteruit gaan.
2: Hoe zie jij dat, Victor?
3: Ja, ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Ik denk dat dat... en ik denk het stukje ervaring wat wij hebben. We weten wat het is om een finale te verliezen. Hè, 2 keer verloren, 1 keer gewonnen. Dus ik denk dat dat stukje ervaring toch wel het verschil kan gaan maken zaterdag.
2: Ready voor de finale?
1: Ja, 100%. We gaan ze pakken.
0: 1 ding is zeker. Aan het support zal het HRC vandaag niet ontbreken. De supporters die gaan eerst richting Amersfoort en daarna gaan ze verzameld allemaal door naar Amsterdam. En het zal opnieuw duidelijk worden hoeveel mensen deze club een warm hart toedragen. En wij natuurlijk van Sportsignaal Radio wensen HRC op dit moment, want het is precies 6:30, de wedstrijd gaat beginnen. Heel veel succes met deze finale tegen de Dukes uit Den Bosch.

0: Alex Warren met Fever Dream brengt de tijd op 6:03. We gaan eens even terugblikken op de wedstrijden waar wij vanmiddag bij aanwezig waren. En als eerste wedstrijd gaan we eens kijken naar de promotiewedstrijd tussen HVV en BVCB. En dat was een wedstrijd die is gespeeld in de Dieput van de Hooghoeklaan in Den Haag. En de winnaar daarvan die gaat spelen tegen de winnaar van de wedstrijd VOC tegen Almkerk. De wedstrijd begon 4 minuten over half 3. En we zagen gelijk wel dat HVV, de thuisspelende ploeg, die toen al op 1-0 voorsprong stond. Want dit was een replay, een terugwedstrijd. Die trokken gelijk ten aanval en een grote kopkans. En die hadden dus echt het betere van het spel. Maar echter grotere kansen die kwamen er niet. Uiteindelijk was het wel Berghout die een prachtig schot deed. Maar de keeper van BVCB die bracht de redding. Uiteindelijk kwam er ook nog een grote kans voor BVCB. En die bal landde op de paal. En toen was het toch wel even schrikken voor HVV. Uiteindelijk, na ongeveer 35 minuten spelen, scoorde Alex Berghout de 1-0 voor HVV. En in de tweede helft, na ongeveer 10 minuten spelen, werd het al 2-0. Ook weer door diezelfde Alex Berghout. En daarna werd het een wedstrijd die eigenlijk een beetje rondkabbelde. Er gebeurden eigenlijk niet zo heel veel spannende dingen meer. HVV had het betere van het spel. En BVCB had helaas niet de kracht om goede tegenstand te bieden, om er echt nog een spannende wedstrijd van te maken. Na afloop van deze wedstrijd, waarbij we dus HVV een ronde verder zien gaan, want die gaan nu spelen tegen de winnaar van de wedstrijd VOC Almkerk. En ik kan je vertellen dat VOC die in de verlenging gewonnen heeft met 1-0. Dus de volgende ronde, dat is volgende week, dan is het HVV tegen VOC. En Nigel, onze verslaggever, die sprak met de trainer van HVV en dat is Mark Wotten.
1: Mark, gefeliciteerd met de overwinning. Voelt het een beetje als een zakelijke overwinning?
2: Nou ja, je staat 1-0 voor de wedstrijd door die overwinning in Bergse Hoek. Dus je weet dat je moet scoren om zeker te zijn van de overwinning en het plaatsen voor de finale play-off. Dus ja, ik denk dat we genoeg kansen gecreëerd hebben om 2-3 goals extra te maken nog. Dus ik vond het niet een zakelijke overwinning, want we konden het niet op halve kracht doen. We moesten echt wel scherp zijn, want je ziet aan de momenten dat zij de tijd en de ruimte krijgen, dat ze aardig kunnen voetballen. Raken de paal nog in de eerste helft op 0-0. Dus het was goed genoeg vandaag, maar het was zeker in het aanvallend opzicht hadden we nog wel wat beter gekund.
1: Er valt dat moment in de eerste helft. In de beginfase ben je de betere, moet je eigenlijk al scoren. En dan kunnen hun bijna erin leggen. En dat is ook wat verhaal misschien ook van de nacompetitie. Dan kan het in één keer nog andersom gaan lopen.
2: Ja, nou, we hebben de uitwedstrijd ook zo gespeeld. We speelden ook dezelfde tactiek om te scoren. En hebben 4-5 kansen gemist. Voor ons hebben we 1 doelpunt gemaakt en dat was genoeg. Dus ja, ik denk dat het grootste verschil tussen BCVB en HVV is dat wij efficiënter waren. En dat we toch met een enorme teamspirit, een hele goede technische staf die mij hebben ondersteund de laatste maanden, hebben we die wedstrijd naar ons toegetrokken. Dus het is heerlijk.
1: Ja, dan mag je nog een week verder gaan hier met die finale play-off. Hebben jullie er een beetje zin in?
2: Ja, woensdag, zaterdag. We zitten nu toch al in het ritme, dus laten we maar gewoon doorgaan, hè.
1: Ja, dan aanstaande woensdag tegen VOC of Almkerk. Weet je wat al van die ploegen of ga je daar nu de komende dagen naar kijken om er wat van meer van te weten?
2: Mijn superspion Ger van Wilde die staat nu langs de lijn bij VOC Almkerk en dat wordt verlengd. Dus dat was een zware wedstrijd voor een van de twee. Dus we zullen zien met wat voor rapport hij terugkomt, maar we gaan toch uit van eigen kracht. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we tot het einde vol gaan houden.
0: Nou, en ik kan Mark dus vertellen dat het uiteindelijk VOC geworden is tegen wie ze volgende week het kunnen opnemen in de volgende ronde van deze na-competitie.

0: Dua Lipa met Houdini. En je luistert nog steeds naar Sportsignaal. We zijn aan het nabeschouwen van wedstrijden die wij live hebben verslagen deze middag. We gaan nu naar de wedstrijd tussen Duindorp en Dilettant. Duindorp kwam uit in dit afgelopen seizoen in de derde klasse F. En Dilettant in de vierde klasse D. Dus dit was echt een promotie-degradatiewedstrijd. De wedstrijd begon dus bij Sportpark Houtrust rond de klok van 14:30. En in eerste instantie was het een gelijk opgaande wedstrijd. En het was echt wachten op kansen. Na ongeveer 10 minuten spelen werd er een doelpunt gemaakt door Van der Schans van Dilettant. En daarmee werd het dus 0-1. En Duindorp die jaagt dan vervolgens in de eerste helft op de gelijkmaker en probeert aan te dringen. Maar in de eerste helft bleef het uiteindelijk 0-1. En in de tweede helft was het na ongeveer 10 minuten raak voor Dilettant en maakten ze dus 0-2. Ja, Duindorp liet zich toch niet uit het veld slaan. Probeerde het, bleef aandringen. En scoorde bijna een doelpunt ongeveer halverwege de tweede helft. Maar helaas, ze benutten deze kansen dus niet. En onze verslaggever Vieron Verkijk die had een idee. Ja, dit is misschien wel een gelopen wedstrijd. Tot ongeveer 35 minuten in bezig in die tweede helft. Toen scoorde Duindorp uiteindelijk de 1-2 aan de hand van een strafschop. Er werd hens gemaakt door de speler van Dilettant. En Van de Pol scoorde de 1-2. En nog geen 5 minuten later werd het zelfs 2-2 door Jack Moreau. En dat was ook de eindstand van deze wedstrijd. En omdat het hier om een degradatie-promotiewedstrijd gaat, moest er dus een winnaar komen. Dus ze gingen verlengen. En uiteindelijk scoorde Codoot voor Dilettant de 2-3. En uiteindelijk werd het zelfs in de 113e minuut 2-4. En toen dachten we, nou, dit zal dan wel de einduitslag zijn. Maar nee hoor, het werd zelfs nog 3-4. Want Habibi voor Duindorp scoorde dus nog een doelpunt voor deze ploeg. Uiteindelijk werd het dus 3-4. En dat betekent dus dat Duindorp gedegradeerd is en volgend seizoen uit gaat komen in de vierde klasse. Jack Moreau die sprak na afloop van deze wedstrijd met onze verslaggever Vieron Verkijk. En ze keken terug op deze wedstrijd.
1: Jij staat hier niet als een tevreden man. Heel gek na die opluchting na je gelijkmaker in de slotminuten.
2: Ja, na zo'n goal denk je eigenlijk dat het niet meer fout kan gaan. Hè?
1: Momentum valt jullie kant op, denkt iedereen.
2: Ja, wij gingen wisselen en eigenlijk vanaf het moment vanaf de tweede helft dacht ik van we gaan eroverheen. En dan krijg je hem eerst nog eens zo lullig tegen. En dan allerlaatste minuut 2-2, dan denk je we gaan eroverheen. Krijg grote kans in de verlenging en foutje kan gebeuren achterin en dan staat het 3-2.
1: Ja, maar hij schiet in één keer door die bal, waardoor zij op 2-3 komen. Denk jij dan het is gedaan ook? Of?
2: Nou, dat denk je nooit. We hebben heel veel grote kansen gehad, dus ja, we hebben het in eigen handen gehad. Maar dit is een beetje tekenend voor ons seizoen. Heel veel kansen en het gevoel hebben dat je kan winnen, maar het zit er blijkbaar niet in.
1: En veel goals ook in de slotfase dan tegenkrijgen. Nu in de extreme slotfase ook nog eens 2 goals krijgen.
2: Ja, je gaat alles op alles spelen natuurlijk. Hè. Dus we hebben niks te verliezen. Dit was de laatste wedstrijd. Helaas ben je gedegradeerd, maar we hebben er alles aan gedaan. En dan, het mocht niet zo zijn.
1: Was voor jou ook je laatste wedstrijd hier, begrijp ik, toch? Dus,
2: op Houtrust wel. Maar we hebben over 2 weken nog een bekerfinale. Dus dan staan we er nog 1 keertje en dan gaan we naar Lira.
1: Dan ga je naar Lira toe.
2: Ja,
1: hoe gaan jullie nu vanavond dit verdrinken? Of ben jij niet zo?
2: Ja, je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar daar bereik je ook niks mee, weet je. Dus het leven gaat door. We zijn amateurs, er staat verder niks op het spel. Geen mensenlevens op het spel. Zo eerlijk moet je dan ook weer zijn. En dan kan je lekker met plezier met elkaar gaan maken en naar volgend seizoen werken.
0: En tot zover Vieron Verkijk dus in gesprek met Jack Moreau. En ze gaat zich dus maar voorbereiden op een nieuw seizoen in een iets lagere klasse. Maar ook daar zullen ze ongetwijfeld weer heel veel voetbalplezier gaan ondervinden.
3: Het sportieve geluid van je radio.
4: Sportsignaal Radio.

0: Davina Michelle, Still Champagne, zo heet dat liedje. Je luistert nog steeds naar Sportsignaal. We zijn er bijna doorheen. We hebben nog één wedstrijd die we nog even willen nabeschouwen. En dat is de wedstrijd tussen Ras en Houtwijk, waar onze verslaggever Hans Slootmaker vanmiddag bij aanwezig was. En dit was een wedstrijd, dit was ook een promotie-degradatiewedstrijd voor de vierde en de vijfde klasse. Ras, uitkomend in de vierde klasse C, die had het meeste balbezit. Maar in het begin van de wedstrijd hadden ze niet echt heel veel grote kansen. Tot ongeveer de 16e minuut. Toen scoorde Karam die Jojo de 1-0 voor Ras. En een paar minuten later werd het zelfs 2-0 door Zerkan Tuzijak. Bijna kopte de tegenpartij Houtwijk de 2-1 in het doel. Maar die bal ging net over. En heel snel daarna werd het toch weer een doelpunt voor Ras. En werd het door Emre Tuzijak, dat is de broer van Zerkan, werd het 3-0. En in de tweede helft bleef het redelijk lang 3-0. Totdat op een gegeven moment Zerkan Tuzijak toch maar weer uithaalde. En de 4-0 maakte. En toen werd het ook vrij snel daarna 5-0 door Edwin Sentin. En tot slot van deze wedstrijd maakte gelukkig Houtwijk ook nog een eretreffer. En hadden we een eindsluitslag van deze wedstrijd van 5-1. Ras gaat nu door om te kunnen gaan promoveren. En zij spelen 6 juni tegen Steeds Hoger. En de winnaar van die wedstrijd die gaat promoveren naar een hogere klasse. Onze verslaggever Hans Slootmaker die sprak met
1: Dan van Velzen, doelman Ras.
2: Een makkelijke overwinning.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja, het was, we waren vandaag heel goed. Vergeleken met de rest van het seizoen. We hebben natuurlijk niet zo'n heel goed seizoen achter de rug. En vandaag hebben we wel goed aan afspraken gehouden. En, 5-1 winnen is niet niks.
1: Ja, ik keek ervan op het grote verschil tussen beide ploegen.
3: Ja, dat had ik ook. En we hadden van tevoren wel daar goed veel vertrouwen in. En het is gewoon lekker dat je in de rust al 3-0 voorkomt. En dat je daarna gewoon met 5-0 erin gaat. Het is jammer, echt jammer dat je die ene nog tegenkrijgt. Maar...
1: Ja, wil ik het zo nog over hebben.
3: Ja, dat is jammer. Dus het verschil is groot en dat merkt je ook wel. En dat is lekker voor ons, dan voelen we het lekker uit.
1: Ja, want het zal een hele tijd geleden zijn. Ruststand 3-0. Ja. Wedstrijd eigenlijk al helemaal gespeeld. Want je hoefde maar één bal te pakken in de eerste helft.
3: Precies. Ja, we hebben dit seizoen eerder ook gehad. Dat we hem wel weggeven. En gelukkig dat hadden we in de rust goed met elkaar besproken. En dat is gelukkig niet gebeurd. En dan breid je het uit. Het is gewoon lekker voetballen. En dan speel je hem gewoon eerlijk uit.
1: 5-0. En dan het moment. Een tegentreffer. En je hebt er al zoveel tegen gehad in de competitie. Kan je een keer de 0 halen? Gebeurt het niet. Wat zei je tegen je verdedigers?
3: Ja, ik heb hem net wel even aangesproken. Ik vond het wel jammer. Want dan ga je 5-0. Is toch lekker als je als keeper zijn even de 0 kan houden. En zeker op zo'n domme manier. Kijk, als het nou goed had uitgespeeld, oké. Maar het is gewoon een domme paas door het midden. En ik moet dan kiezen. Ik zie iemand rechts lopen. Ja. En dan zie je eigenlijk al het team gaat afgeven. Maar daar kom je dan niet meer bij, helaas.
1: Nog geen vakantie voor je? Nog geen wedstrijd? Alles of niets?
3: Ja, precies. Volgende week nog een keer. Gewoon exact hetzelfde doen. En dan, dan blijven we in de vierde klasse. Alle vertrouwen in.
0: Hans Slootmaker. We hoorden hem met Daan van Velzen, de keeper van Ras. Hij sprak ook nog met een andere speler. En wie is dat dan, Hans?
1: Jan Kloor, trainer-coach Houtwijk. Een kansloze, maar dan ook een echte kansloze nederlaag.
4: Ja, eerst helft. En dan ga je het opengooien, tweede helft. En dan weet je dat het weer verkeerd kan vallen. Dus, maar het was niet goed genoeg.
1: Vooraf had ik verwacht dat jullie meer tegenstand zouden bieden. Maar ik heb het zeker de eerste helft niet gezien.
4: Nee, ik ook niet. Had ik ook verwacht. Ik denk, het is een goede graadmeter. Maar ja, scherm bedriegt.
1: Wat zeg je dan in de rust, terwijl het 3-0 en eigenlijk de wedstrijd al gespeeld is?
4: Ja, wat ik elke week zei. In de hele competitie, weet je, dat ze niet thuis zijn en dat we nou iets anders gaan spelen. We gooien het open. Nou, we kunnen 10-0 worden. Of ja, misschien als je net, weet je, dat ze niet thuis zijn en dat we nou iets anders gaan spelen. We gooien het open. Nou, we kunnen 10-0 worden. Of ja, misschien als je net de eerste 5 minuten krijgt een kans.

0: Ja, je maakt keuzes. Ja, het balletje valt de andere kant op.
1: Vakantie? Of ga je nog even doortrainen?
0: Ik heb afgelopen donderdag aangegeven dat als we verloren, dan is het klaar. En we hebben nog 13 juni een barbecue. Ja, of ze allemaal komen, weet ik niet. Ik hoop het wel.
1: Komen ze niet, heb jij meer te eten?
0: Ja, ja. En die vakantie had ik toch wel gehad, want het was de laatste wedstrijd van mij. Dus ga lekker genieten.
1: Jan gaat als laatste doen. En volgend seizoen, helaas voor jou en voor de hele Club Houtwijk, weer de vijfde klasse.
0: Ja, maar dat geeft misschien ook weer een... Ik hoop dat wel dat de meesten blijven. Weet je, want je weet hoe het gaat tegenwoordig. En dat er wat bij komt. En ik hoop dat Patrick... Dat ze van mijn fouten leren. En dat ze dan weer een stapje kunnen zetten voor de club.
2: Jan Kloor, die hoorde je in gesprek met Hans Slootmaker, onze verslaggever, die bij deze wedstrijd was. Ik heb nog een aantal andere uitslagen. Ik heb ze helaas niet allemaal binnengekregen. Maar BMT tegen Botlek, dat is uiteindelijk in de verlenging 0-1 geworden. Botlek dus op het punt om te gaan promoveren. En dan hebben we nog de wedstrijd Wick tegen Swift Boys. Dat is uiteindelijk uitgelopen op strafschoppen. En Swift Boys heeft die ruimschoots gewonnen, hoorden wij nog van onze verslaggever. Dus helaas Wick ook niet door in deze na-competitie. Wat is dat heerlijk na-competitievoetbal. Daar zit spanning op, daar moeten winnaars komen. En die hebben we gehad vanmiddag. Deze aflevering van Sportsignaal zit erop. En die werd vandaag gemaakt door Marcel Brilsma. Hij zorgde voor de techniek. En onze verslaggevers Hans Slootmaker, Vieron Verkijk, Nigel Koek en Samuel Groenewoud. Die zorgde voor de mooie verslagen over de diverse voetbalwedstrijden. Mijn naam is Patrick Sinon. Ik hoop dat je het een leuke uitzending vond. Wat betreft Sportsignaal zijn wij er pas volgende week weer. Morgen is er geen Sportsignaal. En ik wens je een hele mooie, lekkere zomerse week. En tot volgende week.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
3: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van

0: de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen, al kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
7: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
6: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer, droog.

0: Een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Het

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Royal Dance Crew.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu Royal Dance Crew.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen, al kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, dit is Radio Tonka, Tonka, Unstable Saturdays. En ja, dan nog op deze manier.

Ja, ja, dames en heren, dat is Point Line Plain. 22 jaar uit de running. Na 150 shows gespeeld hebben in 2002, 2005. En ja, sinds gisteren dus terug met een nieuw album. Point Line Plain. Nou, we gaan nog even luisteren, want hun sets duren ongeveer 20 minuten. En je hebt nu twee nummers gehoord, dus we gaan verder met Bad Chain Pusher. Back together after 22 years, playing church organ and cremating bodies. This is Joshua Blanchard and Nathan Carson. Enjoy.

0: Point line plane. Ja, Radio Tonka, dat was Point Blank Plain. Wat ik al zei, terug naar 22 jaar. Te vinden op Bandcamp en gisteren uitgekomen. En we gaan nu verder met Martin Busy, Dancing on the Power Lines.
1: Arranged parking cones, I left a note.

Radio Touka. Dit is Ma Petite Passage. En net uitgekomen. Ga kijken. Ma Petite 1 Bandcamp.com. En misschien nog eentje.

Io Tonka, ma petit passage.

0: plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
1: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
0: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, dit zijn we met Radio Tonka. En vroeger mijn petit, Martin Bissie. En Point Line Plane. En ja, we gaan verder met de Anthology of Un-American Folk Music. Marissa Anderson, Rababa.

0: Ja, radio to kan je onstable settings in de jaren je weet. Is het onstabiel? Dit is
1: analog teleportations. En Earth Remembrance Day. Dus
0: Zoals we al zeggen.

0: over unstable senators.
1: En vraag je af waarom de muziek zo verandert?
0: Because it's unstable.
1: Alles nieuw, niet gesorteerd. Dus even nieuw voor mij als voor jou. Veel luisterplezier.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft plaatsen heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een

0: een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.

Ja. Dan gaan we maar eens luisteren naar het origineel. Nuclear War, Sinra en his orchestra.

donker. Dit biedt op een seamless. Van Seamless. Het Polen. Daarom heet Alga. En als we dan toch al naar de poppy shit aan het luisteren zijn, dan kan ik Girl Puppy erachteraan gooien. En meet something stupid.

not possible to do

0: Dit is Radio.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
3: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een